0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: WPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet ingeslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: GPR

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Daar is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobby. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Lokaal kans op mist. In het Zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: GPR Sport.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen. En ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
24: deals. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, autotaalglas.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
27: Goedemorgen, je zondagochtend. En Lando Norris heeft een klacht ingediend bij de FIA tegen coureur Franco Colapinto. Heeft alles te maken met de race van gisteren. Zo meer.

GPR Sport Radio, je zondagochtend met op de meeste plaatsen lekker droog. Heerlijk, 23 graden maximaal vandaag. Sowieso komende weken uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen in de loop van de week die oplopen richting de 30 graden. De Formule 1-coureur Lando Norris heeft hard uitgehaald naar Franco Colapinto. Heeft alles te maken met de race van gisteren in Azerbeidzjan. De coureur van McLaren vindt dat Franco Colapinto een schorsing verdient. Heeft alles te maken met de crash die hij veroorzaakte. Waarbij hij niet alleen zichzelf, maar ook de bewuste Lando Norris uitschakelde. Maar ook zijn eigen teamgenoot Pierre Gasly. Lando Norris, regerend wereldkampioen, noemde het een kamikaze-actie van Franco Colapinto. En stelt dat zulke coureurs niet thuis horen in de Formule 1. Hij heeft de FIA opgeroepen om maatregelen te nemen. Dat is nogal stevig. Vanavond Nederland tegen Servië. Hier live te volgen natuurlijk in de Nations League tegen Oranje. Moet Servië aan de bak. En de aanvaller van Servië, Tadic, die kijkt uit naar de wedstrijd. Hij geeft aan dat hij de selectie van Nederland goed kent. Hij zegt, de wedstrijd belooft een interessante ontmoeting te worden. Mede omdat ik zoveel mensen ken bij de Nederlandse kant. Hij is aanvoerder bij Servië en zegt, dit wordt vanavond een lekker potje voetballen. Nou, dat kan je volgen onder andere met het commentaar van onze eigen Ronald van der Geer vanaf 6 uur hier. En in de Formule 1 heeft Red Bull gisteren voor het eerst sinds april 2024 met twee coureurs op het podium gestaan. Het werd dus de hoogste tijd. In Azerbeidzjan was het Max Verstappen als tweede. Isaac Hadjar was de derde plek. De vierde plek ging... laat ik het anders zeggen. De overwinning ging naar George Russell. Die was veel belangrijker. Het resultaat markeert namelijk het beste raceweekend van het seizoen voor het team van Red Bull. Maar ook het beste weekend van George Russell sinds anderhalf jaar. Ook belangrijk natuurlijk voor Russell. En wie dan vierde werd, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, want dan sta je niet op het podium. Je krijgt wel punten trouwens. Zometeen hoor je er meer over, want we gaan nog even napraten over Max Verstappen en natuurlijk George Russell. De twee hadden in de laatste rondes gisteren tijdens die race een bijzonder gevecht. We gaan het hebben over tennis. Feyenoord natuurlijk, want die hebben een boete ontvangen van de UEFA. PSV gaan we het nog over hebben. We hebben het ook nog eens over, misschien niet heel onbelangrijk, Chelsea en de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League. Kortom, je zondag is gevuld hier met veel sport. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen, je kan trots zijn. Het wordt een lekker dagje namelijk. Trots zijn op het feit dat je deze zondag lekker kan gaan genieten van een zonnetje. Dat het droog blijft en dat de temperaturen kunnen oplopen richting de 23 graden. Voetbalster Lynette Beresteyn heeft haar eerste doelpunt voor Real Madrid gescoord waar ze speelt. Ze speelt natuurlijk ook bij Oranje. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Real Madrid, daar scoorden ze hem. Ja, afgelopen zomer maakte ze de overstap naar Real Madrid en had 8 wedstrijden nodig voor deze eerste. Haar doelpunt was onderdeel van een toch wel behoorlijk spektakelstuk. Beresteyn is inmiddels een vaste waarde in de selectie van de Oranje Vrouwen en hoopt haar goede vorm door te trekken in de komende interlandperiode voor de dames van Oranje. Verder is er natuurlijk in voetbalwereld en met name in Engeland behoorlijk wat te doen over de aanklacht die Manchester City heeft gekregen over financieel wanbeleid. De voorzitter van Manchester City, Khaldun Al-Mubarak, reageert op de financiële aanklachten tegen zijn club in een open brief op de clubwebsite. En daar stelt hij dat hij ervan overtuigd is dat Manchester United onschuldig is en niet de aanklachten gegrond zijn en dat de club zich aan alle regels heeft gehouden. Dit volgt op het nieuws dat de club schuldig zou zijn aan een merendeel van 115 aanklachten. Om precies te zijn, 114 daarvan. Volgens recente berichten hoeft de club waarschijnlijk niet te vrezen voor het inleveren van de titels die ze behaald hebben tussen 2009 en 2018. Want daar hebben deze aanklachten op te maken of mee te maken. Maar het is niet 100% zeker. Dus er hangt misschien toch wat boven het hoofd daar in Engeland bij Manchester City. Straks gaan we het nog even hebben over de wedstrijd van Oranje. Vanavond tegen Servië hier live te volgen vanaf 6 uur. Met het commentaar van Ronald van der Geer. Daar gaan we het straks even over hebben. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Je zondagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je zondagochtend. En vandaag draait het om meerdere beslissingen deze dag. In Montreal en Canada rijden de elite mannen om de wereldtitel op de weg op de fiets. In Londen wordt de Laver Cup beslist als tennis. Op Medina staat de slotdag van de President's Cup op het programma, dat is golf. Nederland speelt daarnaast uit tegen Servië in de Nations League voetbal. Terwijl in Pontevedra de mannen van het WK triathlon een jaar aan de bak moeten in de finale. Kortom, er is veel te beleven. En dan hebben we ook nog voetbal in de keukenkampioendivisie. De Graafschap speelt tegen Den Bosch vanmiddag om 14:30. Je volgt het hier. Natuurlijk alle sporten die er vandaag zijn kan je hier volgen. Het is een heerlijke zondag om sport te volgen, zowel binnen als buiten live. Zonnige periode vanochtend en vanmiddag volop de ruimte voor nog veel meer zon. En het wordt zelfs vrij warm met plaatselijk 27 graden in het zuiden. Dinsdag en woensdag opnieuw veel zon en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. We krijgen toch wel een lekkere nazomer met 2 dagen, waarin temperaturen tussen de 25

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Van school is

0: doneer.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga ik je mis.
10: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
11: Mulemilk, the moo you can't resist.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio.
14: The Sound of Sport.
13: Alexander Stevens.
15: Goedemorgen, het is inmiddels 7:30 geweest. Het duel tussen Ierland en Israël vanavond gaat gewoon door, ondanks de bezwaren van de spelers. Zo meer.

0: Dit is GPR Sportradio.
1: Alice Moyer. GPR Sportradio op je zondagochtend met zonnige periode. Volop ruimte voor de zon vanmiddag ook. En temperaturen die oplopen richting de 27 graden. Vanavond de wedstrijd Servië tegen Nederland. In de Nations League vanaf 6 uur hier live. Maar er is ook nog een andere pot. Ierland tegen Israël. Die wedstrijd gaat nu, is bekend geworden, definitief door. Die stond op losse schroeven nadat een aantal Ierse spelers bezwaren hadden tegen het spelen van die wedstrijd. Urenlang hebben ze overlegd binnen de selectie. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid tegen een boycot. Het hing erom. De Ierse voetbalbond heeft bevestigd dat het team dus zal aantreden voor de wedstrijd. Die wordt vanwege de situatie in Israël gespeeld in Hongarije. Er is trouwens wel één Ierse speler die naar aanleiding van uiteindelijk het toch doorgaan van die wedstrijd zich heeft teruggetrokken en weigert te spelen. Vanavond, ik zei het al, vanavond dus ook de wedstrijd Servië tegen Nederland, ook in de Nations League, hier live te volgen vanaf 6 uur. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio is zondagochtend, zonnige periode. Vanmiddag zelfs temperaturen richting de 27 graden. In de keukenkampioendivisie staat vandaag één wedstrijd op het programma. De Graafschap ontvangt Den Bosch FC op de Vijverberg. De aftrap in Doetinchem is om 14:30. En in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie worden er vandaag twee wedstrijden gespeeld. In Alkmaar, AZ ontvangt FC Twente om 12:15 in het noorden. Heerenveen ontvangt de dames van Utrecht om 16:45. Hoe die wedstrijden verlopen? Natuurlijk, je kan alles hier volgen. Al het voetbal, al het sport van vandaag. Inclusief natuurlijk het WK op de weg. Dan gaat het over wielrennen in Montreal volgen we. We volgen de Laver Cup, dat is tennis in Londen. We volgen de slotdag van de President's Cup, dat is golf. En we volgen natuurlijk ook vanavond op de voet het Nederlandse elftal. Ze voetballen tegen Servië in de Nations League vanaf 18:00. En ook dat houden we in de gaten. Sterker, we doen er live verslag van. Het WK triathlon wordt ook gehouden. De mannenfinale, die volgen we ook nog voor je. Kortom, je sportzondag, die zit hier wel goed.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En vanavond, ja, de UEFA Nations League, die wordt vervolgd. 8 interlands. In Servië speelt Nederland vanavond vanaf 6 uur. Hier trouwens live te beluisteren, maar er zijn meerdere wedstrijden. Om 3 uur begint al Litouwen tegen Azerbeidzjan. In League D is dat. 6 uur zijn er dan 4 wedstrijden. De Nederlandse wedstrijd is er daar 1 van tegen Servië. Denemarken neemt het op tegen Wales. Oostenrijk speelt tegen Kosovo. En Gibraltar moet het opnemen tegen Andorra. Vanavond dan nog om 9:15. Duitsland tegen Griekenland. Noorwegen tegen Portugal. En die beladen wedstrijd Israël tegen Ierland, die dus wel doorgaat. Ondanks dat de Ieren toch veel van de spelers, maar net niet voldoende voor een meerderheid, eigenlijk de wedstrijd wilde boycotten. De wedstrijden zijn allemaal te volgen hier, waarbij natuurlijk Nederland, die voetbal tegen Servië om 6 uur, geheel live wordt verslagen. De andere wedstrijden volgen we allemaal voor je. Je hoeft niets te missen.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. 1 daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Lidl, Lidl deals.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
13: Aldi.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
3: Goedemorgen, 8 uur geweest op je zondagochtend. Nederlands elftal voetbalt om 6 uur vanavond tegen Servië. In de Nations League, hier live te horen om 6 uur. En de aanvoerder van Servië heeft een belangrijke mededeling.

GPR Sport Radio, je zondagochtend met op de meeste plaatsen lekker droog. Heerlijk, 23 graden maximaal vandaag. Sowieso komende weken uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen in de loop van de week die oplopen richting de 30 graden. De Formule 1-coureur Lando Norris heeft hard uitgehaald naar Franco Colapinto. Heeft alles te maken met de race van gisteren in Azerbeidzjan. De coureur van McLaren vindt dat Franco Colapinto een schorsing verdient. Heeft alles te maken met de crash die hij veroorzaakte. Waarbij hij niet alleen zichzelf, maar ook de bewuste Lando Norris uitschakelde. Maar ook zijn eigen teamgenoot Pierre Gasly. Lando Norris, regerend wereldkampioen, noemde het een kamikaze-actie van Franco Colapinto. En stelt dat zulke coureurs niet thuis horen in de Formule 1. Hij heeft de FIA opgeroepen om maatregelen te nemen. Dat is nogal stevig. Vanavond Nederland tegen Servië. Hier live te volgen natuurlijk in de Nations League tegen Oranje. Moet Servië aan de bak. En de aanvaller van Servië, Tadic, die kijkt uit naar de wedstrijd. Hij geeft aan dat hij de selectie van Nederland goed kent. Hij zegt, de wedstrijd belooft een interessante ontmoeting te worden. Mede omdat ik zoveel mensen ken bij de Nederlandse kant. Hij is aanvoerder bij Servië en zegt, dit wordt vanavond een lekker potje voetballen. Nou, dat kan je volgen onder andere met het commentaar van onze eigen Ronald van der Geer vanaf 6 uur hier. En in de Formule 1 heeft Red Bull gisteren voor het eerst sinds april 2024 met twee coureurs op het podium gestaan. Het werd dus de hoogste tijd. In Azerbeidzjan was het Max Verstappen als tweede. Isaac Hadjar was de derde plek. De vierde plek ging... laat ik het anders zeggen. De overwinning ging naar George Russell. Die was veel belangrijker. Het resultaat markeert namelijk het beste raceweekend van het seizoen voor het team van Red Bull. Maar ook het beste weekend van George Russell sinds anderhalf jaar. Ook belangrijk natuurlijk voor Russell. En wie dan vierde werd, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, want dan sta je niet op het podium. Je krijgt wel punten trouwens. Zometeen hoor je er meer over, want we gaan nog even napraten over Max Verstappen en natuurlijk George Russell. De twee hadden in de laatste rondes gisteren tijdens die race een bijzonder gevecht. We gaan het hebben over tennis. Feyenoord natuurlijk, want die hebben een boete ontvangen van de UEFA. PSV gaan we het nog over hebben. We hebben het ook nog eens over, misschien niet heel onbelangrijk, Chelsea en de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League. Kortom, je zondag is gevuld hier met veel sport. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen, je kan trots zijn. Het wordt een lekker dagje namelijk. Trots zijn op het feit dat je deze zondag lekker kan gaan genieten van een zonnetje. Dat het droog blijft en dat de temperaturen kunnen oplopen richting de 23 graden. Voetbalster Lynette Beresteyn heeft haar eerste doelpunt voor Real Madrid gescoord waar ze speelt. Ze speelt natuurlijk ook bij Oranje. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Real Madrid, daar scoorden ze hem. Ja, afgelopen zomer maakte ze de overstap naar Real Madrid en had 8 wedstrijden nodig voor deze eerste. Haar doelpunt was onderdeel van een toch wel behoorlijk spektakelstuk. Beresteyn is inmiddels een vaste waarde in de selectie van de Oranje Vrouwen en hoopt haar goede vorm door te trekken in de komende interlandperiode voor de dames van Oranje. Verder is er natuurlijk in voetbalwereld en met name in Engeland behoorlijk wat te doen over de aanklacht die Manchester City heeft gekregen over financieel wanbeleid. De voorzitter van Manchester City, Khaldun Al-Mubarak, reageert op de financiële aanklachten tegen zijn club in een open brief op de clubwebsite. En daar stelt hij dat hij ervan overtuigd is dat Manchester United onschuldig is en niet de aanklachten gegrond zijn en dat de club zich aan alle regels heeft gehouden. Dit volgt op het nieuws dat de club schuldig zou zijn aan een merendeel van 115 aanklachten. Om precies te zijn, 114 daarvan. Volgens recente berichten hoeft de club waarschijnlijk niet te vrezen voor het inleveren van de titels die ze behaald hebben tussen 2009 en 2018. Want daar hebben deze aanklachten op te maken of mee te maken. Maar het is niet 100% zeker. Dus er hangt misschien toch wat boven het hoofd daar in Engeland bij Manchester City. Straks gaan we het nog even hebben over de wedstrijd van Oranje. Vanavond tegen Servië hier live te volgen vanaf 6 uur. Met het commentaar van Ronald van der Geer. Daar gaan we het straks even over hebben. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Je zondagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En vandaag draait het om meerdere beslissingen deze dag. In Montreal en Canada rijden de elite mannen om de wereldtitel op de weg op de fiets. In Londen wordt de Laver Cup beslist als tennis. Op Medina staat de slotdag van de President's Cup op het programma, dat is golf. Nederland speelt daarnaast uit tegen Servië in de Nations League voetbal. Terwijl in Pontevedra de mannen van het WK triathlon aan de bak moeten in de finale. Kortom, er is veel te beleven. En dan hebben we ook nog voetbal in de keukenkampioendivisie. De Graafschap speelt tegen Den Bosch vanmiddag om 14:30. Je volgt het hier. Natuurlijk alle sporten die er vandaag zijn kan je hier volgen. Het is een heerlijke zondag om sport te volgen, zowel binnen als buiten live. Zonnige periode vanochtend en vanmiddag volop de ruimte voor nog veel meer zon. En het wordt zelfs vrij warm, plaatselijk 27 graden in het zuiden. Dinsdag en woensdag opnieuw veel zon en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. We krijgen toch wel een lekkere nazomer met 2 dagen... waarin temperaturen tussen de 25 en 30 graden voorkomen.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Alle Sikkens verf bestel je bij
10: verfwinkel.nl. Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Oh.
6: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
7: GPR Sportradio.
8: The Sound of Sport.
7: Alexander Stevens.
9: Goedemorgen, het is inmiddels 8:30 geweest in de Nations League vanavond. Ierland tegen Israël. Die wedstrijd zou bijna niet doorgaan. Gaat toch gebeuren. Je hoort dus

GPR Sportradio op je zondagochtend met zonnige periode. Volop ruimte voor de zon vanmiddag ook. En temperaturen die oplopen richting de 27 graden. Vanavond de wedstrijd Servië tegen Nederland. In de Nations League vanaf 6 uur hier live. Maar er is ook nog een andere pot, Ierland tegen Israël. Die wedstrijd gaat nu, is bekend geworden, definitief door. Die stond op losse schroeven nadat een aantal Ierse spelers bezwaren hadden tegen het spelen van die wedstrijd. Urenlang hebben ze overlegd binnen de selectie. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid tegen een boycott. Het hing erom. De Ierse voetbalbond heeft bevestigd dat het team dus zal aantreden voor de wedstrijd. Die wordt vanwege de situatie in Israël gespeeld in Hongarije. Er is trouwens wel één Ierse speler die naar aanleiding van uiteindelijk het toch doorgaan van die wedstrijd zich heeft teruggetrokken en weigert te spelen. Vanavond, ik zei het al, vanavond dus ook de wedstrijd Servië tegen Nederland, ook in de Nations League, hier live te volgen vanaf 6 uur. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio is zondagochtend, zonnige periode. Vanmiddag zelfs temperaturen richting de 27 graden. In de keukenkampioendivisie staat vandaag 1 wedstrijd.

wedstrijd op het programma. De Graafschap ontvangt Den Bosch FC op de Vijverberg. De aftrap in Doetinchem is om 14:30. En in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie worden er vandaag 2 wedstrijden gespeeld. In Alkmaar, AZ ontvangt FC Twente om 12:15 in het noorden. Heerenveen ontvangt de dames van Utrecht om 16:45. Hoe die wedstrijden verlopen? Natuurlijk, je kan alles hier volgen. Al het voetbal, al het sport van vandaag. Inclusief natuurlijk het WK op de weg. Dan gaat het over wielrennen in Montreal volgen we. We volgen de Laver Cup, dat is tennis in Londen. We volgen de slotdag van de President's Cup, dat is golf. En we volgen natuurlijk ook vanavond op de voet het Nederlandse elftal. Ze voetballen tegen Servië in de Nations League vanaf 18:00. En ook dat houden we in de gaten. Sterker, we doen er live verslag van. Het WK triathlon wordt ook gehouden. De mannenfinale, die volgen we ook nog voor je. Kortom, je sportzondag, die zit hier wel goed.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En vanavond, ja, de UEFA Nations League, die wordt vervolgd. 8 interlands. In Servië speelt Nederland vanavond vanaf 6 uur. Hier trouwens live te beluisteren, maar er zijn meerdere wedstrijden. Om 3 uur begint al Litouwen tegen Azerbeidzjan. In League D is dat. 6 uur zijn er dan 4 wedstrijden. De Nederlandse wedstrijd is er daar 1 van tegen Servië. Denemarken neemt het op tegen Wales. Oostenrijk speelt tegen Kosovo. En Gibraltar moet het opnemen tegen Andorra. Vanavond dan nog om 9:15. Duitsland tegen Griekenland. Noorwegen tegen Portugal. En die beladen wedstrijd Israël tegen Ierland, die dus wel doorgaat. Ondanks dat de Ieren toch veel van de spelers, maar net niet voldoende voor een meerderheid, eigenlijk de wedstrijd wilde boycotten. De wedstrijden zijn allemaal te volgen hier, waarbij natuurlijk Nederland, die voetbal tegen Servië om 6 uur, geheel live wordt verslagen. De andere wedstrijden volgen we allemaal voor je. Je hoeft niets te missen.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Lutzerel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: dat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Vlieg door je tijdlijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
13: Ja, het is 9:00 geweest. Goedemorgen, je zondagochtend. Vanavond Oranje tegen Servië in de Nations League. Aanvoerder van Servië, Tadic. Ja, die kent natuurlijk heel veel Nederlandse spelers. Gaan we zo even induiken.

GPR Sport Radio, je zondagochtend met op de meeste plaatsen lekker droog. Heerlijk, 23 graden maximaal vandaag. Sowieso komende weken uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen in de loop van de week die oplopen richting de 30 graden. De Formule 1-coureur Lando Norris heeft hard uitgehaald naar Franco Colapinto. Heeft alles te maken met de race van gisteren in Azerbeidzjan. De coureur van McLaren vindt dat Franco Colapinto een schorsing verdient. Heeft alles te maken met de crash die hij veroorzaakte. Waarbij hij niet alleen zichzelf, maar ook de bewuste Lando Norris uitschakelde. Maar ook zijn eigen teamgenoot Pierre Gasly. Lando Norris, regerend wereldkampioen, noemde het een kamikaze-actie van Franco Colapinto. En stelt dat zulke coureurs niet thuis horen in de Formule 1. Hij heeft de FIA opgeroepen om maatregelen te nemen. Dat is nogal stevig. Vanavond Nederland tegen Servië. Hier live te volgen natuurlijk in de Nations League tegen Oranje. Moet Servië aan de bak. En de aanvaller van Servië, Tadic, die kijkt uit naar de wedstrijd. Hij geeft aan dat hij de selectie van Nederland goed kent. Hij zegt, de wedstrijd belooft een interessante ontmoeting te worden. Mede omdat ik zoveel mensen ken bij de Nederlandse kant. Hij is aanvoerder bij Servië en zegt, dit wordt vanavond een lekker potje voetballen. Nou, dat kan je volgen onder andere met het commentaar van onze eigen Ronald van der Geer vanaf 6 uur hier. En in de Formule 1 heeft Red Bull gisteren voor het eerst sinds april 2024 met twee coureurs op het podium gestaan. Het werd dus de hoogste tijd. In Azerbeidzjan was het Max Verstappen als tweede. Isaac Hadjar was de derde plek. De vierde plek ging, laat ik het anders zeggen, de overwinning ging naar George Russell. Die was veel belangrijker. Het resultaat markeert namelijk het beste raceweekend van het seizoen voor het team van Red Bull. Maar ook het beste weekend van George Russell sinds anderhalf jaar. Ook belangrijk natuurlijk voor Russell. En wie dan vierde werd, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, want dan sta je niet op het podium. Je krijgt wel punten trouwens. Zometeen hoor je er meer over, want we gaan nog even napraten over Max Verstappen en natuurlijk George Russell. De twee hadden in de laatste rondes gisteren tijdens die race een bijzonder gevecht. We gaan het hebben over tennis. Feyenoord natuurlijk, want die hebben een boete ontvangen van de UEFA. PSV gaan we het nog over hebben. We hebben het ook nog eens over, misschien niet heel onbelangrijk, Chelsea en de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League. Kortom, je zondag is gevuld hier met veel sport. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen, je kan trots zijn. Het wordt een lekker dagje namelijk. Trots zijn op het feit dat je deze zondag lekker kan gaan genieten van een zonnetje, dat het droog blijft en dat de temperaturen kunnen oplopen richting de 23 graden. Voetbalster Lynette Beresteyn heeft haar eerste doelpunt voor Real Madrid gescoord waar ze speelt. Ze speelt natuurlijk ook bij Oranje. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Real Madrid, daar scoorden ze hem. Ja, afgelopen zomer maakte ze de overstap naar Real Madrid en had 8 wedstrijden nodig voor deze eerste. Haar doelpunt was onderdeel van een toch wel behoorlijk spektakelstuk. Beresteyn is inmiddels een vaste waarde in de selectie van de Oranje Vrouwen en hoopt haar goede vorm door te trekken in de komende interlandperiode voor de dames van Oranje. Verder is er natuurlijk in voetbalwereld en met name in Engeland behoorlijk wat te doen over de aanklacht die Manchester City heeft gekregen over financieel wanbeleid. De voorzitter van Manchester City, Khaldun Al-Mubarak, reageert op de financiële aanklachten tegen zijn club in een open brief op de clubwebsite. En daar stelt hij dat hij ervan overtuigd is dat Manchester United onschuldig is en niet de aanklachten gegrond zijn en dat de club zich aan alle regels heeft gehouden. Dit volgt op het nieuws dat de club schuldig zou zijn aan een merendeel van 115 aanklachten. Om precies te zijn, 114 daarvan. Volgens recente berichten hoeft de club waarschijnlijk niet te vrezen voor het inleveren van de titels die ze behaald hebben tussen 2009 en 2018. Want daar hebben deze aanklachten op te maken of mee te maken. Maar het is niet 100% zeker. Dus er hangt misschien toch wat boven het hoofd daar in Engeland bij Manchester City. Straks gaan we het nog even hebben over de wedstrijd van Oranje. Vanavond tegen Servië hier live te volgen vanaf 6 uur. Met het commentaar van Ronald van der Geer. Daar gaan we het straks even over hebben. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Je zondagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En vandaag draait het om meerdere beslissingen deze dag. In Montreal en Canada rijden de elite mannen om de wereldtitel op de weg op de fiets. In Londen wordt de Laver Cup beslist als tennis. Op Medina staat de slotdag van de President's Cup op het programma, dat is golf. Nederland speelt daarnaast uit tegen Servië in de Nations League voetbal. Terwijl in Pontevedra de mannen van het WK triathlon aan de bak moeten in de finale. Kortom, er is veel te beleven. En dan hebben we ook nog voetbal in de keukenkampioendivisie. De Graafschap speelt tegen Den Bosch vanmiddag om 2:30. Je volgt het hier. Natuurlijk alle sporten die er vandaag zijn kan je hier volgen. Het is een heerlijke zondag om sport te volgen, zowel binnen als buiten live. Zonnige periode vanochtend en vanmiddag volop de ruimte voor nog veel meer zon. En het wordt zelfs vrij warm, plaatselijk 27 graden in het zuiden. Dinsdag en woensdag opnieuw veel zon en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. We krijgen toch wel een lekkere nazomer met 2 dagen... waarin temperaturen tussen de 25 en 30

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders ga je mis.
16: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden.
18: Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport.
4: Alexander Stevens.
6: Goedemorgen. Inmiddels is het 9:30 geweest op je zondagochtend. Lekker weer vandaag. En voetbal, behalve Oranje vanavond, ook Ierland tegen Israël. Die wedstrijd ging bijna niet door. Zo meer.
5: GPR.

richting de 27 graden. Vanavond de wedstrijd Servië tegen Nederland. In de Nations League vanaf 6 uur hier live. Maar er is ook nog een andere pot, Ierland tegen Israël. Die wedstrijd gaat nu, is bekend geworden, definitief door. Die stond op losse schroeven nadat een aantal Ierse spelers bezwaren hadden tegen het spelen van die wedstrijd. Urenlang hebben ze overlegd binnen de selectie. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid tegen een boycott. Het hing erom. De Ierse voetbalbond heeft bevestigd dat het team dus zal aantreden voor de wedstrijd. Die wordt vanwege de situatie in Israël gespeeld in Hongarije. Er is trouwens wel één Ierse speler die naar aanleiding van uiteindelijk het toch doorgaan van die wedstrijd zich heeft teruggetrokken en weigert te spelen. Vanavond, ik zei het al, vanavond dus ook de wedstrijd Servië tegen Nederland, ook in de Nations League, hier live te volgen vanaf 6 uur. Wij zijn GPR Sportradio.

Pierre, Sportradio, je zondagochtend, zonnige periode. Vanmiddag zelfs temperaturen richting de 27 graden. In de keukenkampioendivisie staat vandaag één wedstrijd op het programma. De Graafschap ontvangt Den Bosch FC op de Vijverberg. De aftrap in Doetinchem is om 14:30. En in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie worden er vandaag twee wedstrijden gespeeld. In Alkmaar, AZ ontvangt FC Twente om 12:15 in het noorden. Heerenveen ontvangt de dames van Utrecht om 16:45. Hoe die wedstrijden verlopen? Natuurlijk, je kan alles hier volgen. Al het voetbal, al het sport van vandaag. Inclusief natuurlijk het WK op de weg. Dan gaat het over wielrennen in Montreal volgen we. We volgen de Laver Cup, dat is tennis in Londen. We volgen de slotdag van de President's Cup, dat is golf. En we volgen natuurlijk ook vanavond op de voet het Nederlandse elftal. Ze voetballen tegen Servië in de Nations League vanaf 18:00. En ook dat houden we in de gaten. Sterker, we doen er live verslag van. Het WK triathlon wordt ook gehouden. De mannenfinale, die volgen we ook nog voor je. Kortom, je sportzondag, die zit hier wel goed.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En vanavond, ja, de UEFA Nations League, die wordt vervolgd. 8 interlands. In Servië speelt Nederland vanavond vanaf 6 uur. Hier trouwens live te beluisteren, maar er zijn meerdere wedstrijden. Om 3 uur begint al Litouwen tegen Azerbeidzjan. In League D is dat. 6 uur zijn er dan 4 wedstrijden. De Nederlandse wedstrijd is er daar 1 van, tegen Servië. Denemarken neemt het op tegen Wales. Oostenrijk speelt tegen Kosovo. En Gibraltar moet het opnemen tegen Andorra. Vanavond dan nog om 9:15. Duitsland tegen Griekenland. Noorwegen tegen Portugal. En die beladen wedstrijd Israël tegen Ierland, die dus wel doorgaat. Ondanks dat de Ieren toch veel van de spelers, maar net niet voldoende voor een meerderheid, eigenlijk de wedstrijd wilde boycotten. De wedstrijden zijn allemaal te volgen hier, waarbij natuurlijk Nederland, die voetbal tegen Servië om 6 uur, geheel live wordt verslagen. De andere wedstrijden volgen we allemaal voor je. Je hoeft niets te missen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a lot! And give you a lot!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk.
18: Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Alle verf super voordelig.
22: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
26: Ja.
25: En nu?
26: Domeinnamen kopen.
25: Voor je bedrijf?
26: Ja.
25: Welk bedrijf?
26: Ja, dat weet ik nog niet.
25: Welke domeinen dan?
26: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
25: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
26: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
27: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
28: Zonder op verzomeren, die is nog steeds met vakantie. Zometeen een terugblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku gisteren. En de wedstrijd tussen Ierland en Israël voor de Nations League Cup zou bijna niet door.

0: heerlijk, heerlijk. Op een vroege zondagmorgen een wals inzetten met scheurende gitaren. De gitaar van Gary Moore.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en dan gaan we dan zonder Rob Verzoberen. Die is nog steeds met vakantie. Van Veldhuis, daarom hier. Goedemorgen. We blikken meteen even terug op de Formule 1 van gisteren. De Grand Prix van Azerbeidzjan. En na 51 ronden door de straten van Baku was het George Russell die er met de overwinning vandoor ging. De Brit bekroonde daarmee een uitstekend weekend. Hij pakte vrijdag al pole position en wist hij een dag later om te zetten in de eindzegen. Russell behield bij de start de leiding, terwijl Oscar Piastri direct Charles Leclerc passeerde en naar de tweede plek ging. En daarachter gebeurde er voldoende. En Max Verstappen was één van die coureurs die snel naar voren wist te komen. Vanaf zijn 8e startpositie werkte Max zich gedurende de wedstrijd steeds verder richting de kop. Vooraan hield Russell lange tijd de controle. Maar zoals wel vaker in Baku, blijft het niet rustig. 2 safety car periodes. Eentje veroorzaakt door een kamikaze actie van Pola Pinto. Vraag Lando Norris er nog eens naar. Brachten het veld weer bij elkaar en zorgden ervoor dat de verschillen telkens verdwenen. Vooral na de laatste herstart werd het nog spannend. Max Verstappen is inmiddels opgeklommen naar P2... en wist in de slotfase het gat naar Russell steeds kleiner te maken. Uiteindelijk komt Max nog dichtbij, maar Russell houdt stand en pakt de overwinning met slechts 0,1 seconde verschil. Dat is bijna niks. Achter Russell en Verstappen is ook reden voor de feestie bij Red Bull. Het is namelijk Isaac Hadjar. Hij reed bij zijn terugkeer direct naar het podium. De Fransman begon als 4e en eindigde als 3e... waardoor Red Bull met 2 auto's op het podium stond. Ja, niet fysiek gezien dan, maar de rijders stonden er wel. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de 4e plek. Kimi Antonelli begon na zijn probleem met de kwalificatie ver achterin, maar wist zich tijdens de race nog flink naar voren te werken. Ook voor hem is het daarmee vooral een wedstrijd van schade beperken geworden. Voor McLaren verliep de middag een stuk minder succesvol. Oscar Piastri begon vanaf plek nummer 3 en reed in de openingsfase zelfs naar plek 2, maar wist die positie uiteindelijk niet vast te houden. Ook Lando Norris kon zich niet mengen in de strijd om de overwinning en viel zelfs uit na een clash met eerder genoemde Pola Pinto. Ja, die zijn denk ik nog wel boos voor de komende tijd. Ik weet zeker dat Lando Norris hem even niet aankijkt. En over de inhaalrace van Max Verstappen gaan we het zo meteen hier hebben op GPR Sportradio. We gaan het zelfs uitgebreid erover hebben, want ja, dat was toch weer iets moois om te zien. En het was bijna zover dat Max de Mercedes wist te verschalken.

de buitenkijk zie je dat de zon probeert er lekker tegenaan te gaan vandaag. En lekkere muziek op de radio, zoals deze plaat van Shalamar en I Can Make You Feel Good. We kijken even naar wat korte sportberichten. Zometeen gaat hij over voetbal. Nu nog even over de Formule 1 van gisteren. Want coureur Arvid Lindblad die heeft lof geoogst voor zijn reactie na de aanrijding met zijn teamgenoot Liam Lawson. Het incident tussen de twee coureurs van Racing Bulls vond plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het team leek in Baku op weg naar een sterke dubbele puntenfinish, totdat de teamgenoten elkaar raakten. Lindblad bood na afloop via de media zijn excuses aan, wat door veel Formule 1-fans als een zeer klasvolle actie werd bestempeld, gezien en vooral ook gewaardeerd. Franco Colapinto heeft daarentegen een gridstraf van 5 plekken gekregen voor de komende Grand Prix van Maleisië. De coureur kreeg de straf voor het veroorzaken van een kettingbotsing tijdens de race van gisteren in Baku. De Grand Prix van Azerbeidzjan werd door het incident geneutraliseerd met een safety car. Colapinto was de aanstichter van de crash, waarbij meerdere coureurs, onder wie Lando Norris en teamgenoot Pierre Gasly, werden uitgeschakeld en de race daardoor moesten staken. En dan nog laatst voetbalnieuws. Bij Real Madrid kan men enigszins opgelucht ademhalen wat betreft de blessure van Kylian Mbappé. De sterspeler liep een kwetsuur op tijdens de Interland tegen Turkije, dat ze nipte met 1-0 wisten te winnen, en verliet het trainingskamp van de Franse nationale ploeg. Spaanse media melden zaterdag echter dat de blessure wel mee lijkt te vallen. De verwachting is dat de club zijn aanvaller na de interlandperiode niet lang zal hoeven missen. En hij, Kylian Mbappé dus, snel weer in actie zal komen voor de Spaanse voetbalgrootmacht Real Madrid.

Kestrel, Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die bij GPS Sportradio. Meer zondag dan dit krijg je het vandaag niet hoor. Zondag 27 september 2026. We gaan het hebben over de Nations League. Alhoewel, gaan we het over de Nations League hebben of alles wat er omheen speelt? Want er is de afgelopen dagen nogal wat onrust geweest rondom de wedstrijd Israël tegen Ierland. Het duel wordt vanavond gespeeld in het Hongaarse Debrecen, maar lange tijd was het zelfs onzeker of de Ieren überhaupt aan de aftrap zouden verschijnen. In Ierland klinkt namelijk heel veel kritiek op het spelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. De Ierse voetbalbond heeft eerder bij de UEFA zelfs formeel aangedrongen op uitsluiting van Israël van de internationale competities. En daar kreeg de bond onvoldoende steun voor en uiteindelijk werd besloten om de wedstrijden dan toch te gaan spelen. En dat zorgt deze week dan weer voor een bijzondere situatie binnen de nationale ploeg van Ierland. Bondscoach Heimir Hallgrímsson, de IJslander, sprak vooraf individueel met zijn Ierse internationals over de wedstrijden tegen Israël. En binnen de selectie bleken verschillende opvattingen te bestaan. Na de 1-0 nederlaag tegen Kosovo donderdagavond werd de discussie alleen maar groter. Middenvelder Jason Knight gaf na die wedstrijd aan dat hij eigenlijk vindt dat het duel met Israël niet gespeeld zou moeten worden. De spelers spreken vervolgens af om de situatie gezamenlijk te gaan bespreken. En gisteren liep het verderop, het probleem. Reservedoelman Gavin Bazunu, die in Engeland voor Bolton Wanderers speelt, gaf aan niet tegen Israël te willen spelen. En vervolgens weigerde de volledige selectie aan de laatste training te gaan beginnen en bleven de spelers in het hotel. En ook de persconferentie werd uitgesteld. De spelers, bondscoach en vertegenwoordigers van de Ierse Voetbalbond voerden vervolgens 4 uur lang overleg over de vraag hoe dit nu verder moet. Uiteindelijk werd er binnen de selectie hoofdelijk gestemd en besloot de meerderheid om vandaag toch wel te gaan spelen. 1 speler trok zich na het overleg terug uit de wedstrijdselectie, maar zijn naam is vooralsnog niet bekendgemaakt. En vanavond moet de aandacht dus weer terug naar het echte voetbal. Israël tegen Ierland. Maar ja goed, het wordt niet in Israël, maar op neutraal terrein in het Hongaarse Debrecen gespeeld. De wedstrijd wordt bovendien achter gesloten deuren afgewerkt zonder publiek. En over een week staan beide partijen alweer, of beter gezegd beide landen alweer tegenover elkaar. En ook die wedstrijd wordt vanwege de bijzondere omstandigheden niet in Ierland afgewerkt, maar in het Servische Bačka Topola. Het is een vervelende kwestie dit. En raar dat ze op het ene moment ze allemaal niet willen gaan voetballen en daarna toch weer wel. En dan blijkt er maar één weg te willen gaan. Ja, we dachten bij GPR Sportradio dat het hier alleen over sport zou gaan. Maar ja, dat blijkt helaas niet zo te zijn. Ondanks dat, goedemorgen. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
21: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
1: Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: GPR Spotradio. Verkeer.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Want daar wordt aan de weg gewerkt. Staat 3 kilometer file. Ook 3 kilometer file bij Walibi Holland op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Ook 5 minuten vertraging daar.
24: GPR Sportradio.
26: The Sound of Sport. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
27: Zometeen gaan we het hebben over de marathon van Berlijn. Die is momenteel gaande. Maar ook kijken we naar de keukenkampioen divisie. Ook daar zijn de nodige interessante...

Lijkt wel een soort van lokroep. Joehoe! Alle sportliefhebbers verzamelen bij GPR Sportradio. Lekker plaatje. Coldplay, Adventure of a Lifetime bij GPR Sportradio. We gaan naar Duitsland, want daar wordt vanochtend een van de grootste marathons ter wereld gelopen. De Marathon van Berlijn. Meer dan 56.000 lopers uit ruim 160 landen leggen vandaag de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter af door de Duitse hoofdstad. En Berlijn staat natuurlijk bekend als een van de snelste marathons ter wereld. Het parcours is vrijwel volledig vlak en door de jaren heen zijn hier al 13 wereldrecords gelopen. Onder andere Eliud Kipchoge, die schreef hier geschiedenis, en bij de vrouw was het Tigst Aceva, die hier in 2023 een toenmalig wereldrecord van 2 uur 11 minuten en 53 seconden liep. En diezelfde Aceva is vandaag opnieuw een van de grote namen. De Ethiopische kent het parcours dus als geen ander en behoort tot een van de allerbelangrijkste favorieten voor de overwinning vandaag. Huidige wereldrecord bij de vrouwen staat op 2 uur 9 minuten en 56 seconden. Dus vooral interessant om tijdens de race de tussentijden van Aceva in de gaten te houden. Concurrentie krijgt ze onder meer van Rosemary Winjuru. De Keniaanse won de marathon van Berlijn vorig jaar en staat dus als titelverdedigster aan de start. En daarmee krijgen we bij de vrouwen een mooie strijd tussen een voormalige winnares en parcoursrecordhoudster Aceva en de winnares van vorig jaar, Winjuru. Bij de mannen is het vooraf een stuk lastiger om een uitgesproken favoriet te kunnen aanwijzen. Gabriel Guy, die behoort op basis van zijn persoonlijke record tot een van de snelste mannen in het deelnemersveld. Ook Barrega, Molla en Kitata zijn namen om deze morgen in de gaten te houden. Meerdere mannen aan de start van vandaag hebben de marathon al eens binnen 2 uur en 5 minuten afgelegd. En als de omstandigheden meewerken, kan het opnieuw ontzettend hard gaan vandaag. Het parcours kent nauwelijks hoogteverschil. Lange rechte stukken maken het allemaal gemakkelijk om een constant tempo te blijven lopen. En de organisatie zet natuurlijk traditioneel de hazen in om de snelste lopers richting zeer snelle eindtijden te kunnen begeleiden. De omstandigheden zijn daarbij natuurlijk belangrijk. Vorig jaar kregen de lopers nog te maken met een behoorlijke hoge temperatuur. En mede daarom werd de start vanmorgen een half uur naar voren gehaald. De toplopers begonnen daarom al vroeg aan hun 42 kilometer en een beetje door Berlijn. En uiteindelijk wacht een van de bekendste finishes uit de marathonwereld. In de slotfase lopen de atleten over Unter den Linden en dan richting de Brandenburger Tor. Daar gaan ze dan onderdoor, waarna nog een paar honderd meter resteert tot aan de finish. Ja, je moet wel precies die afstand afleggen. En op een van de snelste parcoursen ter wereld is er natuurlijk ook altijd de vraag, ja, hoe snel gaat de tijd vandaag worden? We blijven het voor je volgen hier bij GPR Sportradio.

0: In excess. You wanna my kind. Nietje tonight bij GPR Sport Radio. Nietje zeker deze morgen. Alle liefhebbers van de sport verzamelen. En weet je wat er zo leuk is aan de Nations League Cup? Is dat dus 11 dagen lang men daarmee bezig is. Er dus ook geen eredivisiewedstrijden zijn. Waardoor er dus meer focus komt te liggen op de keukenkampioendivisie. En in de keukenkampioendivisie heeft Heracles Almelo zijn koppositie verstevigd. De ploeg uit Almelo won in eigen huis met 2-0 van Vitesse. Topscorer Jean-Paul en Jolie was opnieuw trefzeker voor de thuisploeg. Met de overwinning profiteerde Heracles opnieuw van het puntenverlies van naaste achtervolger Almere City. Dat gisteren met 3-2 onderuit ging, wat heet gisteren, zelfs eergisteren met 3-2 onderuit ging tegen Dordrecht. De ploeg van trainer Vincent Heilman staat door dit resultaat stevig aan de leiding in de competitie en zet een belangrijke stap in de titelstrijd. Heracles trainer Vincent Heilman zei tegenover de camera van ESPN het volgende over die prachtige overwinning.
1: Ja, het was hier redelijk normaal, maar voor de uitslag als je dat zo mee wil nemen. Dus ja, prima overwinning 2-0. Ik vond het niet het meest spectaculaire tweede helft van ons. Dat vond ik in de eerste helft nog wel. Ik vond in de tweede helft, we combineren wel goed door, maar we zijn niet echt tot schoten meer gekomen. Alleen, ik ben wel blij. De aandacht die we hebben besteed aan onze laatste lijn. Met alle respect hoe die alle voorzetten en schoten blokken. En ja, dat hoort er ook bij. Daar kan ik wel van genieten.
0: FC Emmen heeft gisteravond 3 punten weten te pakken. De ploeg uit Drenthe won in eigen huis met 1-0 van Top Os. Caden Sunder maakte na 32 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Emmen daarmee de overwinning. Na rust wist Top Os de gelijkmaker maar niet te scoren en te forceren en hield Emmen voor het eerst sinds de openingswedstrijd van het seizoen weer de nul vast. Destijds won de ploeg eveneens met 1-0, toen van Roda JC. Topos-speler Van der Venne vond dat zijn ploeg meer had kunnen doen om deze uitslag te voorkomen. Zo zegt hij bij ESPN.
2: Dat het te weinig was vandaag. En dat het misschien toch onnodig was, dit verlies. Ja, ze hadden meer de bal, maar het is ook niet zo dat de eerste helft bijvoorbeeld kans na kans kregen of echt heel gevaarlijk werden voor de goal. Op een enkele mogelijkheid na. En ik denk dat wij ook gewoon moeten scoren die eerste helft. Maar goed, dat hebben we eerder wedstrijden ook gehad. En dan gaat hij er niet in. En ja, als hij er niet in gaat, dan wordt het lastig.
0: FC Volendam heeft een spectaculaire overwinning geboekt. De ploeg uit Volendam won in eigen huis met 3-2 van VVV Venlo uit Limburg. En legde de basis daarvoor al vroeg in de geboekt. De ploeg uit Volendam won in eigen huis met 3 tegen 2.

punten. En na deze overwinning staat Volendam op plek 11. VVV Venlo had liever willen winnen, dat begrijpen we. Met de 3 punten hadden ze tweede gestaan. Maar ja, het is nu anders. De werkelijkheid is dat VVV nu op plek nummer 4 staat. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

Trustful bij GPR Sports Radio. Goedemorgen. Het wordt een spannende dag vandaag, 27 september 2026. Het is de zondag. Gisteren hadden we een ontzettend spannende wegrace voor de vrouwen als het gaat om het WK wielrennen in Montreal in Canada. Demi Vollering rijdt nu in de regenboogtrui de rest van het jaar en dat was fantastisch om te zien. Maar iedereen vraagt zich ook af, wat gaat er met Mathieu van der Poel gebeuren? Dat gaat straks ook allemaal hier te volgen zijn via GPR Sportradio. En geloof me, dat is nu al op voorhand heel erg leuk. En om 6 uur hebben we natuurlijk de wedstrijd van het Nederlands elftal in Servië tegen Servië. Als we het toch hebben over Nations League voetbal. Gisteren heb ik ook nog even zitten kijken naar een vrij spannende partij. Dat deed me toch weer een beetje denken aan het WK van afgelopen zomer. De partij was tussen Engeland op Wembley tegen Spanje. En de Spaanse bondscoach La Fuente laat weten dat hij trots is op de veerkracht van zijn ploeg. De wereldkampioen won namelijk gisteravond.

Nations League wedstrijd op Wembley. Met 2-3 na een achterstand te hebben omgebogen. En volgens De La Fuente was de ommekeer naar rust te danken aan de mentaliteit van zijn team. Hij benadrukte dat zijn ploeg zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Nog meer. En prees de belangrijke rol van de invallers in deze zwaar bevochten overwinning. Ja, dat ging wel echt gewoon met heel veel hart, hoor. Kan ik je vertellen. Met heel veel sportief hart. Ik heb daar werkelijk van genoten. Einduitslag was dus 2-3. En dat is dus in het voordeel van de Spanjaarden. Dit is GPR Sport Radio.

Soul Asylum en de Runaway Train bij GPS Sport Radio. Goedemorgen. Zometeen uur 2. Nog meer aandacht voor de keukenkampioendivisie. Omdat op dit moment 11 dagen lang de Eredivisie op slot staat. Vanwege dan weer de Nations League. Vanavond dus om 6 uur die hele belangrijke wedstrijd tegen Servië. Zometeen ook meer over Max Verstappen en zijn verrichting in Baku. Daar raken we niet over uitgesproken. Er is een flinke boete voor Feyenoord. Naar aanleiding van de wedstrijd tegen Barcelona in Barcelona. En dan hebben we ook nog Demi Vollering. Jongen, wat heb ik gisteren op het puntje van mijn stoel gezeten. Zeker de laatste 3 ronden waren spectaculair. Zometeen daar veel meer over.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
14: deals. Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Bij

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
7: Door de Nations League. Geen Eredivisie voetbal dit keer, maar wel heel veel uit de keukenkampioendivisie. Zometeen meer. Ook gaan we nog even terug naar Baku met Max Verstappen. En Feyenoord moet een boete betalen.

0: Paying the price of love. Nou ja, niet alleen de liefde, ook de sport eist af en toe zijn tol. En mensen als Demi Vollering, die weten er alles van.
1: GPR Sportradio.
0: Want Demi Vollering mag zich voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg noemen. De Nederlandse is de sterkste in een loodzware wegrit in Montreal. En rekent na 180 kilometer af met de Poolse Nieuwe Jadoma. En ook krijgt Vollering de regenboogtrui allerminst. De vrouwen rijden 8 lokale rondes rond Mont Royal. En dan weet je ook waar Montreal vandaan komt. En krijgen onderweg meer dan 2500 hoogtemeters voor de wielen. Met een afstand van ruim 180 kilometer is het bovendien de langste WK-wegrit voor vrouwen die er ooit verreden is. Nederland begint de wedstrijd met Vollering als de duidelijke kopvrouw. En naarmate de kilometers verstreken werd ook duidelijk waarom. De beklimmingen probeert ze haar concurrenten meerdere keren onder druk te zetten. En in de finale samen met Puk Pietersen trekt ze zelf ten aanval. Maar helemaal alleen wegrijden, dat lukt niet. De Poolse Nieuwe Jadoma weet terug te komen. En daardoor ontstond in de laatste kilometers een prachtig rechtstreeks gevecht om de regenboogtrui. Vollering probeerde haar Poolse concurrenten nog af te schudden. Maar uiteindelijk gaan de twee samen richting de finish. En dus moet na ruim 180 loodzware kilometers een sprint bepalen wie zich wereldkampioen mag noemen. Op de licht oplopende aankomst wacht Vollering haar moment af. En daar blijkt ze uiteindelijk nog over de meeste macht en kracht te beschikken. Ze rekent af met Nieuwe Jadoma, steekt haar armen in de lucht. En Demi Vollering is voor het eerst wereldkampioen op de weg. Elisa Longo Borghini, de Italiaanse, komt daarachter. Voor de zoveelste keer werd ze namelijk derde. Ja. En daarmee voegt Vollering een van de weinig grote prijzen die nog ontbraken toe aan haar erelijst. Eerder dit seizoen won ze al de Giro d'Italia voor vrouwen en de Tour de France Femme. En nu mag ze dus ook daar de regenboogtrui aan toevoegen. Vanaf nu rijdt Demi Vollering dus een jaar lang in het tricot met de regenboogstrepen tegenover de NOS. Zei ze dat ze heel blij is met deze overwinning en al haar eerdere overwinningen. Maar de volgorde, ja, die had ze eigenlijk toch wel een beetje anders verwacht.
2: Het is een geweldig seizoen. En na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Toen ik jonger was, toen dacht ik altijd bij mezelf, ja, je moet het eigenlijk wel in de goede volgorde doen, weet je wel. Eerst Nederlands kampioen, dan Europees kampioen, dan wereldkampioen. En dan is het leukst. Maar ja, uiteindelijk, als je dan zo door je wielercarrière heen gaat, dan kan je niet wachten eigenlijk om die wereldkampioen trui een keer binnen te hebben en in je kast te hebben hangen. En ja, we moesten duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Ja, het heeft gewerkt. Ja, maar mijn hart bijna niet, kan ik je vertellen, Demi. Jongen, wat was dat spannend. Ongelooflijk. Je weet niet wat je meemaakte. Drie ronden voor het einde, voor de finish, dacht ze te kunnen gaan demareren samen met Puk Pietersen. Daarna werd het heel spannend. Ze werd weer bijgehaald en uiteindelijk won ze toch. Enfin, dat verhaal heb ik je net verteld. Vanmiddag om 3:00 wordt daar een wegrit gehouden voor het WK wielrennen voor mannen. Daarbij is natuurlijk Mathieu van der Poel een van de kanshebbers. En het zou toch wat zijn als we zowel bij de vrouwen als bij de mannen een regenboogtrui zullen gaan zien. Dat is wel iets waar we naar uitkijken. Om 3:00 is de start. Het is alleen het lastige dat om 6:00 begint de voetbalwedstrijd in Servië tegen Servië van het Nederlands elftal. Dus dat gaat het weer een beetje onderbreken. Omdat uiteindelijk zo'n beetje half om half de finale we moeten gaan kijken van de wegrace in Montreal. En uiteindelijk te kijken naar het eind van de wedstrijd tussen Servië en het Nederlands elftal. Nou, dat gaat nog een hele opgave worden. Met andere woorden, een hele spannende sportzondag. En het valt allemaal hier te volgen bij GPR Sportradio.

and the Gang en Fresh bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Vanwege het feit dat de Eredivisie voor 11 dagen stil ligt omdat de Nations League gaande is, is het misschien raar om een bericht te horen dat gaat over Feyenoord als een van de Eredivisie clubs van Nederland. Want de Rotterdammers hebben namelijk van de UEFA een flinke rekening gekregen. De Europese Voetbalbond legt Feyenoord meerdere straffen op vanwege het gedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona van 9 september jongstleden. Feyenoord verloor die wedstrijd in Camp Nou met 5-1, maar ook op de tribunes ging het dus heel erg mis. De UEFA bestraft nu Feyenoord voor 4 verschillende incidenten. De grootste geldboete bedraagt €26.375 vanwege het gooien van bekers en andere voorwerpen richting het veld. Daar komt nog eens een keertje bovenop €25.000 vanwege racistisch en discriminerend gedrag van de supporters van Feyenoord. En op de beelden na de wedstrijd, die na de wedstrijd ook zijn rondgegaan, zijn onder meer apengeluiden richting de zwarte spelers van Barcelona te horen. Ook wordt er schade aangericht in het vernieuwde Camp Nou. En dat levert Feyenoord nog een keertje een extra boete op van €13.000. Voor kwetsende spreekkoren komt er nog een keertje €10.000 bovenop. Alles bij elkaar moet Feyenoord ka-ching, €74.375 gaan betalen. En het blijft niet alleen bij geldboetes. Vanwege het racistische en discriminerende gedrag legt de UEFA ook een voorwaardelijke straf op. Bij nieuwe incidenten kan Feyenoord bij een Europese uitwedstrijd 25% minder kaarten toegewezen krijgen. En Feyenoord is ondertussen zelf ook een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in Barcelona. 2 supporters worden in verband gebracht met het discriminerende gedrag. 1 van hen is inmiddels geïdentificeerd en door Feyenoord uitgesloten van stadionbezoek. De club wil hem zelfs daarnaast ook nog een keertje gaan aanmelden voor een landelijk stadionverbod. Het is bovendien niet de eerste keer dat supportersgedrag Feyenoord in Europa geld en kaarten kost. De club waarschuwt zijn achterban al langer dat de UEFA straffen uiteindelijk ook gevolgen kunnen hebben voor supporters die niets met de incidenten te maken hebben gehad. Voor Feyenoord komt er na de 5-1-nederlaag tegen Barcelona, die al niet lekker voelde, er ook nog eens een keertje een flinke financiële kater achteraan. 4 afzonderlijke boetes, in totaal bijna €75.000... en een voorwaardelijke beperking van de kaartverkoop voor een volgende Europese uitwedstrijd. Ja, daar word je niet blij van. Maar ja, wie houdt zijn supporters op deze manier in de hand? Of moeten we ze allemaal gaan weren? Ik blijf dat heel erg raar vinden. Er zijn heel veel mensen die daarvoor zijn. Maar ja, wie tref je daarmee? Zeker ook de mensen die gewoon samen met hun kinderen eventueel naar een voetbalwedstrijd wensen te gaan. Die gewoon helemaal geen kwade bedoelingen hebben. Die gewoon een leuke voetbalwedstrijd willen bekijken. Dus ja, blijft heel erg vreemd. Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. Leuk dat je luistert.

0: Golden Earring en The Twilight Zone. Absoluut Nederlands trots. Ja, en als we het over dat soort zaken hebben, Nederlands trots, wat dacht je van Max?
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, we zoomen nog heel even in op Max Verstappen, want de Nederlander heeft in Baku in Azerbeidzjan een flinke inhaalrace achter de rug. Na een tegenvallende kwalificatie moest Verstappen vanaf plek 8 beginnen, maar uiteindelijk reed hij zich helemaal naar P2. Bij de start weet Verstappen direct dat het geen makkelijke middag gaat worden. Hij begint de wedstrijd op een medium. En dan heb ik het over een medium band. Terwijl verschillende concurrenten voor hem op de snellere, zachte band staan. Vooral in de eerste stint heeft Verstappen daardoor duidelijk minder grip. Toch weet hij zich vanaf de achtste plek steeds verder naar voren te werken. Verstappen rekent onderweg af met verschillende auto's en weet ondanks zijn mindere banden in de buurt te blijven van de coureurs op de soft, zoals Piastri en, nou ja, toch in de mindere mate Russell. Het doel is vooral om die eerste stint te overleven zonder al te veel tijd te verliezen. En dan krijgt Max Verstappen precies wat hij nodig heeft. De safety car. En die komt voor Max echt op een gunstig moment, waardoor hij zijn medium banden kan inruilen voor de zachte, de rode band. En vanaf dat moment voelt zijn Red Bull een stuk beter aan en kan Max het tempo verder opvoeren. Max Verstappen hierover tegen F1 TV.
2: Starting in P8, of course I knew that it was going to be not that straightforward, but we worked our way quite nicely up into the top 3. But that first stint was very tricky. That medium tire, which is not very good. Not having the grip, I think, that the soft tires had. So I was just trying to survive on that stint, to try and stay with the guys on the soft. And then, I think that safety car just came at the right time for everyone to box onto that soft, because once we were on that soft tire, it felt a lot better. The tire was just miles faster, and I think that also showed once George and I were on the soft. We were pulling away quite a lot from everyone else.
0: Op die zachte band veranderde het beeld dus volledig. Verstappen heeft ineens veel meer grip en samen met George Russell weet hij weg te rijden bij de rest van het veld. Gedurende de wedstrijd werkte Verstappen zich helemaal op naar de tweede plek. Vanaf P8 staat hij ineens achter leider Russell. En na de laatste herstart krijgt hij zelfs nog de mogelijkheid om voor de overwinning te gaan. In de slotfase voert Verstappen de druk verder op. Het gat naar Mercedes wordt steeds kleiner. Maar een echte aanval voor de leiding komt er uiteindelijk niet meer van. Russell hield stand en pakte de overwinning, terwijl Verstappen als tweede over de finish ging met 0,1 seconde verschil. Gezien zijn uitgangspositie is dat een behoorlijke comeback voor Max. Vanaf de achtste startplek naar P2, nadat hij tijdens de eerste stint vooral bezig was met het overleven op zijn mediums. En ook voor Red Bull als geheel is het een sterke middag. Fransman Isaac Hartjaar eindigde als derde en staat daarmee naast Verstappen op het podium. Twee Red Bulls, bij de eerste drie dus, met alleen George Russell die de overwinning nipt voor hun neus weet weg te kapen. En voor Verstappen levert het uiteindelijk een flinke hoeveelheid WK-punten op. Na een weekend waarin de snelheid er tijdens de vrije trainingen duidelijk in zat, maar tijdens de quali dus gewoon tegenviel, wist hij de schade op de racedag ruimschoots te herstellen. Nou ja, vooral de overstap dus van de mediums naar de zachte band bleek uiteindelijk het kantelpunt te zijn in de race voor Max Verstappen. Maar net niet voldoende. Nu, hard op weg naar Maleisië, want daar zal de volgende Grand Prix gaan plaatsvinden. Dit is GPR Sportradio. Hey, goedemorgen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen.
21: Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: GPR Spotradio. Verkeer.
23: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken, 10 minuten vertraging. En op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, bij het Numansdorp, een kapotte auto. Die blokkeert de linkerrijstrook, daardoor 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
22: GPR Sportradio.
24: The Sound of Sport. Coffee and Classics met Rick van Veldhuizen.
25: Zometeen hebben we het over de Ajaxiet Ouazzane, die zijn debuut heeft gemaakt in het Marokkaanse elftal. Pogacar is op zijn weg terug. En Tadic komen we vanavond tegen in de Nations League. GPR.

The Weeknd, en dat is het deze zondag. Starboy, hoorde je. Goedemorgen, je luistert naar Koffie en Classics. Even wat korte sportberichten. Ajax-ziet Abdella Ouazzane, die heeft zijn debuut gemaakt voor het nationale elftal van Marokko. De jonge speler mocht voor het eerst zijn opwachting maken voor de Atlas-leeuwen, wat voor grote blijdschap bij hem zorgde. Na afloop van de wedstrijd sprak Ouazzane van een droom die uitgekomen is. Hij gaf aan al sinds zijn jeugd te dromen van het moment dat hij het shirt van de Marokkaanse nationale elf mocht dragen. Het debuut is een belangrijke mijlpaal in de carrière van Ouazzane. Dan wielrennen. Wielrenner Tadej Pogacar zal vandaag niet deelnemen aan het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal, Canada. De Sloveen is nog steeds herstellende van een zware valpartij in de Vuelta a España, waarbij hij een sleutelbeen en een nekwervel brak. Dat zet een streep door de rest van zijn seizoen. Er is echter wel positief nieuws te melden rondom de topwielrenner Pogacar. Want Pogacar heeft de training inmiddels hervat en is alweer op de fiets gesignaleerd, wat natuurlijk een belangrijke stap is in zijn revalidatieproces. En dan Dusan Tadic, de aanvaller. Hij verheugt zich op de aankomende wedstrijd van Servië vanavond om 6:00 tegen het Nederlands elftal. De twee landen treffen elkaar vandaag dus in dat kader voor de Nations League. En tijdens de vooruitblikkende persconferentie gaf de ervaren Serviër aan dat hij veel spelers van Oranje kent. Ja, Dusan Tadic heeft ook bijna zijn halve leven gespeeld in Nederland. Hij schat dat hij bekend is met ongeveer 50-60% van de Nederlandse selectie. Tadic verwacht een interessante wedstrijd en kijkt uit naar het weerzien met bekende gezichten op het veld. Nou, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, schud elkaar de hand. Doe even knuffeltje hier, knuffeltje daar. Vind ik allemaal prima. Maar als ik zometeen om 6:00 ga zitten, dan wil ik toch echt wel een bericht horen wat mij bevalt. Namelijk dat het Nederlands elftal in Servië tegen Servië van de Serviërs weet te winnen. Goed, mocht je vanavond mee willen luisteren, dan kan dat. Want hier bij GPR Sport Radio doen wij gewoon verslag van deze wedstrijd. Wat ik zelf doe is, ik zet dan de televisie aan. Ik doe het geluid uit. En ik zet dan het commentaar van GPR Sport Radio aan. Ik moet zeggen, dat heb ik afgelopen donderdag gedaan. Dat beviel me fantastisch. Bas Tichelaar was weer gewoon ouderwets opdreven. En Dierik van Zessen ook. Het was gewoon heerlijk. Dus doe dat vanavond ook even. Dus beeld aan. Gewoon even, waar komt hij op? NPO 3 volgens mij. Geluid uit. Heb je niks mee te maken. En het geluid van GPR Sportradio zet je keihard aan. En geloof me, je hebt een fantastische wedstrijd. Vanavond dus de wedstrijd tussen Servië en het Nederlands elftal om 6:00 hier bij GPR Sportradio.

0: Ook al enige tijd niet meer onder ons. Nick Kamen, It's Time You Break My Heart bij GPR Sportradio. We gaan het weer hebben over de keukenkampioen-divisie. Ik zei het al eerder. Natuurlijk heel grappig dat doordat 11 dagen lang de Eredivisie op slot staat, dat weer vanwege de Nations League. Kunnen we meer aandacht besteden aan deze divisie, waarvan ik de naam nog steeds bijzonder blijf vinden. Keukenkampioen-divisie, vandaar dat het vaak wordt afgekort tot KKD. Maar dat klinkt ook alweer af en toe heel erg hard. Maar goed, in de keukenkampioen-divisie heeft MVV Maastricht met 2-0 gewonnen van Helmond Sport. Na een doelpuntloze eerste helft brak Oran Despar Dumont kort na rust de ban. Hij schoot op aangeven van NS Sierra de 1-0 binnen. Helmond Sport slaagde er vervolgens niet in om langzij te komen en kreeg in de tweede helft bovendien meerdere gele kaarten. In de 78e minuut besliste MVV'er Sierra de wedstrijd zelf door de 2-0 binnen te schieten. Daarmee was hij, die Sierra, met een doelpunt en een assist de grote man aan de zijde van Maastricht. Olivier Dumont was enorm te spreken over zijn teamgenoten en de wedstrijd van MVV.
1: Ja, ik denk een hele mooie wedstrijd van ons. We hebben echt mooie voetbal gespeeld. 2-0, ja. We kunnen gewoon niks meer vragen. Dus we hebben alles gegeven. En ik denk dat iedereen op het veld heeft alles gegeven. Dus het is gewoon prachtig. In het begin waren we echt, eerste 10 minuten was het een beetje moeilijker. Gewoon daarna, we hebben gewoon opnieuw het niveau omhoog gezet. En ik denk dat we gewoon door zijn gegaan en dan gewoon doorvoetballen en dan gewoon binnen trappen. Dat is het.
0: Jorde de Belg, Olivier Dumont, speler van MVV. NAC Breda speelde een doelpuntrijk duel met FC Eindhoven dat bij 4-2 werd gewonnen. NAC kende een droomstart dankzij Charles Andreas Briem, die al na 4 minuten de 1-0 maakte. Na rust verdubbelde Moussa Soumano de voorsprong, maar FC Eindhoven gaf zich niet gewonnen. Niels Munsters maakte de aansluitingstreffer en in de 84e minuut bracht Giovanni Beaumont de stand zelfs naar 2-2. Maar lang kon Eindhoven daar

0: er niet van genieten. Want slechts 2 minuten later zette Mohamed Bouchouari NAC opnieuw op voorsprong. In de blessuretijd maakte Ayoub Aschir er ook nog eens een keertje 4-2 van en stelde NAC de overwinning definitief veilig. Rode JC heeft met 2-0 gewonnen van RKC Waalwijk. De Limburgers komen al na 9 minuten op voorsprong via Björn Marsman, die een assist van Joey De Jong afrondt. RKC probeerde daarna terug in de wedstrijd te komen, maar slaagde er niet in om de defensie van Roda te breken. In de tweede helft besliste Kain Seedorf het duel. De invaller stond nog geen 20 minuten op het veld toen hij in de 73ste minuut op aangeven van Xander van den Berg de 2-0 maakte. Roda houdt vervolgens de 0 en pakt zo overtuigend de 3 punten in Kerkrade. Rob Penders genoot van zijn ploeg. En dat vertelde hij voor de microfoon van ESPN.
1: Voor ons denk ik de eerste kwartier, 20 minuten van de eerste helft. En ik denk na de wissels in de tweede helft. Die brachten energie en die brachten wat meer controle aan de bal en wat meer omschakelmomenten, waardoor het voor het publiek ook wel leuk werd.
0: Rob Penders, trainer van Roda JC bij ESPN. Vanmiddag wordt er ook gevoetbald in de keukenkampioendivisie. De Graafschap neemt het dan thuis op tegen FC Den Bosch en die wedstrijd begint om 4:30. En je vermoeden is al juist. Ook daar hoor je meer over natuurlijk als je blijft luisteren naar GPS.

0: jaren 70 was er een minder spannende uitvoering van deze plaat. Dan volgens mij gedaan door die zanger van Smokey en Susie Quattro. Stumbling In. En dit is dan toch wel wat hipper, deze hedendaagse versie. Er zijn heel veel verschillende sportbonden en voetbalbonden. En allemaal houden ze Nations Leagues. Dan even een opmerkelijk incident van ver over zee. Dat heeft plaatsgevonden in de wedstrijd tussen Antigua en Barbuda en Anguilla. Vergeet dat voor de rest maar. Daar was een speler, die heet Scipio. De speler van Anguilla met meterslange dreadlocks. En hij werd tot twee keer toe door de tegenstander aan zijn haren getrokken. Beide overtredingen werden door de scheidsrechter bestraft. Met een rode kaart voor beide spelers van het thuisland Antigua en Barbuda. Het is ook wel grappig wat hierbij staat. De wedstrijd werd door het bijzondere voorval ontsierd. Het is niet bekend wat de einduitslag is geweest van het duel. Maar dat dit een feit is, dat is dan wel weer waar. Twee rode kaarten vanwege aan de haren trekken. Hallo. Goed, tot zover Coffin Classics voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Zometeen Alexander Stevens op de radio tussen 12 en 2. Daarna Leon Mastic tussen 2 en 6. Vergeet niet dat we hebben het WK wielrennen op de weg in Montreal. Wat gaat hij doen, Mathieu van der Poel? Wordt hij misschien ook die andere Nederlander dan van het andere geslacht? De mannen dus, die straks met de regenboogtrui gaat rondrijden. En om 6 uur hebben we natuurlijk het absolute toetje van deze voetbalzondag. Servië tegen Nederland. Deze wedstrijd in de Nations League volg je integraal bij GPR Sportradio. Ik spreek je morgen weer tussen 10 en 12. Hier, blijf er doorgaan. Ga vooral die weg. Blijf. Geniet van alles wat GPR Sportradio jou te bieden heeft.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen, waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwemeer bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Alfred Numansdorp. Die rijstrook is dicht en zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
7: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
8: Mulemilk, the moo you can't resist.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag je jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga je mis.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.

0: neer. Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days, korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
17: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. In het voetbal zijn de Servische media weinig optimistisch over de wedstrijd vanavond tegen Oranje in de Nations League. We zenden hem hier trouwens live uit. Zometeen de details.

GPR Sportradio, je zondagmiddag met lekkere zonnige periode. Het wordt lekker warm ook in het zuiden, 27 graden. Het wordt trouwens nog veel warmer komende week. Hou daar maar vast rekening mee. In het voetbal zijn de Servische media niet optimistisch over de kansen van hun nationale elftal vanavond tegen Nederland. De wedstrijd in de Nations League, de kranten in het Balkanland, toonde zich toch een beetje pessimistisch. En dat heeft alles te maken naar de recente nederlaag die Servië opliep tegen Griekenland. De wisselvallige prestaties van het nationale team van Servië zijn de afgelopen jaren aangehaald als reden voor het gebrek aan vertrouwen. De media daar zien Oranje als een grootmacht en verwachten een zware strijd vanavond om 6:00 voor de nationale ploeg van Servië in Belgrado. Oranje daarentegen is vrij optimistisch. De wedstrijd trouwens vanavond te volgen, hè, vanaf 6:00 hier met het commentaar van onder andere Ronald van der Geer. Je kan live en integraal alles hier volgen. In de Formule 1 heeft de internationale media genoten van de Grand Prix van Azerbeidzjan gisteren. De race in Baku op het stratencircuit. Hij wordt geprezen om de spectaculaire slotfase. Coureur George Russell met de Mercedes wist van start tot finish aan de leiding te rijden en de overwinning veilig te stellen, maar kwam onder druk te staan van Max Verstappen. De strijd om de eerste plaats was tot op de laatste meters spannend. Uiteindelijk kwam Max Verstappen enkele tiende seconden tekort om hem in te halen. Het was een fotofinish en dat zorgde voor veel lof van de sportjournalisten wereldwijd. Het was een race die veel spektakel bood en zelfs ook weer een beetje de kansen van de Red Bull in een nieuw daglicht zetten, want het podium was gevuld met twee auto's van Red Bull. Positie 2 voor Max, positie 3 voor Isaac Hadjar. En dat was alweer even geleden. Het is je zondagmiddag, we hebben veel sport voor je. Straks natuurlijk live de velden op. Er is veel te beleven, ook als het gaat over wielrennen. Want we hebben het WK op de weg voor mannen. En hebben we daar, net zoals gisteren bij de dames, Nederlands succes. Maar dan in de vorm van Mathieu van der Poel. We gaan er straks eens even induiken, hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, je zondagmiddag met George Michael. Voetballer Mohamed Salah zal niet in actie komen tijdens de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tussen Egypte en Zuid-Soedan. De sterspeler wordt door de Egyptische bondscoach namelijk bewust aan de kant gehouden. De reden voor die afwezigheid is eigenlijk de slechte staat van het speelveld waar gespeeld moet worden in Zuid-Soedan. De technische staf wil geen enkel risico nemen met de fitheid van hun belangrijkste speler. En heeft hem dus uit, en dat heeft te maken met voorzorg, uit de selectie gehouden voor dit specifieke duel. De bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, ontvangt momenteel veel lof in de Spaanse media na de overwinning op Engeland. En hoewel uitblinkers als Jamal aandacht krijgen, wordt vooral de trainer geprezen voor zijn aanpak. Onder zijn leiding is het nationale elftal van Spanje uitgegroeid tot een team dat zeer moeilijk is te verslaan, aldus de media in Spanje. De kranten benadrukken dat de trainer, de La Fuente, die soms toch een beetje onderschat wordt, elke euro van zijn contract waard zou zijn en de architect is van het huidige succes van de nationale ploeg van Spanje. Coureur Kimi Antonelli was gisteren na de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Baku kritisch over zijn eigen optreden. Hij gaf aan dat hij in Baku reed als zijn oma. Een bijzondere uitspraak. En die volgde op een voor hem toch wel teleurstellend weekend, waarin hij op vrijdag tijdens de kwalificatie de muur raakte. Hoewel hij recentelijk nog natuurlijk successen boekte, onder andere in Italië, op het circuit van Monza, beschouwt hij zijn prestatie in de straten van Azerbeidzjan, met name Baku dus, als een van de minder memorabele in zijn nog jonge carrière in de koningsklasse. Maar laten we eerlijk zijn, zijn kansen op een kampioenschap dit jaar is nog steeds heel groot. Afgelopen nacht heeft in Canada een oefenwedstrijd plaatsgevonden tussen Canada en Chili. De eindstand in Toronto werd 1-0. Jonathan David maakte het enige eigen doelpunt van de wedstrijd, aangegeven door Sickle Laren. Het duel werd ontsierd door een behoorlijk harde overtreding, waarbij een Canadese speler een schop in het gezicht kreeg. Het zij per ongeluk, maar het was wel heel heftig. De wedstrijd was ongekend fel, sowieso op twee rode kaarten na was het niet heel netjes wat er gebeurde. De vriendschappelijke aard van de ontmoeting was dus een beetje overschaduwd door die incidenten. Vannacht dus in Toronto.
1: GPR Sportradio. GPR.

GDR Sportradio, je zondagmiddag met Carol G en Bruno Mars. En het prachtige stil. We zitten inmiddels richting 12:30 te gaan met zonnige periode vandaag. Volop ruimte voor die zon. Het wordt ook vrij warm met zelfs 27 graden in het zuiden. Dinsdag en woensdag opnieuw veel zon. Uitzonderlijk warm ook voor de tijd van het jaar. We krijgen een l'été indien, een Indian summer. Met temperaturen komende week die kunnen oplopen richting de 30 graden. En dat voelt lekker. Wij zijn GPR Sportradio. Nee.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
15: deals. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app.
2: Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
23: Nu bij iWizz Opticians

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 5 kilometer file van knooppunt De Nieuwe Meer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9 dit weekend.
3: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport.
3: Alexander Stevens.
6: Goedemiddag. Het is inmiddels 12:30 geweest. In de Engelse media zoveel kritiek op de voetbalwedstrijd gisteren tussen Engeland en Spanje. Wij hebben het er zo over. Hier.

GPR Sportradio, goedemiddag. Het is hier zondagmiddag met Maroon 5. In het voetbal is er behoorlijk wat kritiek op de verdediging van het Engelse nationale elftal. Met name de Engelse media heeft het daarover. Heeft alles te maken met de 2-3 nederlaag gisteren in de Nations League. Tegen de wedstrijd, of tegen Spanje in die wedstrijd dus. Krant in Engeland vanmorgen als de Daily Telegraph spreken van een kamikaze-verdediging. En stellen de vraag wanneer bondscoach Thomas Tuchel de defensieve problemen daar gaat oplossen. En ondanks het leuke, maar ook wel open karakter van de wedstrijd, overheerste de zorg over de kwetsbaarheid van de achterhoede bij de Engelsen. En zeker tegen een topland als wereldkampioen Spanje. Engelse media dus vanmorgen not amused. De Nederlandse bondscoach moet vanavond aan de bak, hè? Xavi Hernandez. Vanavond aan de bak, hè? In Belgrado. Servië staat op het programma. Hij heeft Frimpong buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het duel. De speler van Liverpool zal dus vanavond op de tribune plaatsnemen. Frimpong, die zowel als rechtsback als rechtsbuiten zou kunnen spelen, behoort dus niet tot de groep spelers die speeltijd krijgt vanavond in deze tweede Nations League-wedstrijd van Oranje. De reden waarom Hernandez hem buiten de selectie heeft gelaten, heeft hij niet toegelicht. De analist die werkzaam is bij het Formule 1-circus en voormalig coureur Jacques Villeneuve heeft gisteren de fout van Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan bestempeld als een rookiefout. Wat gebeurde er? De coureur Piastri, uit Australië afkomstig, verremde zich op een cruciaal moment tijdens de race op het straatcircuit van Baku, wat hem een absoluut beter resultaat kostte. Volgens Villeneuve was het een te kostbare fout die te wijten is aan een gebrek aan ervaring. Nou is hij wel eens vaker zuur, die Jacques. De actie van Piastri zorgde trouwens er inderdaad voor dat hij een mogelijke toppositie uit handen gaf. Maar Jacques Villeneuve zegt, ja, dat doen eigenlijk alleen beginnelingen. Piastri mag zo'n fout niet meer maken. Zometeen gaan we ons voorbereiden. Een beetje vooruitblik al op de wedstrijd van vanavond. Oranje tegen Servië. We hadden het er net al even over. Frimpong is er niet bij. We gaan erover praten. Vanavond is de wedstrijd hier live te volgen trouwens. Het commentaar live en rechtstreeks helemaal. Met onder andere onze eigen. Ja, en daar zijn we trots op. Ronald van der Geer. Je hoort er meer over straks hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Sommieu op je zondagmiddag. En Mathieu van der Poel moet vandaag aan de bak, het WK wielrennen in Canada. Wielrenner Mathieu van der Poel is een veelgevraagd man in de aanloop naar dit WK. Veel interviews, veel vragen of hij de gevierde en eigenlijk ook favoriet is voor vandaag. Zijn indrukwekkende solo van 174 kilometer in de recente ronde van Luxemburg heeft namelijk heel veel aandacht getrokken wereldwijd over zijn conditie en zijn positie als wielrenner binnen de kandidaten die vandaag gaan strijden voor die WK-titel. Zowel de internationale media als wielerfans zien hem namelijk als de topfavoriet. Ondanks het zware parcours wordt verwacht dat Mathieu van der Poel, die volgens kenners een heldere kijk heeft op de koers, moeilijk te lossen en zal dus eigenlijk in de finale beslist worden. We houden het voor je in de gaten. Het WK op de weg. Mathieu van der Poel vanavond, Nederlandse tijd, in Canada, in Montreal. Daar moet het gebeuren. Vanavond ook dus Nederland tegen Servië. Daar moet het ook gebeuren in Belgrado. Live is hier alles te volgen. Kortom, alle sporten die ertoe doen, je hele zondag is hier daarmee goed gevuld. GPR.

Sportradio richting 1 uur op je zondagmiddag. En vanavond staat Oranje voor een primeur. Ja, de ploeg van Xavi Hernandez speelt namelijk in Belgrado tegen Servië. Maar dat is dus voor het eerst in de geschiedenis een officiële interland tegen Servië. Een historische ontmoeting in de Nations League dus vanavond. En voor onze aanvoerder, Virgil van Dijk, kan het ook nog eens een persoonlijk hoogtepunt worden. Mocht hij in actie komen, en daar gaan we wel vanuit, dan nadert hij de grens van 100 interlands voor Oranje. We gaan het zien. Wij zijn GPR Sportradio. Vanavond is de wedstrijd hier live te volgen vanaf 6 uur. Met onder andere het commentaar van Ronald van der Geer.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want tussen Hoorn en Purmerend Noord liggen er voorwerpen op de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En tot slot de A12, Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld ben je een kwartier langer onderweg.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Karelkrok. één brok liefde voor je hond of kat.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
18: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
20: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
22: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
26: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
27: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
28: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
30: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
31: Wow.
30: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
32: Goedemiddag, 1 uur geweest op je zondagmiddag. Vanavond speelt Oranje hier live te horen om 6 uur. Desondanks is er ook gewoon voetbal op de Nederlandse velden. We gaan dat zometeen voor je op een rijtje zetten.

GPR Sportradio in zondagmiddag. Zo worden ze niet meer gemaakt. Depeche Mode en Enjoy the Silence. Je zondagmiddag met volop ruimte voor de zon. Het wordt vrij warm zelfs in het zuiden. Kan het kwik oplopen richting de 27 graden. En komende week wordt het ook een Indian Summer. Met temperaturen die kunnen oplopen richting de 30. Heerlijk, geniet ervan. Lekker buiten zijn, lekker buiten sporten. Er wordt buiten gesport, ook vandaag. Want in de keukenkampioendivisie staat er één programma. Eén wedstrijd moet ik zeggen op het programma. Want de Graafschap ontvangt Den Bosch. Dat gebeurt natuurlijk op de Vijverberg. De aftrap in Doetinchem. Die is zo dadelijk over ruim een uurtje, 2:30. De Graafschap dus tegen Den Bosch daar in Doetinchem. Maar ook voetbal in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Twee wedstrijden worden gespeeld, op het ogenblik bezig. AZ, de dames van natuurlijk AZ Alkmaar. Ze nemen het op tegen FC Twente. Die wedstrijd is nu gaande, praten we hier zo over bij. Later vanmiddag nog Heerenveen thuis tegen de dames van Utrecht. Dat is om 16:45. En ik zei het al eerder, natuurlijk is er ook oranje voetbal om 18:00. Dan is hier live de volgende wedstrijd tegen Servië. Mis niks van het commentaar van Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. Vanaf 18:00 hier alles live te beluisteren bij GPR Sportradio. Het is sowieso vandaag een sportdag die draait om meerdere beslissingen. Want in Montreal fietsen de mannen om de wereldtitel op de weg. In Londen wordt de Laver Cup beslist, dat is tennis. De President's Cup in Medina. Dat is golf, staat op het programma. En natuurlijk, de mannenfinale van het WK Triathlon wordt gehouden in Pontevedra. Zometeen hoor je er veel meer over. We houden je van alles op de hoogte. Je zondag is sportief hier bij GPR Sportradio.

GPR Sport Radio met In the Air Tonight van Phil Collins op je zondagmiddag. Voetbalverdediger Mickey van der Ven moet nog wennen aan de werkwijze van onze bondscoach Xavi Hernandez van Oranje, want hij maakte zijn opstelling pas 2 uur voor aftrap van een interland bekend. En Van der Ven gaf aan tijdens de persconferentie gisteren dat hij dat nog nooit eerder heeft meegemaakt. Hij weet dus nog steeds niet of hij vanavond in de basis staat tegen de wedstrijd tegen Servië. Grappig is dat. Hij maakt zich daar toch zorgen over. Over zorgen gesproken, in het voetbal heeft Spanje gisteravond de Nations League wedstrijd tegen Engeland gewonnen. En de Engelse selectie, maar ook de Engelse pers, is daar niet echt happy over. De regerend wereldkampioen Spanje was op Wembley in een toch wel vermakelijk duel te sterk met 2-3 voor de Engelsen. Het was voor Spanje de eerste wedstrijd sinds de gewonnen WK-finale. En de ploeg liet gelijk weer een sterke indruk achter. Engeland kwam nog wel op voorsprong, maar moest uiteindelijk buigen voor de Spanjaarden, die na de rust de wedstrijd naar zich toe wisten te trekken. Ja, en daar is behoorlijk wat over te doen in Engeland. Bijvoorbeeld Anthony Gordon. Hij was teleurgesteld. Hij speelde voor Engeland gisteren. Hij scoorde zelf ook nog wel. Volgens hem gaf Engeland de wedstrijd onnodig weg door fouten in de defensie. En dat vindt hij zonde, omdat hij zegt Engeland leverde voor de rest een goede prestatie. Hij speelt zelf bij Barcelona, Gordon, en hij was van mening dat Spanje niet veel beter was dan Engeland en dat er gewoon meer had ingezeten in die thuiswedstrijd in Wembley gisteravond. Straks gaan we richting het WK op de weg in Montreal. De kansen van Mathieu van der Poel. We gaan kijken naar de wedstrijd van vanavond. Voetbal, Oranje tegen Servië om 6:00. En we blikken nog even terug op de Formule 1 race. Gisteren in de straten van Baku in Azerbeidzjan. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is de nieuwe single van Taylor Swift. Die heet I Knew It, I Knew You. We gaan richting 2:30. En Jeroen Hertzberger, de hockeycoach, maakt vandaag zijn debuut. Wist je dat? Als hoofdtrainer van de mannen van Rotterdam. De oud-international begint zijn nieuwe carrière met de uitwedstrijd tegen Bloemendaal. Dit weekend gaat het nieuwe seizoen in, namelijk in de hoofdklasse. Het gaat van start bij zowel de mannen als de vrouwen. En voor Hertzberger is het een bijzondere dag bij de club waar hij als speler uitgroeide tot een icoon. En natuurlijk ook een tribune naar hem is vernoemd. De wedstrijd is dus een nieuw hoofdstuk voor de Rotterdamse ploeg. Spannend daar dus. Het is deze zondag heerlijk zonnig. Temperaturen die kunnen oplopen. Plaatselijk in het zuiden tot de 27 graden zelfs. En goed nieuws, want ook komende week veel zon. Uitzonderlijk warm ook voor de tijd van het jaar. Echt een nazomer. Een Indian summer met temperaturen die gaan oplopen richting de 30 graden. Een l'été indien, zoals de Fransen dan weer zeggen. Heerlijk, geniet ervan. Doe het samen met GPR Sportradio.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan zorgen werkzaamheden op de A9 voor vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Want tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam staat een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En tot slot, door wegwerkzaamheden op de A28, vertraging van Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg.
5: GPR Sportradio.
7: De Sound of Sport.
5: Alexander Stevens.
8: Wielrenster Demi Vollering heeft natuurlijk gisteravond de wereldtitel op de weg veroverd. Vandaag is Mathieu van der Poel aan de beurt bij de mannen. Gaat het hem lukken? Je hoort het zometeen hier. Op je zondagmiddag bij.

GPR Sportradio op je zondagmiddag met een heerlijk zonnetje. Lekker buiten zijn en lekker luisteren. Heerlijk, want er is zoveel sport. We praten hier over alles bij. In de keukenkampioen bijvoorbeeld. De keukenkampioendivisie heeft gelukkig gisteren MVV Maastricht de weg omhoog weer gevonden. Want na 3 wedstrijden zonder overwinning werd gisteravond toch weer gewonnen. Maar dan van Helmond Sport. De Maastrichtenaren wisten zo hun toch wel sterke seizoenstart toch een beetje een passend vervolg te geven. En dat was nodig. Op de andere velden waren er ook overwinningen. Bijvoorbeeld voor Roda JC. NAC Breda was weer sterk. FC Emmen, maar ook Volendam. Volendam dat in eigen huis opnieuw een sterke indruk maakte. De exacte uitslagen gaan we straks nog even met je doornemen. Vandaag staat er ook sowieso nog een duel op de rol. Daarover zometeen meer. Dan hebben we het over de internationale wedstrijden. Want het is natuurlijk interlandperiode. De wedstrijd vanavond tussen Ierland en Israël gaat door, is bekend geworden. Er waren wat Ieren die bezwaar hadden en probeerden de wedstrijd te boycotten tegen Israël. Uiteindelijk heeft de Ierse voetbalbond besloten om toch te spelen vanavond. Net zoals Oranje, die het in Belgrado moeten opnemen tegen Servië. In de MMA hebben de voormalig judoka Roy Meijer en kickbokser Levi Richters gisteravond hun debuutgevecht gewonnen. In Den Bosch had Meijer minder dan een halve minuut nodig om zijn tegenstander naar de grond te werken. Dat was een Braziliaan. Hij vierde zijn overwinning met een spagaat en een dansje. Dat was mooi om te zien. Ook weer zwaargewicht. Richters wist zijn eerste partij in de kooi winnend af te sluiten. Beiden kregen tegenstanders die op papier als weinig bedreigend werden beschouwd, maar stapten als winnaars uit de arena. En dat was opmerkelijk en natuurlijk mooi om te zien. Gisteren heeft in de Zuid-Amerikaanse Nations League een opmerkelijk incident plaatsgevonden. Dat was tijdens de wedstrijd tussen Antigua en Bermuda en Anguilla. Oftewel, de voetballer Scipio, een speler van Anguilla, met meterslange dreadlocks trouwens. Ja, dat is echt bizar. Moet je maar eens kijken. Werd door de tegenstander tot 2 keer toe aan die dreadlocks, aan zijn haren getrokken. Beide overtredingen werden natuurlijk bestraft door de scheidsrechter, met een rode kaart zelfs voor de spelers. En maar de wedstrijd werd wel een beetje door deze bizarre voorvallen ontsierd. Het grappige ervan is dat je moet de beelden maar eens terugkijken. Ze roeleren op social media. Je zondagmiddag. Goedemiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio met Luke Combs en Fast Car. Het origineel is trouwens van Tracy Chapman. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Je zondagmiddag en vanavond Nations League voetbal. Ierland moet het opnemen tegen Israël. En verdediger Jimmy Doon van Ierland is door de bondscoach aangewezen als een van de twee reservekeepers. Vanavond tegen Israël. Dat is een opmerkelijke keuze. Het is een voetballer, een verdediger. En dat heeft er alles mee te maken dat de vaste doelman besloot niet te spelen. En daardoor ontbreekt hij. Is de reservedoelman dus nu onder de lat. En moet er weer een reservedoelman zijn. Ja, Doon die is dus normaal gesproken actief als veldspeler. Hij zal daardoor op de bank plaatsnemen. En dus mogelijk als vervanger worden ingezet van de vervangende keeper. Kun jij het nog volgen? De Nederlandse bondscoach Xavi Hernandez houdt zijn spelers bij het Nederlands elftal in ieder geval lang in onzekerheid over de opstelling. In tegenstelling tot zijn voorgangers die de opstelling soms dagen van tevoren bekend maakten, deelt Xavi zijn elf pas enkele uren voor de aftrap. En deze aanpak, zegt hij, moet ervoor zorgen dat alle spelers tot het laatste moment scherp en gefocust zijn. Vanavond zal in aanloop naar de Nations League wedstrijd natuurlijk duidelijk worden welke elf er op het veld staan. En dan kan je vanaf 6 uur hier live de wedstrijd volgen. Oranje tegen Servië met commentaar van onze eigen Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. 6 uur dus iets van tevoren hier live en integraal te volgen.
1: GPR Sportradio.

Sportradio. Het is je zondagmiddag richting 2 uur. Zonnige periode, lekkere temperaturen die vandaag oplopen naar 27 graden zelfs in het zuiden. En komende week is het heerlijk. Geniet ervan. Geniet ook van Leon. Hij is hier zometeen. Leon Mastik. Dat betekent dat hij jou meeneemt in de sport van de zondagmiddag. Reden te meer om je radio lekker aan te laten staan. Hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, meldde media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei: "This is me." Het filmpje zorgde voor veel ophef. Hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim 1.000 euro gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Loopt ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Staal Outlets.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders ga je mis.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
23: Fans van voordeel,
22: Aldi.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
26: GPR Sportradio. Sportradio.
0: Leon Mastic.
1: Goedemiddag. We kunnen het eindelijk weer over Nederlands tophockey hebben. De vrouwen zijn al bezig en ook de mannen beginnen zo aan hun nieuwe seizoen in de hoofdklasse. En ik bel zo met de man van 2-16-42.

0: Het is de zondagmiddag van GPR Sportradio en de Kings of Leon. Goed dat je erbij bent, ook deze zondagmiddag weer. En we moeten het eens eventjes hebben over de marathon van Berlijn. Want in alle vroegte om 8:45 liepen daar de toplopers al weg om aan hun tocht van 42 kilometer in 195 meter te beginnen. Gia Adola die kwam na 2 uur 2 minuten en 50 seconden binnen. Bijna een minuut sneller dan zijn PR van 2:3:46. En ook een minuut sneller dan hij in april liep in Rotterdam. En daar won hij ook al in 2:3:53. Bij de vrouwen ging de winst naar Tixt Assefa in 2:11:04. En dat waren echt dramatische beelden. Ze lag lange tijd op schema voor een wereldrecord onder die magische grens van 2:10 voor de vrouwen. De 2:9:56 staat nu het wereldrecord. Zag heel lang heel goed uit, maar toen kreeg ze spierproblemen. En ja, ze zag die tijd langzaam uit zicht verdwijnen. Uiteindelijk eindigde ze in 2:11:04. Maar dat deden ook flink wat Nederlanders mee. En ook met behoorlijk wat succes, kunnen we wel zeggen. Tom Hendriksen, 2:13:21. Bas Tichter, 2:14:20. En Emiel Berghout, 2:16:42. Goedemiddag, Emiel.
1: Goedemiddag, hallo.
0: 2:16:42. Mag ik je daarmee feliciteren, denk ik wel, hè?
1: Ja, zeker. Een mooi PR van 1 minuut en 5 seconden. Dus er gaat weer een minuutje af. Ja. Daar ben ik heel blij om.
0: En zo schuif je weer verder naar voren. Vorig jaar volgens mij 2:17:47. Amsterdam was het, hè? Waar je PR stond. Ja. En nu deze tijd, dat was ook een beetje waar je op richtte. Ik zag op Instagram onder andere dat je zei, nou 2 keer 1:08, dan kom je op 2:16. Ja, als je het zo zegt, klinkt het best wel makkelijk eigenlijk. Maar het moet wel even gebeuren. Hoe is het gegaan vandaag?
1: Ja, zeker. Nou ja, dat was het plan. Dus er ging een pacegroep. Dus mensen die dan de voorhazen, zeg maar, waar je achteraan komt op het 2:16. Dus dat kwam goed uit. Dus daar ben ik mooi aangesloten. En die kwamen wel erg fanatiek door. Want die kwamen de eerste helft door in 1:07:42. Dus toen ging ik even rekenen. Ik denk, hé, als ik dit 2 keer doe, dan kom ik zelfs wel bij de 2:15 in de buurt. Maar het eerste deel was wel goed te doen. Het was lekker weer. Het waaide niet zo hard. Het was cool. Maar het tweede deel was het zonnetje door. Ik zit nu ook in het zonnetje. Het is denk ik 3-24 graden. Het is echt warm nu. En het ging wat waaien. Dus het tweede deel was wel echt een stukje lastiger om te doen. En vanaf 25 kilometer beginnen die hamstringjes toch een beetje te knijpen. En was het wat survivalen. Maar uiteindelijk met de groep mee kunnen lopen. Een beetje jojoend achteraan. En het doel gehaald. Dus ik ben heel erg tevreden.
0: Prachtig voor Emiel Berghout. Dat mag gezegd worden. Vorig jaar heb je hem ook gelopen. Toen was het ook wel zo warm in Berlijn. Hè? En ik begreep ook een beetje dat je echt wel rekening hebt gehouden ook met die warmte. Dat je daar wel speciale trainingen voor bent gaan volgen.
1: Ja, klopt. Dus vorig jaar was het 26 graden, maar echt tijdens de race. Nu ben ik al een tijdje voorbij, dus het werd warmer naarmate de dag. Maar ik kon het net nog op een redelijk temperatuurtje houden. Ik denk dat het max bij mij 18 graden was of zo. Maar vorig jaar was het echt 26 graden tijdens de race. En dit jaar heb ik 2 weken in Malaga getraind. Echt in de warmte om te wennen aan de hitte eigenlijk. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want ik heb een mooie tijd gelopen.
0: Ja. Hoe kom je dan over de streep als je denkt missie geslaagd? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, gewoon heel erg tevreden. Weet je. Ik ben een half jaar lang ben je ervoor aan het strijden. Dus je moet veel dingen laten. Dus dan als je uiteindelijk je doel haalt, veel euforie. En gewoon heel tevreden dat je het hebt gehaald. En gewoon heel tevreden eigenlijk, dat vooral.
0: Ja, en wat doet een tevreden atleet als die klaar is in Berlijn met de marathon?
1: Ja, we zijn nu bij een cafeetje en er wordt, as we speak, een pornstar martini voor me klaargemaakt. Want daar heb ik wel echt trek in. Dus daar ga ik eventjes in het zonnetje van genieten.
0: Kijk aan, ik ben heel benieuwd wat de benen gaan doen met een pornstar martini als ze er 42 kilometer op hebben zitten. Heb je het wel eens eerder ervaren?
1: Ja, ik denk niet dat het allerbeste hersteldrankje is. Maar ik heb er zo zin in, we gaan er gewoon voor.
0: Ja. Hey, hoe is die sfeer vandaag? Want ik denk dat de meeste lopers zijn inmiddels wel binnen daar natuurlijk. Dus je ziet Berlijn vol met lopers, toplopers en ook amateurlopers die een prachtige prestatie hebben neergezet. Hoe is die sfeer daar nu?
1: Ja, geweldig. Dus je ziet iedereen met de medailles om de nek. En kijk, het is natuurlijk warm weer, waardoor het dus wel lastiger is voor het lopen. Maar voor de sfeer is het natuurlijk hartstikke mooi. Het publiek zat aan de kant, was rijen dik. En iedereen loopt nu met een medailletje vol trots door de straten van Berlijn. Dus de sfeer is geweldig.
0: Ja, je zegt al, dat zo'n pornstar martini is geen ideaal hersteldrankje misschien. Genieten mag ook eventjes. Maar wat heb je verder nog op de planning staan? Wat zijn de plannen voor de komende tijd weer?
1: Nou, eerst even genieten en herstellen. En dan gaan we even kijken of we weer voor een marathontje kunnen inschrijven. Maar ik weet nog niet precies welke, dus dat ga ik nog eventjes even bekijken. Maar voor nu is het dus eventjes gewoon genieten van deze. En dan gaan we weer door naar de volgende.
0: Ja, denk je er wel eens over? Nou, want je bent natuurlijk een loper die laat is begonnen. Hè? Je bent inmiddels een end in de 30, zeg ik met alle respect. Want dat ben ik ook en ik loop niet dit soort tijden.
1: Ja, ja.
0: maar het is waanzinnig als je ziet wat een lichaam en een geest dan ook nog kunnen bereiken. Durf jij inmiddels een inschatting te maken van hoeveel er nog in het vat zit voor jou? Want je komt zo akelig dichtbij.
1: Ja, ja, nee, ja, ik ben op mijn 31ste begonnen, ja. En ik ben nu 37. Dus het is dichter bij de 40 dan bij de 30 ondertussen. Maar elke keer ga ik nog steeds een minuutje eraf. En eerst dacht ik van, nou ja, 220. Als ik dat ooit haalde onder, dan dat moet dan wel mijn plafond zijn. Maar ja, dan loop je 219. Dan denk je, nou, dat kan 218 ook wel. En dan kom je op 217. Nou, nu weer 216. Dus ja, ik durf het niet te zeggen. Maar ik pak gewoon elke keer een minuutje erbij. En dan gaan we naar de volgende doel kijken. Dus ik kijk niet echt vooruit van, dit is mijn... het einde van zover, dit is mijn doel en dit is waarschijnlijk wat ik kan halen. Ik kijk gewoon elke keer weer bij marathon, wat is mijn doel en hoe kan ik daarvoor voor klaarstaan eigenlijk.
0: Dat lijkt me een hele relaxte levens- en ook sporthouding. Die Pornstar Martini 1 wordt voor je klaargemaakt. Hoe ziet de rest van de dag er voor jou uit? Is het lekker herstellen, een beetje de stad ontdekken nog?
1: Ja, dus ik denk even een drankje doen en half zes moet ik alweer richting huis. Dus we blijven niet al te lang hier. Zo, en dan gaan we lekker op huis aan. Dus even een drankje doen, eventjes genieten. En dan gaan we weer richting het mooie Nederland.
0: Kijk, en dan gaan we je volgen op Strava, Instagram en YouTube. Waar je allemaal natuurlijk actief bent en waar je avonturen kunnen volgen. Dankjewel, Emiel Berghout. Gefeliciteerd nogmaals en geniet van die Pornstar Martini. Laat hem smaken.
1: Dankjewel.
0: Best herstel. Hey, en wel thuis. Emiel Berghout op de marathon liep hij een tijd vandaag van 2:16:42. Ruim een minuut van zijn PR af. Ontzettend knap. Je hoort het hier bij GPR Sportradio. Dit is Mr. Robbie Williams en de Angels. Emiel, dankjewel. Was ontzettend leuk. Geniet ervan. We spreken elkaar.

0: GPR Sportradio.
1: Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag, sportmiddag. En we blikken niet alleen terug op de sport die is geweest, zoals net met Emiel Berghout, die de marathon van Berlijn heel verdienstelijk liep in een nieuw pair. We hebben natuurlijk ook heel veel livesports die op dit moment gebeurt. Zometeen onder andere het hockey. De hoofdklasse is weer begonnen. De staatsloterij hoofdklasse. Daar zo meer over. Maar eerst naar de Euro Jackpot Vrouwen Eredivisie. Martijn Koedam in het livecenter. Goedemiddag ook.
2: Ja, goedemiddag.
1: Een hoop schermen weer voor je. Met een hoop wedstrijden. Was één wedstrijd die om 11:15 begon, hè, bij de vrouwen.
2: Nou, en dat is een doelpuntfestijn geworden. AZ tegen FC Twente vrouwen. 5-0 voor FC Twente. Twee doelpunten van Eva Oude Elbering. Twee doelpunten van Jill Roort. En nog een doelpuntje van Jamie Ravensbergen. Betekent dus dat de koploper daar behoorlijk heeft huisgehouden op bezoek bij AZ.
1: Ja, en AZ die leidt de tweede forse nederlaag op rij. Want die ging ook al onderuit tegen Ajax vorige week. Terwijl ze zo goed begonnen waren. 4 keer op rij hadden ze gewonnen. Staan nog steeds derde. Even de tussenstand in de competitie op dit moment. Met bijna alle wedstrijden van deze speelronde gespeeld. Twente gaat 4 aan kop met 18 uit 6. En het bizarre doelsaldo van 27 doelpunten voor. 3 tegen. Ajax volgt op 3 punten. Staat tweede. Dan AZ met 12 punten. PSV met 10. Dan de middenmoot met ADO, PEC, De Graafschap, Feyenoord. Allemaal 7 en 6 punten. Heerenveen staat 9e met 4 punten. En Utrecht staat stijf onderaan met 1 punt. Maar het goede nieuws voor die twee clubs is dat ze daar nog wat aan kunnen doen. Want die komen later vandaag in actie. En ook Martijn, een hoop schermen met hockey. Want de staatsloterij hoofdklasse is weer begonnen vandaag. Bij de vrouwen zit alles er al op, denk ik.
2: Ja, daar zit net, echt met 10 minuutjes geleden, alles erop. Kampioen Amsterdam is goed begonnen thuis tegen Oranjerood. 4-1 gewonnen. Bloemendaal tegen Kampong. 3-0 voor Kampong. FC Den Bosch, dat komen we dus zo op. Den Bosch, Pinoké, is het 7-1 geworden voor de thuisploeg. Den Bosch, HDM tegen Hurley 1-2. Voor mij was dat een Rotterdamse derby. Als ik mij het... nee? Excuses dan. Dan hebben we nog SCHS tegen... SCHC tegen HGC. Dat is 2-1 geworden. En Victoria tegen Rotterdam is 1-3 geworden voor de uitploeg Rotterdam. En dus over ongeveer 6 minuten gaan we door naar de keukenkampioendivisie, want daar wordt ook gewoon gevoetbald.
1: Daar is wel FC Den Bosch.
2: Daar is het wel FC Den Bosch. En daar wordt het tussen de Graafschap en FC Den Bosch daar afgetrapt. En dat zijn de nummer 20 en de nummer 16. En bij de nummer 20 wel een van de betere spelers van het vorige jaargang in de keukenkampioendivisie. Mark Diemers, hij start vanaf de bank.
1: Hij is terug en kan een half uurtje meedoen. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Wegwerkzaamheden aan de A9 veroorzaken vertraging rond Amsterdam. Zo loopt het daardoor vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt Nieuwe Meer 6 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Het loopt ook vast op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A16, Rotterdam richting Breda. Voor de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 10 minuten extra reistijd.
25: GPR Sportradio.
27: De Sound of Sport.
25: Leon Mastic.
28: Een kelderkraker op de Vijverberg. Nummer laatst de Graafschap tegen nummer 16 Den Bosch. En ik duik zo in de cijfers achter het nieuwe hockeyseizoen in de hoofdklasse.

0: GPR Sportradio en The Weeknd samen met Daft Punk. I Feel It Coming, Baby. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Met ontzettend veel live sport ook weer te melden. Bijvoorbeeld als we kijken naar het hockey. Want daar is de hoofdklasse vandaag weer begonnen. Met de vrouwen die al in actie zijn geweest. De wedstrijden daar zijn gespeeld. SCAC, HGC 2-1. Victoria Rotterdam 1-3. Amsterdam Oranje-Rood werd 4-1. Bloemendaal Kampong 0-3. HDM Hurley 1-2. En Den Bosch Pinoké 7-1. En de heren die zijn ook bijna onderweg. Over 20 minuutjes wordt er gespeeld bij de heren in de hoofdklasse. De staatsloterij hoofdklasse gaat het dan om. En ja, ik noem zo eventjes wat uitslagen op. Maar het is wel leuker om te kijken naar alle verhalen achter die cijfers. En de cijfers achter de cijfers. En dan kan je maar bij één iemand zijn. Ramon Min, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Feiten sprokkelaar en werkt voor hockey.nl. Fijn dat we je eventjes erbij kunnen halen. Want kijkend naar die eerste wedstrijden die zojuist gespeeld zijn bij de vrouwen. Wat zijn de opvallendste cijfers wat jou betreft?
1: Nou ja, vooraf keek ik heel erg uit natuurlijk naar wat de topploegen zouden doen. Nou, die hebben allemaal netjes hun wedstrijden gewonnen. Eentje viel wel echt op, vind ik. Dat was Den Bosch Pinoké 7-1. Forse uitslag natuurlijk. En ja, als je kijkt naar de historie van die wedstrijd, dat is eigenlijk ongelooflijk. Want het is nu voor de 51ste keer gespeeld. En Den Bosch heeft vanmiddag voor de 3 punten binnengeharkt. Dus een super eenzijdige wedstrijd is dat. En ik was heel erg benieuwd of dat of daar verandering in zou kunnen komen. Maar ja, het blijkt toch dat dat die overmacht in dat affiche zo groot is. En dat het verschil voor een ploeg als Pinoké gewoon al jaren niet te overbruggen is.
0: Ja, het is ook bijzonder dat ze de openingswedstrijd weer winnen eigenlijk. Ja, ik zou zeggen bijzonder, maar eigenlijk ook weer heel gewoon.
1: Ja, dat is al vanaf 1994 het geval dat dat Bos gewoon een competitie bijna foutloos begint. In ieder geval niet verliest. Ja, dat is echt een enorme lange reeks natuurlijk. Dat is de kracht. Zij kunnen zich opladen. Zij beginnen een competitie niet op 60%, maar gaan er meteen 100% tegenaan. Ja, en dat is met een 7-1 wel gelukt.
0: Ja, Amsterdam deed ook goede zaken. De landskampioen won met 4-1 van Oranje-Rood dus. Als we een beetje kijken naar de favorieten bij de vrouwen dit jaar, waar moeten we ons op gaan focussen? Wie moeten we in de gaten houden?
1: Ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan de traditionele 3 te noemen. Hè? Dat Amsterdam, Den Bosch, SCSC zullen echt wel weer natuurlijk bij de eerste 4 eindigen. Maar het wordt wel interessant om te zien wat er daarachter gebeurt. Ja, en daarin heeft Kampong eigenlijk de laatste jaren, vind ik, de beste papieren. Die heeft al een hele lange tijd een vaste kern spelers die bij elkaar in het team zitten. Die kennen elkaar goed. Goede coach, ervaren coach met Kai de Jager. Nou ja, de laatste 3 jaar ook al 2 keer de play-offs gehaald. En ja, dat is echt zo'n ploeg die de top 3 dit seizoen wel zou kunnen aanvallen. En vorig seizoen ook al 3e geëindigd. Dus dat is, dat is gewoon heel goed. Met een beetje mazzel hadden ze zelfs de van de play-offs kunnen halen. Dus daar zit denk ik heel veel potentie om zich echt te gaan mengen in de strijd om de landstitel. Ze hebben ook een hele goede aankoop gedaan, vind ik, met Mickey Roberts. Die maakte vandaag ook meteen de eerste doelpunt. Strafcornerspecialist. Ja, echt een speelster. Die kan uitgroeien tot een bepalende kracht daar in dat team.
0: Ja, en dan kijk je natuurlijk ook naar de tegenstand. Misschien ploegen die weer wat verzwakt zijn of waar mensen zijn weggegaan. Dan denk ik toch ook gelijk Sander Waard, die is gestopt, hè? Wat voor rol gaat dat spelen?
1: Dat was vandaag Kiele, hè?
0: Ja. 2-1.
1: Ja, ze stonden heel lang achter SCSC en het liep maar niet. En uiteindelijk 2 doelpunten van Jibby Jansen, wie anders zou je bijna zeggen. Die dan toch de valse start in ieder geval voorkomt. Maar ja, dat wordt wel interessant om te zien wat het effect is van het verlies van zo'n speelster. Zo'n spelbepalende kracht die wegvalt, die vervang je ook niet zomaar. En het kan best dat de komende weken echt even duidelijk wordt hoe goed zij eigenlijk was doordat je nu ziet dat ze er niet is.
0: Ja, want als je de analyse er een beetje op naast laat, dan zeggen ze, ja, kijk ook naar Lotte Rutse. Dat zou wel eens een opvolger kunnen zijn. Iemand die ook dat team zou kunnen gaan dragen. Heel jong talent. Ja. Dat is denk ik wel een speelster die je dit jaar ook in de gaten gaat houden dan. Hè? Waarvan je echt kan gaan zeggen dit jaar van, is dit het of moet het nog komen?
1: Ja, kijk, ze is natuurlijk nog heel jong, hè, dus het is altijd heel moeilijk om te zeggen van nou, ga jij maar even de schoenen vullen van Xander Waard. Maar als er iemand is binnen die selectie die dat op termijn in zich heeft, ja, dan is zij dat wel. Zij heeft al bewezen dat ze onder druk prima kan presteren. Dat heeft ze in de zaal laten zien. Ook in de play-offs afgelopen seizoen een belangrijk doelpunt gemaakt. Ja, echt een speelster die wil hockeyen, zoals Xan dat ook altijd wilde. Alleen ja, zij is 17 en ze is al echt in die rol. Maar goed, daar krijgt ze gelukkig bij SCRC ook echt alle ruimte voor. Dus ja, dat wordt heel interessant om te zien hoe snel ze dat kan oppakken.
0: Nou, dat gaan we in ieder geval in de gaten houden. Net als ook de hoofdklasse bij de mannen natuurlijk hier te volgen bij GPR Sportradio. We spreken erover met Ramon Min van hockey.nl. Want zometeen dus die mannen. Ja, en als je zegt bij vrouwen is het spannend. Zijn er een aantal ploegen die in aanmerking komen voor die bovenste felbegeerde plekken? Dan kan je dat helemaal loslaten bij de mannen altijd, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk niet normaal. Het is vorig jaar een hele spannende competitie gehad. De spannendste in jaren. Dat zeiden de spelers zelf onderling ook. Maar ik denk dat het dit jaar misschien nog wel nog een schepje erbovenop kan. Er zijn eigenlijk echt 7 ploegen die gewoon meedoen om de eerste 4 plekken. Die, als je een voorspelling zou doen, ja, dan snijdt het allemaal hout wat je beweert. Want het zou allemaal kunnen. Zo klein zijn de verschillen eigenlijk tussen die ploegen. Dan heb je het over Kampong, Amsterdam, natuurlijk Rotterdam als landskampioen en Oranje-Rood. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat er dit seizoen ook nog een 8e club bij kan. Want Klein Zwitserland deed vorig jaar al eventjes mee, bovenin.
0: Ja.
1: Maar die hebben zich dit seizoen nog beter versterkt. Dus,
0: maar dat ja, hebben we de afgelopen jaren natuurlijk wel kunnen zijn. Hebben we afgelopen jaren wel vaker gezien, toch? Dat ze zich versterkten, dan opleken te komen, ja. En dat het dan toch uiteindelijk een beetje tegen liep te vallen.
1: Het is heel moeilijk om het vast te houden, 22 wedstrijden lang. Dat is inderdaad duidelijk. En ja, het is interessant om te zien of KZ het dit jaar wat langer kan volhouden. Maar ja, stel je toch voor dat je tegen het eind van de competitie nog 8 ploegen hebt die strijden om 4 tickets voor de play-offs. Dat zou echt geweldig zijn. En ja, dat maakt die competitie super aantrekkelijk om naar te kijken. Omdat er elke week dingen op de ranglijst kunnen verschuiven. En ja, sta je de ene week 4e, dan kan je zomaar eens de week erop 2e staan. Of het zou zomaar kunnen.
0: Ja, ja, want je zegt het is de competitie, maar dit is wel waar het woord competitie voor bedacht is natuurlijk. En om maar eventjes even dat gewicht aan te geven ook. Landskampioen Rotterdam, die begint zo met een knaller tegen Bloemendaal. En dan de volgende 2 wedstrijden zijn tegen Amsterdam en Den Bosch. Ja, dat als je alle 3 verliest, dan zit je met je handen in het haar. Maar als je die alle 3 wint, dan denk je van nou, concurrenten allemaal een beetje op achterstand gezet. Het kan alle kanten op.
1: Ja, absoluut. Het is een loodzware start. Maar ik verwacht eigenlijk van zo'n ploeg als Rotterdam, ja, die zijn zo gretig en die hebben daar alleen maar zin in. En je kan het ook niet permitteren om meteen een paar klappen op te lopen. Dus ja, ik denk dat ze die klappen juist zelf willen uitdelen. En daar hebben ze ook alle wapens voor. Hè. Vorig seizoen was het de ploeg met de meeste doelpunten. En met de meeste spelers die in de dubbele cijfers terechtkwamen. Dus er zit ongelooflijk veel aanvallende kracht en spelplezier in die ploeg.
0: Ja, en iets opvallends bij de nieuwe coach Jeroen Hertzberger, die daar zelf nu aan het roer staat.
1: Ja.
0: Maar ook nog mag spelen, hè? Dat is ook wel opvallend, toch?
1: Ja, er zijn altijd spelerslijsten waarbij dan inderdaad de good old trouwe clubdienaren, die duiken dan toch weer op die lijst om eventueel in noodgeval in actie te komen.
0: Ja, maar dat is toch gaaf, want hij zou dus coach kunnen zijn, hij kan speler zijn en hij heeft ook zijn eigen tribune daar. Dan heb je het wel uitgespeeld, toch?
1: Misschien moet de clubnaam nog veranderen, hè? Dan heb ik het helemaal rond.
0: Nou, ik woon daar toevallig in de buurt, dus ik kan vanmiddag even een woordje doen natuurlijk. Maar
1: ik denk niet dat we dat gaan zien, maar ja, het is een interessante ploeg blijft dat. Zeker ook met inderdaad hem als coach voor die ploeg met heel veel jongens waar hij zelf nog mee heeft samengespeeld. En hoe verhoudt zich die verhouding? Hoe zijn die rolverdelingen? Gaat dat allemaal goed? Of is het juist gesneden koek? En past het prima in elkaar? Ja, dat is ook iets om heel nieuwsgierig naar te zijn.
0: Ja, tot slot één naam die ik niet links kan laten liggen, die we toch nog eventjes moeten noemen. Duco Telgekamp heeft een transfer gemaakt.
1: Ja.
0: Niet meer bij Kampong, maar voor Amsterdam uitkomend. Dat wordt eventjes moeten noemen. Duco Telgekamp heeft een transfer gemaakt.
1: Ja.
0: Niet meer

0: Ja, dat zit in die jongen. En ja, dat maakt het explosief, zeg maar. Er kan voor altijd van alles gebeuren. Maar feit is dat hij, als we het even op sportief gebied houden, ja, dan is dit een hele transfer. En ook een speler, denk ik, die in het spel van Amsterdam, ja, echt prima zou passen. En daar misschien wel met de karrevracht aan goals heel belangrijk kan zijn.
1: Ja, we gaan dat zo meteen.
0: Ik kijk.
1: Ja, sorry? Je viel even weg.
0: Nee, ik kijk daar enorm naar uit, naar die combinatie. Hè. Hij linkt heel goed met Floris Middendorp. Ook een geweldige speler die natuurlijk in voorbereidend werk heel veel belangrijke dingen kan doen en kan toveren met een bal. Dus misschien gaan we echt schitterende staaltjes hockey zien van Amsterdam dit jaar.
1: Zometeen om 3:00 speelt Amsterdam tegen Tilburg met dus ook Duco Telgekamp. Ramon Mien, feitensprokkelaar en van hockey.nl. Dankjewel voor je enthousiasme en veel plezier bij die wedstrijden zometeen.
0: Graag gedaan.
1: En als je niet kan kijken, je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. Met af en toe ook nog hele fijne muziek. Dit is John Anderson en Hold On To Love. Lekker voor de zondagmiddag, sportmiddag.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Met in het livecenter Martijn Koedam. En die zit inmiddels weer naar voetbal te kijken. Want er wordt altijd wel ergens gevoetbald. En dit keer in de kelder van

0: keukenkampioen-divisie, Martijn.
1: Ja, het is de nummer 20 tegen de nummer 16. De Graafschap tegen FC Den Bosch. Dus beide eigenlijk toch wel ploegen die je zou rekenen tot de subtop in de keukenkampioen-divisie. Nou, dit seizoen laat dat zich nog echt niet zien. Het is een wedstrijd, we zitten nu 22 minuutjes oud. Dus deze wedstrijd staat nog altijd 0 tegen 0. Gaat redelijk gelijk op. Had de Graafschap net toch wel 2-3 minuutjes op een hele sterke fase. Ze waren echt zoveel sterker dan Den Bosch dat ze 3-4 kansen bij elkaar voetbalden. Ook een paar ballen van de lijn gehaald. Dus de Graafschap had misschien al wel op een voorsprong moeten staan. Maar bij de Graafschap is het eigenlijk wachten op het moment dat Mark Diemers in de ploeg gaat komen. Afgelopen week aangetrokken. De aanvoerder van Cambuur vorig jaar moest vertrekken door wat akkefietjes daar. En nu dus bij de Graafschap. En dan zeggen we het nu. En is het de Graafschap dat at the moment scoort door een doelpunt van Bjorn van Zijl. De linksbuiten. Dus de Graafschap leidt in haar eigen Vijverberg met 1-0.
0: En ik zeg niets te veel als dat voor de superboeren welkom is. Want die staan stijf onderaan daar in de keukenkampioen-divisie. We blijven het voor je volgen hier op GPR Sportradio. Net zoals dadelijk de hoofdklasse bij de mannen in het hockey. SCAC Oranje-Rood, Den Bosch Kampong, Amsterdam-Tilburg, Bloemendaal-Rotterdam, Klein-Zwitserland, Pinoké en HDM Schaarweide. Staan allemaal op het programma. Aftrap om 3 uur. En ook het WK wielrennen op de weg gaat beginnen bij de mannen. 273 kilometer. Schoon aan de haak. Je volgt het hier bij GPR Sportradio. Je hoeft niets te missen.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten tijdsverlies. Op de A10 maar dan de Ring Noord richting Zaanstad tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam 10 minuten tijdsverlies. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort een kwartier extra reistijd.
6: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code ROOD
3: Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders schrijf je mis.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
26: Fans van voordeel,
25: Aldi.
27: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
26: Fans van voordeel,
25: Aldi.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
28: Goedemiddag. De hoofdklasse hockey bij de mannen begint met een topper. Bloemendaal Rotterdam. De Graafschap staat voor tegen FC Den Bosch. En kan Mathieu van der Poel, net als Demi Vollering, de WK-wegtitel in de weg slepen? Hij zit inmiddels op

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Het is de zondagmiddag en er wordt één wedstrijd gespeeld op dit moment in Nederland. De keukenkampioenvisie bezig. De Graafschap tegen Den Bosch. Ongeveer 38 minuten gespeeld daar, Martijn Koedam.
2: Nog altijd 1-0 voor de Graafschap door een doelpunt van Bjorn de Van Zijl. Die hem daar maakt. En voor de rest, ja, het wordt nu wel wat meer dat Den Bosch aandringt. Om toch wel die gelijkmaker te maken. We zagen net de topscorer van FC Den Bosch. En misschien wel haar beste speler, Kevin Monjalo. Een soort van klap uitdelen aan de speler van de Graafschap. Is daar ongeschonden vanaf gekomen. Dus hij komt daar goed weg. Dus na 39 minuten spelen op de Vijverberg 1-0 voor FC Den Bosch. Er zijn er ook ontwikkelingen op één hockeyveld. En dat is bij de topper Bloemendaal-Rotterdam. Daar staat het 1-0 voor Rotterdam.
1: Kijk, nou, dat werd net al voorspeld door Ramon Min, die zijn feiten en cijfers erop losliet. Die zei van Rotterdam, ik geloof niet dat ze het gaan laten en dat ze sterk zullen beginnen aan de competitie. Nou, dat lijkt in ieder geval het verhaal. Er is nog eventjes te spelen natuurlijk en je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. Net als ontzettend veel fijne muziek. Want je zou bijna kunnen zeggen dat de titel van deze plaats van toepassing is op hetgeen dat GPR Sportradio is. Always There. Het is incognito. De zondagmiddag.

0: GPR Sportradio. Fijn dat je er bent op deze zondagmiddag. We zitten even over drieën. En we gaan het hebben over de debutanten gisteren in de Mixed Martial Arts. Gisteravond in Den Bosch hadden ze nauwelijks meer dan een minuut nodig om hun concurrenten uit te schakelen. Het gaat om Richters. Die deed er 45 seconden over tegen zijn tegenstander. Dat Braziliaan Luis de Brito. En Roy Meijer deed er, zoals mijn collega Olaf Moddertot zo mooi kan, 25, 24, 23, 22 seconden over tegen de Braziliaan Alfonso Thiago. Roy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we eens heel eventjes luisteren hoe dat gisteravond klonk. Ja, ongeveer hier is het al gebeurd zo'n beetje. En dan wordt er vervolgens een soort split gedaan door jou. En dat was het al. Heb je het zelf allemaal doorgehaald? Ja. Het ging zo snel.
1: Het ging zo snel. Het was ook de opdracht. Net zoals mijn bokspartij tegen Melvin Manhoef laatst. Maak het een dogfight. Ren door die gas heen. Schakel hem zo snel mogelijk uit. En voor je het weet zitten we weer in de auto naar huis. Dat was het plan. En dat is heel mooi ten uitvoer gebracht.
0: Ja, hoe lang,
1: niks in te brengen.
0: Hoe lang duurt zo'n avond voor jou dan?
1: Niet zo lang. Ik ben half acht aanwezig in de venue. Dan met mijn cornerman en het team nemen we het plan van de dag door. Dan doe ik rustig een warming-up. Er zijn trainingspartners heb ik bij die ik in de rond mag gooien in de kleedkamer. Even patchen. En dat is het eigenlijk. Dan mag je stralen. Is het jouw moment? 7 maanden voorbereid. En dan eindig je het in 24 seconden. Ja, ik vond het had voor mij ook nog iets langer mogen duren. Maar ja. Dat kan gebeuren.
0: Wel lekker efficiënt, zeggen ze dan. Kun je hem seconde voor seconde nou eens doornemen? Wat je zegt van ja, dat was ook de opdracht, hè, dat was het plan. Wat doe je in die 24 seconden? Hoe pak je die tegenstander dan aan?
1: Ja, je tikt hem aan, je kijkt hem in zijn ogen. En zodra die in de buurt is van jouw slag, dat schat je in, dan ga je los. Dan ga je slaan, trappen, doorgaan totdat je iets raakt. En vanaf dat moment kijk je wat er uitsteekt. Een been, dan pak je de been, dan til je hem op. Een hoofd, dan sla je hem op zijn hoofd. En ik zag zijn hoofd, die sloeg ik. Ik probeerde zijn benen te pakken, op te tillen. Dat wou hij niet, dus ik duwde hem van me af. Toen gaf ik hem een korte elleboog, een opstoot. Toen pakte ik hem weer vast, stapte ik weer naar achteren. Toen gaf ik weer zo'n combinatie, gaf ik mijn linker op zijn kaak, waardoor hij een beetje zwak in zijn benen werd. En toen dacht hij, ja, nou moet ik ook maar gaan slaan, want anders is het voorbij. En toen sloeg hij, maar toen ontweek ik zijn slag en toen struikelde hij over zijn voeten, omdat hij nog aangeslagen was. En toen ben ik heel snel gegaan naar waar ik goed in ben, en dat is naar de grond. En toen startte ik de ground and pound. En niet met de vuisten, maar met de ellebogen op zijn hoofd 2 keer. 4 keer op zijn ribbenkast. En het was zo overweldigend dat hij niets anders meer kon dan zijn handen bij zijn hoofd houden.
0: Je vertelt het zo analytisch bijna. Heb je dit echt door tijdens zo'n gevecht? Denk je dan echt van 1, 2, 3, 4 enzovoort? Is dat echt wat je meemaakt ook?
1: Nee. Nee. Ik zit echt absoluut in een soort van beestmodus. Dus ik weet wel heel goed wat ik doe. Maar achteraf is het echt zoiets van, het had ook iets anders kunnen zijn. Het had ook een draaitrap kunnen zijn of een judoworp. Het is instinctief. Daar dacht ik niet echt bij na. Het volgende gevecht wil ik wel iets langer laten duren. Dus iets meer dansen, iets meer Moment Ali-stijl. Ja,
0: dat hebben we achteraf gezien, dat kun je ook aardig. Dus daar heugen we ons dan nu alvast op. Jij komt natuurlijk uit het judo, hebt daar WK-medailles, je hebt de Spelen gedaan. Wat is het verschil voor jou? Hoe groot is het verschil? En heb je veel voordeel aan je vorige carrière in die zin?
1: Zeker te weten. Het is veel moeilijker om voor een strijker om contact en grondgevecht te leren dan voor een judoka om te leren slaan. Dus op het moment dat mijn tegenstander in de buurt is, dan voel ik waar zijn balans staat. Ik weet waar hij naartoe moet. Ik weet waar ik veilig ben. Dus dat is eigenlijk al die jaren trainen, dat zit er zo in. Het enige wat je moet doen is eigenlijk dichtbij genoeg komen om iemand vast te pakken. En dan weet je gewoon dat het de wedstrijd voorbij is. En daarnaast, als Olympische sporter ben je zo getraind op alle elementen die bij een topsport mindset horen. dat je op heel veel zwaargewichten binnen het MMA wereldwijd al een voordeel hebt. En dat is iets wat je ook ziet. Daardoor zijn de partijen heel snel voorbij. En heb je de mogelijkheid om binnen hele korte tijd de absolute wereldtop te halen. Dus judo is daarin echt een hele gouden basis.
0: Ja, en zo'n partij van 24 seconden, hoe voel je je dan daarna? Is dat helemaal fris en fruit of moet je ook echt herstellen, toch?
1: Mijn elleboog is een klein beetje beurs. Ja, mijn elleboog is een klein beetje beurs. Omdat ik te hard op de ribbenkast vloeg. Maar voor de rest, ja, ik wou bijna de scheidsrechter verzoeken of ik nog een tweede ronde mocht draaien. Dat had ik ook tegen mijn trainer gezegd. Mocht ik te snel winnen en niet alles laten zien, mag ik dan vragen of ik opnieuw mag beginnen. Ja. Maar hij begon te lachen en hij zei dat gaat de organisatie niet goedkeuren.
0: Nee, ik denk of Fonso Thiago ook niet misschien. Die had ook even andere dingen
1: aan. Ik denk dat hij dat ook niet had gewild. Nee. Ik denk dat hij ook echt geschrokken was. En alles had verwacht, behalve dit. Hij bleek ook nog een Olympische bokser te zijn in zijn verleden in de 77. Dat wist ik niet eens.
0: Kijk aan. En jij hebt ook nog andere ambities, hè? Jij wil uiteindelijk naar de UFC.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ik heb gezegd, als ik dit ga doen, ga ik voor het hoogst haalbare. Ik ben een topsporter. Ik ga altijd tot het naadje. Ik doe dit niet voor het leuk. Vooral niet een sport waarbij je ook echt graden op kan lopen. Ik wil mijn 17 jaar topsport wil ik benutten. En de voordelen uithalen om binnen het hoogste niveau te komen. Binnen de kortst mogelijk tijdsbestek. En dat is 1,5 tot 2 jaar heb ik mezelf gegeven om bij de UFC te komen.
0: Nou, we gaan dat volgen hier bij GPR Sportradio. En als je nog een keer een sparringspartner zoekt, mij niet bellen, zou ik zeggen.
1: Heb je een collega waar je een hekel aan hebt?
0: Ik ga eens even een rondje maken. Martijn Koedam zit in het livecentrum. Meer zeg ik niet. Hey, Roy Meijer, dank je wel. Nou, succes voor de elleboog. En we gaan het volgende. Kijken hoe lang het volgende keer doet. Alle goeds, hè.
1: Dankjewel, topper. Hoi.
0: Je hoort het hier allemaal bij GPR Sportradio. En dit is op de zondagmiddag Alex Warren en Fever Dream.

0: GPR Sportradio.
1: Het is 3:55 op de zondagmiddag. En er wordt weer ontzettend veel gesport. Onder andere hockey in de staatsloterij hoofdklasse. En in de keukenkampioendivisie is één wedstrijd gaande. Martijn Koedam in het livecenter.
2: Ja, tussen de nummer laatste en de nummer 16. Daar staat het 1-0 voor de Graafschap in de rust. Dus daar hebben we zo nog 3 kwartier prachtig voetbal tegemoet. Voor de absolute liefhebber hebben we ook nog Nations League voetbal tussen Litouwen en Azerbeidzjan. Daar staat het na 25 minuten 1-1 tussen beiden. Dan gaan we even naar het hockey. Waar iedereen nu wel in het tweede kwart zit. Tussen Amsterdam en Tilburg 0-0. Bloemendaal-Rotterdam, topper met onder andere de kampioen Rotterdam. 1-0 voor Rotterdam. Den Bosch-Kampong 0-0. HDM tegen Schaarweide 2-0. Klein Zwitserland Pinoké 2-1. En SCHC tegen Oranje-Rood 0-1 voor Oranje-Rood.
1: We houden je op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga ik je mis. Pakken.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
20: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten.
0: wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
1: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
16: Ja.
1: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
25: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment rond Amsterdam door wegwerkzaamheden aan de A9. Zo loopt het vast op onder andere de A2 richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Ook rijdt het langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor Amsterdam Oud-Zuid 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg.
26: GPR Sportradio.
28: The Sound of Sport.
26: Leon Mastic.
29: De topper in het mannenhockey, Bloemendaal tegen Rotterdam, staat 1-1. En bij het WK wielrennen is er een groep vluchters. Ze pakken al 3 minuten op het peloton, met erin Van der Poel.

0: Zijn de tonen van Felix John en Ain't Nobody. Bij GPR Sportradio. Fijn je te spreken op deze zondagmiddag. We zijn de 3:30 gepasseerd. We maken ons langzaam op voor dat duel in de Nations League van Nederland. Uit tegen Servië. Maar ook vanmiddag is er al genoeg sport te beleven. En het zijn een hoop zonnige velden die te zien zijn. Martijn Koedam in het livecenter. Veel hockey zie ik bij jou voorbij komen. Maar ook voetbal en wielrennen.
1: Klopt helemaal. Dan laten we beginnen bij het voetbal. Daar is het... Het spel net weer hervat. Na de rust op de Vijverberg tussen de Graafschap en FC Den Bosch. Na 49 minuten spelen staat het daar nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Waar het afwachten is, denk ik voor alles en iedereen, op de terugkeer van Mark Diemers die op de bank zit. Voor de rest hebben we ook nog in de Nations League Litouwen. Azerbeidzjan 1-1. Gaan we even naar de ruststanden. Bij de statusloterij hockey, hoofdklasse hockey. Amsterdam-Tilburg 0-0, Bloemendaal-Rotterdam een topper 1-1. Den Bosch-Kampong 0-0, HDM tegen Schaarweide 3-0. Klein-Zwitserland-Pinoquet 2-2. SCHC tegen Oranje-Rood 0-2. Dan gaan we naar Canada, want daar is het World Championship wielrennen. En daar zien we een kopgroep van 16 renners die hun geluk gaan beproeven. Geen Nederlanders daarin. De Nederlanders die rijden nog altijd in het peloton. Naar nog ongeveer, volgens mij, 245 kilometer. De letjes zijn heel klein. Dus kan ik amper lezen, maar 245 kilometer te gaan daar.
0: Zijn kleine getallen, maar kleine lettertjes, maar hele grote getallen die daar nog te zijn. Ja. Ze moeten echt een flinke aanloop nemen en dan gaan ze nog een aantal rondes daar in Montreal rijden. Totaal 273 kilometer op het programma. Voor natuurlijk Mathieu van der Poel onder andere in het Nederlandse team. En die heeft al een keer het genoegen mogen proeven van wereldkampioenschap. En dat hoopt hij vandaag opnieuw te doen. In navolging van zijn vrouwelijke collega Demi Vollering gisteren. Je volgt de updates hier en natuurlijk ook de finish, want we zijn er altijd, ook vandaag weer. Je hoeft hier niets te missen. Dit is GPR Sportradio.

0: Ja, dat is lekker op de zondagmiddag. De Sound of Sport. Het is GPR Sportradio.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: We volgen alles voor je. Bijvoorbeeld die kelderkraker in de keukenkampioen-divisie. Dat zijn lekker veel kaas en dat allitereert fijn. Martijn Koedam.
3: Ja, stand
0: om er nog maar een K aan toe te voegen aan het rijtje.
3: Ja, het staat daar nog altijd op de Vijverberg. 1-0 voor de Graafschap. Dus voor Thomas van Duivenvoorde. Ja, gaan ze de laatste plek verlaten, virtueel. Als het zo natuurlijk blijft. We hebben net een hele grote kans gezien van doelpuntenmaker Van Zijl. Die kon 1-op-1 doorlopen op FC Den Bosch doelman Pepijn van der Merbel. Maar hij vergaloppeerde zichzelf, waardoor hij de bal iets te ver voor zich uit tikte. En doelman van der Merbel daar adequaat bij kon zitten. Het werd wel een botsing tussen beiden, maar na een minuutje stonden beiden weer op en kunnen gewoon weer doorvoetballen. Dus 56 minuten gespeeld op de Vijverberg, staat nog altijd 1-0 voor de Graafschap.
0: En ik zag hem volgens mij, hè, de man over wie het zoveel gaat.
3: Mark Diemers, hij is gaan warm lopen. Dus iedereen daar, niet alleen wij, maar ook daar in de Vijverberg, in heel Doetinchem, kijken met smart uit naar zijn rentree.
0: GPR Sportradio is waar je naar luistert. Fijn dat je erbij bent. Het veel luisport. En af en toe ook hele fijne muziek. Dit is Shaboozy en een barsong.

0: GPR Sportradio.
1: Het is de zondagmiddag en we hebben niet alleen de live wedstrijden, maar natuurlijk ook wat berichten uit de sportwereld voor je. Bijvoorbeeld de tennis, de Billie Jean King Cup. We hebben daar een winnaar. Tsjechië heeft voor de 12e keer de Billie Jean King Cup gewonnen. Noem hem nog maar een keer. Weer foutloos in de finale in het Chinese Shenzhen waren de Tsjechische tennisters met 2-0 te sterk voor Oekraïne. Karolina Muchova zette haar land op het goede spoor met een overtuigende zege op Annelina Kalinina. 6-3. Daarna was het aan Linda Naskova om de titel binnen te halen. En zij versloeg de Oekraïense topspeelster Jelena Svitolina met 6-3 en 7-6. En daardoor hoefde de beslissende dubbelpartij niet meer gespeeld te worden en kon het Tsjechische feest beginnen. Het is dus alweer de 12e titel voor het land, waarvan 6 nog werden gewonnen als Tsjechoslowakije. Dat is van lang verleden tijd. Oekraïne grijpt dus naast de beker, maar schreef deze week wel geschiedenis. Het land stond voor het eerst ooit in de finale van de Billie Jean King Cup. Een prestatie die volgens Svitolina extra betekenis heeft vanwege de moeilijke situatie in haar thuisland. En dan doelt ze natuurlijk op die oorlog met Rusland. En nog een opvallend bericht uit het wielrennen. Het WK-wielrennen dat op dit moment bezig is in het Canadese Montreal. Normaal gesproken staat Vladimir Kovacic langs de kant als masseur van de Slovaakse ploeg. Dat is heel raar, niet heel raar als je zijn naam niet kent. Maar dit keer moet hij dus zelf op de fiets stappen. Door meerdere afmeldingen had Slowakije op het laatste moment geen renner meer over. Kovacic bleek de laatste optie om toch aan de start te verschijnen en op die manier punten te verzamelen voor de landenranking. Veel wedstrijdervaring heeft hij niet. En of de masseur überhaupt wielerervaring heeft, dat vertelt hij voor de camera van de NOS.
2: A little bit, yeah, at the home, but only with the girlfriend and that's all. Yeah. I'm just want to start. En dan we'll see. I don't have some big plans.
1: Ja, voor de normaal zo anonieme masseur was alle aandacht eventjes wennen. Ineens volle bak camera's voor zijn neus. En heel veel mensen natuurlijk die iets van hem wilden weten. En dat is eventjes wennen. Ik zit even te kijken in het livecenter vervolgens ook. Want Martijn Koedam, ja, jij zit te kijken naar die wegwedstrijd daar. 273 kilometer. Het lijkt me ook geen route voor de beginner die af en toe eens met zijn vriendin fietst.
3: Het zal je maar overkomen, hè? Dat je in één keer moet fietsen als masseur. En in één keer moet je gewoon op het WK gaan fietsen.
1: Je hebt wel een goed verhaal voor de verjaardag later thuis.
3: Hij kan over 50 jaar dit verhaal nog een keer vertellen. Hoe hij ooit daar. Ik denk dat over 50 jaar nog iemand, een journalist, denkt van hey, dit is een mooi verhaal. Oh, goed.
1: Vladimir Kovacic, ja, vergeet die naam nooit meer. Dat was een masseur die zelf op een fiets moest stappen. Hoe staat het inmiddels daar bij het WK? Er was een kopgroep op pad. Hoe staat het daar?
3: Ja, die zijn nog steeds op pad. Ze hebben wel een behoorlijk gaatje geslagen. Ze staan nu 4 minuten voor op het peloton. 4 minuten en 2 seconden om precies te zijn. Met nog 239 kilometer te gaan. Dus een behoorlijke afstand nog wel.
1: We houden je op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

0: probeer dat deuntje maar uit je hoofd te krijgen. Je hoort het bij GPR Sportradio, de Cardigans. Maar we willen natuurlijk vooral weten hoe het gaat op de velden. En voor die taak hebben we vandaag in het livecenter zitten Martijn Koedam. Met onder andere de Graafschap tegen Den Bosch. Even een korte update halen voor 4 uur. Hoe staat het daar?
1: Daar staat het nog altijd 1-0 in de 66e minuut. Waar Mark Diemers is ingevallen en de wedstrijd een beetje in slaap is gesust.
0: Letterlijk, ik zie iemand liggen inmiddels zonder beweging.
1: Er ligt iemand op de grond, maar die staat in ieder geval weer op. Die laat zich wel heel makkelijk vallen bij een cornermogelijkheid van FC Den Bosch. Maar hij staat weer op. Dus zoveel is er niet aan de hand. Den Bosch moet om terug te komen. Dan is er ook een opvallende tussenstand bij de hoofdklasse hockey. Mannen in Nederland. Daar zien we Bloemendaal Rotterdam. En Bloemendaal leidt met 3-1 tegen de kampioen.
0: Kijk aan, dat is verrassend. Het is nog even te spelen en je volgt het natuurlijk hier allemaal. Na vieren ook weer bij GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Ook oponthoud op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp 10 minuten oponthoud. Naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A16 richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra reistijd.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma? Taarticoontje?
1: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5,000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
15: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Vlieg door je tijdlijn.
20: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
25: Bloemendaal voor tegen landskampioen Rotterdam. Het staat 3-1. En bij het WK wielrennen rijdt Mathieu van der Poel bijna 6 minuten achter een flinke groep vluchters. Werk aan de winkel voor Team Holland dus.

0: EPR Sportradio met John Osborne en One of Us. En dat geldt ook zeker voor jou. Je bent hartstikke welkom hier bij GPR Sportradio sowieso natuurlijk. Maar ook zeker hier op de zondagmiddag. Hier in dat enorm volgebouwde gebouw met allemaal schermen waarop we alle sport die speelt voor je in de gaten houden. En dat livecenter wordt vandaag bemenst door Martijn Koedam. En Martijn, ja, het is wel grappig. Hè? We spraken een uur of anderhalf terug Ramon Min van Hockey.nl. De man van alle feiten en cijfers over het beginnende hockeyseizoen. De hoofdklasse in zowel de vrouwen als de mannen is van het start. Vrouwen hebben al gespeeld, de mannen zijn bezig. En we hadden het onder andere over de transfer van Duco Telgekamp. Die ging van Kampong naar Amsterdam. En ze zei, ja, hij zei al van, ja, daar, maak je borst maar nat. Die gaat het waarmaken. Daar gaan we van horen. En dat blijkt in de eerste wedstrijd, hè? Hij maakt het waar.
1: Zeker, hij maakt het meer dan waar. Hij heeft al een doelpunt gemaakt. Ook Floris Middendorp heeft een doelpunt gemaakt.
0: Oh, dat is wel grappig, want daar zijn wel Ramon. Ja, die zijn goed gelinkt, die twee.
1: Die zijn heel goed gelinkt, natuurlijk. Wat jij al zei, Telgekamp overgekomen van Kampong uit Utrecht. Amsterdam zijn ploeg leidt met 4-0 tegen Tilburg. Bloemendaal, Rotterdam, toch wel de topper van deze speelronde in de hoofdklasse hockey. 3-1 voor Bloemendaal. Dat hadden we toch ook niet helemaal verwacht, hè?
0: Nee, daarover zei Ramon. Ja, ik verwacht toch dat Rotterdam die goede lijn van vorig jaar, van vorig seizoen doorzet. Waarin ze natuurlijk op een zinderende manier landskampioen werden. Maar voorlopig lopen ze daar achter de feiten aan. Kwamen wel 1-0 voor, maar inmiddels 3-1 achter in de staatsloterij hoofdklasse bij het hockey.
1: Den Bosch, Kampong 0-0. HDM, Schaar Weide 4-2. Klein Zwitserland, Pino Oké 2-3. SCHC, Oranje Rood 2-2.
0: Kijk, dat zijn alle tussenstanden in de hoofdklasse hockey bij de mannen. Hebben we ook nog de keukenkampioen-divisie. Het voetbal waarin gespeeld wordt tussen de Graafschap en Den Bosch. Ik denk dat we daar in de slotfase zitten inmiddels.
1: Ja, we hebben nog 9 minuten te gaan in reguliere speeltijd. Plus natuurlijk altijd nog wat blessuretijd. En het is vooral Den Bosch dat aan het drukken is. Die willen natuurlijk de gelijkmaker maken. Waardoor er dus heel veel ruimte ligt voor Mark Diemers, die in is gevallen voor de Graafschap. Maar ook die komen niet tot doelpunt. Het staat nog altijd 1-0 voor de Graafschap daar.
0: En dan hebben we ook nog de Nations League. Want jij hebt ontzettend veel schermen voor je neus. Het houdt niet op. Dat is het enige die wel dat om 3 uur werd gespeeld in groep C, volgens mij.
1: Ja, dat is Litouwen tegen Azerbeidzjan. Toch wel een wedstrijd waarvoor je thuis blijft. Of je radio voor aanzet natuurlijk. Daar staat het 1-1 tussen beide landen. En dan hebben we ook natuurlijk nog, ik zie al kijken naar al die schermen die ik hier voor me heb, het wielrennen. Waarbij de kopgroep van 16 man een behoorlijke gaatje heeft geslagen nu. Na 6 minuten en 36 seconden. Met nog 221 kilometer te gaan. Nog steeds geen Nederlander. Die staan nog altijd op een flinke achterstand.
0: Die rijden in het peloton. Maar goed, de koers is nog lang. En die hele koers is hier natuurlijk te volgen bij GPR Sportradio. Dit is de zondagmiddag. Met alle sport die er te vinden is. We houden je op de hoogte. En we hebben ook ruimte en tijd voor hele fijne muziek. Bijvoorbeeld Mojo en Lady Hear Me Tonight.

0: Sportradio. Formule 1 update.
1: Vaak gedraaid door vroeger op de zolderkamer toen ik jong was. Het geluid van mijn jeugd, zullen we maar zeggen. Ik heb nieuws uit de Formule 1 voor je. Want het team van Alpine heeft zich uitgesproken tegen de online haat. En de aanleiding is natuurlijk de stroom aan negatieve reacties gericht tegen de coureurs Franco Colapinto en Pierre Gasly. Colapinto die veroorzaakte zaterdag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een crash waarbij beide teamgenoten uitvielen. Het team veroordeelt het wangedrag van zogenaamde fans in een official statement en roept op tot respect voor de rijders en het personeel. Ja, je zou zeggen overbodige oproep, maar je ziet het natuurlijk regelmatig voorbij komen. Wat voor sport het ook is, mensen die zich online niet kunnen gedragen. Jammer dat dat nodig is, maar Alpine doet het dus. En ook collega-coureur George Russell die heeft zich uitgesproken over die situatie rond Colapinto. Hij vindt dat een schorsing voor hem te zwaar zou zijn geweest. De Argentijnse Alpine rijder die veroorzaakte dus die crash gisteren met Gasly en Norris. Volgens Russell was de uiteindelijke straf passend. En ook Max Verstappen deelde die mening. De discussie over de strafmat voor het dergelijke incident op de baan leidde na de race in Azerbeidzjan weer flink op binnen de paddock van de Formule 1. Maar goed, de coureurs die scharen zich dus achter Colapinto. En ook zijn team spreekt zich in ieder geval uit tegen alle bedreigingen en nare berichten die online rondgaan. We houden je op de hoogte van de Formule 1 en ook van alle andere sport die speelt. Bijvoorbeeld zometeen het staartje van dat duel in de keukenkampioendivisie. De Graafschap tegen Den Bos en vervolgens het WK wegwielrennen en hoofdklasse hockey. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Bomber en My Body Isn't Ready.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Tijd voor wat voetbalberichten. Ik weet niet of dat je hetzelfde hebt als ik, maar ik heb altijd een ontzettende zwak voor spelers die echt inmiddels toch wel redelijk op leeftijd zijn. Zoals bijvoorbeeld gisteren Perisic weer een beslissende voorbeeld geven voor Kroatië. De Modric scoren. Maar er is ook een bericht over Angel Di Maria. Ken je die nog? Inmiddels 38 jaar keert hij terug bij zijn jeugdclub Rosario Central in de Argentijnse competitie. En nou, met succes kunnen we wel zeggen. Want zijn ploeg heeft gisteren de Supercopa Internationale veroverd. De ploeg was zaterdag in de finale met 1-3 te sterk voor Estudiantes. En de rode man van de wedstrijd, je raadt het al, begon het verhaal op een bepaalde manier natuurlijk. Angel Di Maria. Hij scoorde 2 doelpunten. En vooral over zijn tweede treffer, een minuut strafschop, ontstond na afloop veel discussie en onrust. Maar uiteindelijk ging de trofee mee met Rosario. En daarmee hebben ze een belangrijke prijs aan het seizoen toegevoegd. Zometeen gaan we ook nog eventjes buurten bij die slotfase, Graafschap Den Bosch. Maar eerst ook eventjes, want we zitten rond het moment voor een anderhalf uur voor de aftrap bij Servië tegen Nederland in de Nations League. Straks om 6 uur natuurlijk hier te volgen met het commentaar op GPR Sportradio. Maar Xavi Hernandez, de gloednieuwe bondscoach, heeft natuurlijk gezegd dat de spelers anderhalf uur voor de aftrap pas weten wat de opstelling gaat worden. We hebben in ieder geval gehoord vrijdag op de persconferentie dat Xavi het volgende zei over de fitheid van zijn selectie. Hij heeft weinig problemen.
3: No. Today everything was okay in the training. And except Lutz, that he got injured yesterday and he cannot be here. The rest, they are available to play tomorrow.
0: Ja, en Lutz, zoals hij zo mooi zegt, dat gaat natuurlijk over Lucherel Geertruida. Eén ding waar hij wel mee te dealen had, was natuurlijk het feit dat Brian Brobbey uitviel tegen Duitsland. En hij zit ook niet meer bij de selectie. Daardoor speelde Max Meerdink natuurlijk zijn eerste interland. En daarvoor in de plaats werd niet bijvoorbeeld de oude garde Wout Weghorst opgeroepen of Memphis Depay. Maar zat ineens Joshua Zirkzee weer bij de selectie. Afgelopen vrijdag zei Xavi Hernandez daar het volgende over.
3: Because I think he has the qualities to adapt in our system, in our philosophy. He has good capacity to associate. He can be very important for us. I like him as a player. Yesterday we were talking about everything and I think he can help us a lot.
0: Ja, even een korte vertaling. Xavi zegt dus dat Zirkzee makkelijk zich aanpast aan de manier van spelen. En dat het ook een mooie speler is waar de coach Xavi van houdt. Dit soort type spelers, dat past wel bij hem. We gaan het er zo meteen zien. Je volgt hier natuurlijk allemaal bij GPR Sportradio. Net zoals het staartje van die kelderkraker in de keukenkampioen-divisie. De Graafschap Den Bosch 1-0 in de absolute slotfase, Martijn, in het livecenter.
4: We gaan meemaken of dat het venijn ook echt in de staart zit bij deze wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0. Iedereen in de Vijverberg gaat staan. Nog 25 seconden te gaan. Lange inworp voor Jeffrey Fortes aan de rechterkant. Ook ex De Graafschap slingert hem er maar in. Grote worp, blijft de bal een beetje hangen. Dat is dan hens voor Den Bosch. Scheidsrechter fluit niet. Terwijl dat toch vrij evident was dat dat een hensbal was. Wordt de bal weggeschoten door FC Den Bosch. Wordt er opgevangen door Van Duiven. Voor de doet rustig aan. Ingooi voor Den Bosch. Laros gooit hem terug richting Pepijn van de Merbel. En het zit erop. Ze houden ermee op in de Vijverberg. Overwinning voor de Graafschap. En dat gaat dus betekenen dat zij gaan klimmen op de ranglijst. Zij gaan van nummer 20 naar, schrik niet, nummer 19 naar 7 punten. Dus de Graafschap niet meer laatste.
0: Kijk, je volgt het allemaal live en direct hier bij GPR Sportradio. Zometeen ook even kijken hoe dat duel in de Nations League is geëindigd. Tussen Litouwen en Azerbeidzjan. En we houden je natuurlijk op de hoogte van de eindstand bij de hoofdklasse in het hockey, bij de mannen. Een paar verrassende uitslagen zeg ik alvast. Dit is eerst Toto met Pamela bij GPR Sportradio.
5: Zij

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18.

0: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
1: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging door een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg zijn 2 rijstroken dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 5 minuten langer over.
16: GPR Sportradio.
18: The Sound of Sport.
16: Leon Mastic.
19: Spannend. We wachten af. Zometeen Nederland. Hoe spelen ze in de Nations League tegen Servië? Zo hier de opstellingen. En we moeten het even hebben over een opvallende zaak bij tweede divisionist Spaken.

0: GBR Sportradio is waar je naar luistert. En we moeten het eventjes hebben over het amateursvoetbal. En wie kan je dan beter bellen dan Pieter Tammens, mijn eigen collega hier bij GBR Sportradio. Natuurlijk te horen op de zaterdagmiddag met het amateurvoetbal uit alle hoeken en gaten van ons land. Pieter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Leon.
0: Ja, ineens is daar het bericht van Chris de Graaf, trainer van Spakenburg, direct opgestapt. Wat weet jij daar inmiddels van? Dat is een opvallend verhaal zo vroeg in het seizoen.
1: Ja, het is een enorm opvallend verhaal. Aan de andere kant is Chris, voor zover ik hem ken, een hele trotse man. Dus dat zal alles te maken hebben met de wijze waarop nu het seizoen begonnen is. Maar dat dit een donderslag bij heldere hemel is, pas na dit aantal wedstrijden, dat is wel evident. Ja, zeker voor een clubicoon als hij toch al is.
0: Ja, ik hoorde gisteren bij jou in de uitzending natuurlijk die 5-0 nederlaag tegen de Treffers. Ja, je zou denken, dat zou dan misschien een reden zijn om om er maar mee te stoppen. Maar nou begrijp ik dat zijn ontslag eigenlijk al eerder ingediend was. Hè? Voor die wedstrijd wilde hij eigenlijk al niet meer.
1: Nee, dat klopt. Ik heb, onze collega's van RTV Utrecht, die hebben een WhatsApp in handen gekregen waarin hij dat feitelijk al had besloten. Maar dat hij op aandringen van Ahmed El Azouti, een van de spelers, toch meegegaan is. Dat is althans wat RTV Utrecht heeft bericht. Hij heeft natuurlijk fantastische jaren gehad bij Spakenburg. Laat er geen misverstand over bestaan. Daar is over Spakenburg zelf ook vrij duidelijk over. Als je op hun site kijkt, dan geven ze aan dat ze het besluit met respect ontvangen en waardering voor alles wat Chris voor Spakenburg heeft betekend. Maar dat ze het respecteren en dat ze het jammer vinden dat hij weggaat. Maar goed, de Spakenburg is een van de iconen in het amateurvoetbal. Die natuurlijk hun laatste titel hadden in 23-24. Ja, en als je dan in het rechter rijtje staat na 7 wedstrijden, dan gaat normaal gesproken de club zich roeren. Maar in dit geval heeft Chris dat niet willen afwachten en heeft klaarblijkelijk het gevoel dat hij het niet meer aan de praat krijgt.
0: Nee, want in hoeverre spelen de afgelopen seizoenen daarin mee, waarin ze dus ook niet konden meestrijden uiteindelijk om die titel?
1: Ja, dat heeft absoluut meegespeeld.
0: Dat is doorgewerkt naar dit seizoen nu. Dus het is niet de eerste wedstrijden die we nu zien, maar dat is al een langer slepend verhaal dan eigenlijk.
1: Ja, kijk, als je een scorebordjournalistiek doet, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Nou, is natuurlijk een nederlaag tegen de Treffers met 5-0 in Groesbeek is natuurlijk bijzonder pijnlijk. Zeker voor een ploeg als Spakenburg. Ze zijn natuurlijk de beker uitgegaan, verloren naar strafschoppen van Volendam. En eerder ook al van Volendam verloren. Maar ze winnen wel van Katwijk. Ze winnen van Hoek, wat toch ook geen kleine ploeg is gebleken. Zeker niet sinds vorig jaar. En ook Jong Almere City is een ploeg waar je niet makkelijk van wint. Dus op zich hebben ze ook wel hun goede dingen gehad. Alleen ja, ik denk dat bij Spakenburg het gevoel heerste dat dit seizoen ze absoluut voor de titel zouden gaan. Ja, en dan is, wat ik al eerder zei, Leon, voor een trotse man als Chris, is het op dit moment onvoldoende als je in de stand als Spakenburg tiende staat, waarbij de grote concurrent IJsselmeervogels gewoon in dat linkerrijk op de vierde positie staat.
0: Ja, dat
1: dus dat
0: zal
1: een optelsom van factoren zijn geweest, denk ik.
0: Ja, als we dan kijken naar zo'n breuk, dan weet je dat er dus twee uiteindes ontstaan. De ene kant is het verhaal van de trainer De Graaf, de andere kant van de club. Beginnend met die club, hoe moet dat nu verder? Hoe gaan ze dit oplossen? En wie moet het weer aan de praat gaan krijgen?
1: Nou ja, kijk, als dit daadwerkelijk als zaterdag bekend is geworden, ja, dan trekken ze niet zomaar even een opvolger uit de hoge hoed. Wat dat betreft heeft natuurlijk GVVV zit in een precies dezelfde situatie, weliswaar met een hele andere aanleiding voor de helderheid, maar die hebben even gekozen om Dennis van Meegdenburg, oud spits en assistenttrainer, even tijdelijk op de bank te zetten.
0: Dat gaat over die wegpartij die ontstond een paar weken terug, hè?
1: Klopt.
0: Waarop de trainers,
1: trainer John van Beukering en samen met zijn broer, de hoofdtrainer Dennis van Beukering, die zijn natuurlijk toen per direct naar huis gestuurd. Het is een andere situatie voor de helderheid. Want Chris de Graaf heeft dat gewoon besloten omdat hij niet tevreden is over het vertoonde spel en daarmee dus ook de resultaten. Maar als je even naar de club kijkt, ja, die staan natuurlijk eigenlijk redelijk onverwacht voor een voldongen feit. Namelijk, er moet een opvolger komen. En met de ambities die Spakenburg heeft, zetten ze niet zomaar iedereen voor de groep. Dus mijn aanname is, maar gaan we natuurlijk de komende week wel even wat belletjes over plegen, is dat ze een tijdelijke oplossing zullen vinden in iemand in de technische commissie, in de technische staf, die het 1 of 2 weken in ieder geval onder zijn hoede neemt. Wie dat gaat worden, dat weten we dus nog niet. Dan moeten we op onderzoek uit. Maar dan zal er inderdaad wel een trainer met enige ruggraat en enige allooi gaan komen. Want bij Spakenburg moet je niet alleen verstand van voetbal hebben, maar je moet ook met de druk van zo'n club om kunnen gaan.
0: Ja, Chris de Graaf doet dat dus niet langer. Wel altijd gezien als een talentvol trainer natuurlijk. Ook na zijn zegentocht in de KNVB-beker bracht hij Spakenburg tot de halve finales. Wat is jouw verwachting? Wat kan hij nog gaan doen?
1: Nou, hij gaat zeker terugkeren in het voetbal. Maar zoals het heel vaak gaat met trainers, hire to be fired, zeggen ze nog wel eens. Alleen trekt hij hem zelf de stekker. Maar Chris is een zeer talentvolle jongen. Hij
0: liep al stage bij Twente.
1: Ja, bij Twente inderdaad zijn goede dingen gedaan. Het is een enorme aimabele vent, maar wel met een hele duidelijke visie. En is in mijn beleving iemand die bij ieder andere club van toegevoegde waarde is. Thomas van Duivenvoorde, die bij Quick Boys vandaan komt, is natuurlijk ook in het betaalde voetbal terechtgekomen. Ja, van Chris de Graaf, die gaat niet stoppen met zijn goede werk. Daar ben ik redelijk van overtuigd. Alleen ja, zoals het vaker gebeurt met trainers. Op een gegeven moment, als je het gevoel hebt dat je de boel niet meer aan de praat krijgt, ja, dan laat je het vaak over aan een opvolger en ga je ergens anders weer je schone goede werk doen. Dat is wat ik in ieder geval verwacht. Dat we Chris de Graaf echt niet uit beeld gaan kwijtraken. Dat is wat ik aanneem, maar nog niet weet. Dus komende week hopen we daar meer voor boven water te krijgen.
0: En als dat zo is, dan horen we dat natuurlijk in jouw programma op de zaterdagmiddag hier bij GPR Sportradio. Pieter Tammens, dank je wel en een fijne zondag nog, hè.
1: Dank je wel,
0: en blijf ons ook volgen, zou ik zeggen, maar dat weet je wel. Want je hoeft hier niks te missen bij GPR Sportradio. You don't have to be beautiful. Turn me on.

0: Kiss. Kiss. Tom Jones, GPR Sportradio. De zondagmiddag gaat hard richting vijven. Goed dat je erbij bent al de hele middag. En je hoeft niet zonder nieuws of sport te zitten, want we hebben hier alle updates voor je. Bijvoorbeeld die beloofde opstelling van het Nederlands elftal over een goed uur in actie in en tegen Servië. En Martijn, die heeft de opstellingen van de kerstverse bondscoach Xavi.
1: We zien twee wijzigingen. Daar komen we along the way wel achter. Laten we zien op het doel. Bart Verbrugge. Voor de rest achterin Denzel Dumfries, Jean-Paul van Hekken, Virgil van Dijk en Mickey van der Ven. Op het middenveld vinden we onze eerste wijziging. Ryan Gavenberg, Joey Veerman dus in de basis in plaats van Quinten Timber. En ook Tijani Reinder staat daarbij voorin. Somerville, Max Meerdink in de spits. En als linksbuiten hebben we Cody Gakpo. Dan voor de rest bij Servië zien wij geen Dusan Tadic in de basis. Die zit op de bank. Wie wel in de basis begint, dat is nog een naam die we in Nederland nog wel kennen, Nemanja Gudelje. Voor de rest hebben we ook Milinkovic-Savic, die nog wel bekend is van zijn tijd bij Lazio. En voor de rest zijn het spelers die ik niet zo heel snel ken, op Terzic na. En dat zijn dus de 22 namen die over iets meer dan een uur gaan voetballen daar in Servië.
0: En het leuke is natuurlijk van die wedstrijd, ook daarvan hoef je helemaal niets te missen. We zijn er live en direct bij met het commentaar hier bij GPR Sportradio. Dus blijf vooral luisteren. Dat is sowieso een goed advies. Maar zeker ook als je van het Nederlands elftal hoort. Heb jij ook nog andere updates voor me, Martijn?
1: Ja, we blijven nog heel even bij het voetbal. Daar zit in de 90ste minuut Litouwen tegen Azerbeidzjan.
0: Nederlands elftal hoort. Heb jij ook nog andere updates voor me, Martijn?
1: Ja, we blijven nog heel even bij het voetbal. Daar zit in de 90ste minuut Litouwen tegen Azerbeidzjan. Stand nog altijd 1 tegen 1. Echt eentje voor de absolute liefhebbers. Kan me niet

0: 3-3. Klein Zwitserland, Pinoquet, 3-3. CS, HC tegen Oranje-Rood, 2-2. Voor de rest kijken we dan ook nog naar het WK wielrennen in Montreal. En de kopgroep nog steeds ongewijzigd. 16 renners staan op een voorsprong van bijna 8 minuten met nog 190 kilometer te gaan. Dan.
1: Je schrikt er zelf van, hè? Ja, het loopt steeds verderop, maar we hebben nog wel eventjes te gaan. En Nederland lijkt die koers toch wel te controleren daarvoor in het peloton. Maar ook van die wedstrijd hoef je helemaal niks te missen. En dan gaan we zien of dat er een Nederlander in slaagt om net als Vollering de wereldtitel op de weg te pakken. Je volgt het hier bij GPR Sportradio. Net als ook die wedstrijd die om 16:15 is afgetrapt in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Gaat tussen de nummers 1 en laatste Heerenveen tegen Utrecht. Het is daar 2 minuten en een beetje onderweg. Het staat daar 0-0.

0: kwam een keer tegen. Was hij nog koud en had hij een enorme bondjas aan. Teddy Swims hoorde je. Bad Dreams. Dit is GPR Sportradio. We gaan hard richting vijven. Aantal wedstrijden onderweg. Bijvoorbeeld het WK wielrennen. Met daar nog ruim 180 kilometer te gaan. Dat duurt nog wel eventjes. Maar ook die ontknoping volg je hier vanavond bij GPR Sportradio. Net als natuurlijk straks live die wedstrijd tussen Servië en Nederland in de Nations League. We hebben net de opstelling gehoord. En Martijn, heel even kort voor vijf smullen van de sfeer. Want ook dat scherm staat inmiddels voor jou in dat livecenter. Hoe ziet dat stadion van Rode Ster er inmiddels uit? Zit er al een beetje supporters? Zit er al een beetje publiek? Begint de sfeer daar kortom erin te komen?
1: Ze beginnen wat binnen te druppelen, maar nog vooral heel veel rode stoeltjes. Dat is ook niet gek, want het is het stadion van Rode Ster Belgrado, bekend om haar hele fanatieke fans. We zien wat fans in beeld. Ene aan het roken, ene popcorn aan het eten. Het wordt het eerste officiële duel dat Nederland gaat spelen tegen Servië als losse staat. Op het WK 2006 troffen beide landen elkaar eerder. Toen heette Servië nog Servië. Montenegro als direct gevolg van natuurlijk de Bosnië-oorlog. Daar in dat, of de Joegoslavië-oorlog in dat gebied. Dus eerste keer tegen het losse staat Servië. En voor de rest, ja, het stadion zit nog redelijk leeg. Nederland komt, als het goed is, nu ook aan in het stadion. Dus nog ongeveer, nou wat is het, 1 uur en 5 minuten. En dan gaan ze daar los in Belgrado.
0: Je hoeft er helemaal niets van te missen hier bij GPR.

BNR Sportradio straks vanaf 6 uur live het commentaar bij die wedstrijd. Je hoeft dat gewoon allemaal, gewoon kun je dat lekker aanhoren op de zondagavond. Heerlijk als je onderweg bent of gewoon natuurlijk thuis. Sfeervol verslag en ook al die andere wedstrijden die bezig zijn, volg je hier bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dat duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
17: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
18: GPR Sportradio. Leon Mastic.
19: Ja, we maken ons op voor duel 2 onder Xavi in de Nations League Servië-Nederland. Op dit moment lopen de oranje spelers het stadion binnen. En hier mis je niets van het duel. En zo ook de voorbeschouwing. Je volgt het hier.

0: GPR Sportradio, welkom. Of welkom terug als je natuurlijk al de hele middag gezellig aan het luisteren bent. Want er is genoeg reden. We hebben veel hockey gezien vandaag. Het seizoen in de hoofdklasse is weer begonnen met her en der toch verrassende uitslagen. Er is gevoetbald in de Nations League. En straks wordt er natuurlijk vooral nog gevoetbald in de Nations League. Met onder andere Nederland dat in actie komt tegen Servië. Die wedstrijd wordt speelt zich ook af in Servië. En het leuke daarvan is, je hoeft er helemaal niets van te missen. Het is helemaal te volgen hier bij GPR Sportradio. Daar zijn we ontzettend trots op. Betekent dat we dadelijk een ruim baan gaan maken voor die wedstrijd. Maar ondertussen houden we ook het WK wegwielrennen in de gaten. Martijn in het livecenter. Een grote kopgroep ging er al vroeg vandoor. Pakte op enig moment zelfs 8 minuten. Hoe staat het er inmiddels voor?
1: Nou, wat jij zegt, het staat nog steeds 8 minuten voor. Dan zou je denken, zo, dat is een flinke voorsprong. Dat is het ook. Maar het echte klimmen moet nog gaan beginnen. En dat betekent meestal als het klimmen begint dat de achterstand op het... de achterstand wordt dan steeds kleiner voor het peloton. Waar ook de Nederlanders er nog altijd goed tussen staan of voor staan. Dus het lijkt nu fors, die voorsprong. Maar die gaat dus nog wel terug lopen.
0: Ik zie dat de peloton dat nu naast een trein of tram rijdt daar in het Canadese Montreal. Die lijken de wedstrijd er ook te controleren. Veel oranje shirts daarin voorin te zien. Met natuurlijk een van de favorieten, Mathieu van der Poel. Die hoopt zijn vrouwelijke collega Demi Vollering. Ja, die flikte het gisteren al natuurlijk een waanzinnig sprint op de meter, versloeg ze haar concurrenten en pakte die wereldtitel op de weg. We volgen hier bij GPR Sportradio natuurlijk, hoef je ook niks van te missen. Vanavond hoor je hoe dat afloopt. En we hebben ook nog in de Eurojackpot de vrouwen-eredivisie een wedstrijd die om 16:45
1: afgetrapt is. Ja, er is afgetrapt inderdaad tussen Heerenveen en Utrecht. Respectievelijk de nummer 5 en de nummer 10. Van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Utrecht, de nummer laatst met 1 punt, is laten we zo zeggen. Die zijn niet heel goed aan de competitie begonnen. Slechts 1 keer gelijk gespeeld. En staan in het Abalenza Stadion ook met 1-0 achter tegen Heerenveen. 24 minuten gespeeld, dus 1-0 voor Heerenveen.
0: Ja, die doen goede zaken, want die stonden tot voor vandaag op de 9e plek. Dus die maakten het onderin met z'n tweetjes uit op dit moment. Maar die doen goede zaken vooralsnog. We blijven het voor je volgen. Hebben we voor de volledigheid ook nog eventjes wat uitslagen in de keukenkampioendivisie. Tenminste, de uitslag heb je al meegekregen als het goed is. De Graafschap speelde vandaag als enige thuis tegen Den Bosch op de Vijverberg. Werd het 1-0 voor de Superboeren. En die doen dan ineens goede zaken, want die stonden, net als FC Utrecht bij de vrouwen, maar helemaal onderaan. Maar die plek geven ze nu over de rode lantaarn, zogezegd, aan Topos. Want de Graafschap pakt een 3-punter.
1: En dat zegt niet veel, hè? Want de keukenkampioendivisie, je hebt de ranglijst voor je. Ze staan ook maar op 6 punten van, Vitesse RKC met 13 punten.
0: Ja, nou, je bent me bijna voor, zeg maar. Want ik wilde inderdaad zeggen, de Graafschap komt op 7, staat daarmee 18e. Maar als we kijken, ja, dan zien we dat echt alleen nummer 1 Heracles Almelo op 21 punten staat na 8 gespeelde wedstrijden. Dan volgt er een gat van 5 punten naar nummer 2 Almere City. En dan zit ook MVV daar op 16. Nou, dan krijg je een hele reeks met 15, 13, 12. Eigenlijk tot met Jong PSV op plek 12 is het aaneengesloten. Ja, dan zou je zeggen dat het onderin begint bij FC Eindhoven. Hoe mooi, op plek 13 met 10 punten. Nou ja, dan is het maar 6 punten. Of 4 punten naar de Topos, dat onderaan staat met 6 punten. Alle cijfers op een rij. Je hoort het hier bij GPR Sportradio. Met zometeen ook de voorbeschouwing op Servië-Nederland met Ronald van der Geer.

0: U2 en Window in the Skies bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, en op een avond waarop het Nederlands elftal in actie komt tegen Servië, kunnen we dan maar één iemand vragen. Dat is Ronald van der Geer. Goedemiddag nog, Ronald.
3: Ja, dag Leon. Goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent. Zometeen commentator bij Servië-Nederland. Dat is iets om naar uit te kijken.
3: Nou, het is lang geleden. Dus ik vind het zeker iets om naar uit te kijken.
0: Ja, hoe lang is het geleden?
3: Een radiowedstrijd heb ik bij Rijnmond nog wel eens een keer wat gedaan, maar voor de rest is dat een jaar of 8, 9 geleden, denk ik, ja.
0: Kijk aan, maar met oude vertrouwde geluid, allemaal te volgen hier bij GPR Sportradio. Hartstikke leuk. En ook een wedstrijd die er toe doet, Nations League.
3: Ja, ik ben hartstikke nieuwsgierig. En ik denk dat iedereen nieuwsgierig is of de eerste wedstrijd van Oranje onder Xavi niet het effect is geweest van het spelen met nieuw speelgoed, weet je wel. En dat daarna alles gewoon wordt weer. Maar dat je ook daadwerkelijk ziet van, die frisse wind die er was, die waait nog steeds. En het enthousiasme is nog steeds ongeremd. En daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Want als Oranje gewoon zichzelf is tegen Servië, dan kunnen ze domineren. En dan gaan we weer ongeveer eenzelfde Oranje zien, denk ik.
0: Ja, want zo meteen eventjes over die wedstrijd tegen Duitsland van de week, die hier natuurlijk ook te volgen was. Maar eerst eventjes naar de opstelling, want die krijgen we natuurlijk net binnen. Xavi, die voortwoord Niels in, die zegt 1,5 uur voor de aftrap geef ik hem aan mijn spelers. Nou, vlak daarna hadden wij hem ook. En dan zien we Veerman in plaats van Quinten Timber. En Meerdink, ja, natuurlijk zou je zeggen, in de plaats van Brobbey. Valt daar wat zinnigs over te zeggen?
3: Nou ja, dat het niet heel verbazend is. Omdat Veerman natuurlijk toch in die rol in de tweede helft fantastisch inviel. En het elftal eigenlijk wel naar een hoger niveau tilde. Terwijl Timber natuurlijk op een zespositie speelde die hem ook niet heel gewoon was. Daarnaast speelt natuurlijk ook nog eens dat Timber qua belasting misschien ook wel niet toe is aan 2 wedstrijden in 4 dagen. Dus daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. En dan heb je bij Veerman iemand die het elftal niet slechter maakt en in goede vorm verkeert. Ja, en dat Max Meerdink speelt in plaats van Brobbey, dat lijkt me heel logisch. Zij hebben eigenlijk een beetje dezelfde speelstijl. Meerdink heeft zeker niet teleurgesteld toen hij moest komen. Dus nee, dat is een 1-op-1 vervanging die ik wel begrijp.
0: Ja, zou hij nog lang hebben wakker gelegen van die ene missie die hij maakte? Want die had er wel in gemogen tegen Duitsland.
3: Nou, dat vond hij zelf ook wel, hè, na afloop van de wedstrijd. Van, die had er wel in gemogen. Hij zag hem tijdens dat interview. Ja, was ook zonde, want Dumfries had daar natuurlijk een assist verdiend. Geweldige actie ook van hem. Ja. Maar ja, die had er zeker in gemoeten. Maar ik vind het een hele aparte gozer, maar ik vind hem wel leuk, die Max. Ja.
0: Nou, en vandaag gaan we dus voor het eerst vanaf de aftrap ook kunnen zien. Je zei net, je vond wel een mooie metafoor die je gebruikte. Is het misschien voor het eerst spelen met nieuw speelgoed tegen Duitsland? Want zeker die tweede helft was natuurlijk echt veelbelovend. Hè? Als jij daar nou de goede dingen uit moet halen, wat valt je dan ten positieve op ten opzichte van bijvoorbeeld die laatste wedstrijden onder Koeman?
3: Nou, het enthousiasme. En het enthousiasme en de intensiteit waarmee werd gespeeld. En dat het nog niet klopte, dat zag je ook. Hè? Het leuke is natuurlijk, de trend van nu is natuurlijk, waaraan kun je aflezen dat een elftal lekker in zijn vel zit als ze druk naar voren durven zetten. Hè? Dat ze heel diep op de helft van de tegenstander druk gaan zetten. Maar dan moet het daarachter wel kloppen. En dat was natuurlijk een paar keer niet zo. Zeker niet in de eerste helft, toen die Duitsers natuurlijk een paar keer al combinerend heel snel aan de andere kant waren. Dus ze hebben nu weer meer trainingsdagen gehad. Maar ik vind vooral het enthousiasme en het geloven, denk ik, in de speelstijl die de trainer hen oplegt. Ik geloof dat ik dat uit die wedstrijd van tegen Duitsland zag.
0: Ja, ik zit ineens te denken, ik heb ook nog wel een goede remedie voor Max Meerdink. Want we zagen in die wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk Adeyemi een kans missen. Die was nog wel een stukje groter. Ja. Dat is toch een speler die bij Barcelona speelt. Dus je komt er wel, ook met een misser.
3: Ja, één misser is niet fataal. Nee, ja, je hebt een paar jokers die je in kan zetten in je carrière. Dus nee, dat komt wel goed met Max.
0: Kijk aan. Hey, we spelen tegen Servië. Wat is dat voor land tegenwoordig? De laatste keer dat we ze tegen speelden, heette het nog anders, dus was het groter.
3: Ja, het is ook heel lang geleden. Maar Servië is natuurlijk de gunfactor bij het eigen land, bij de eigen landgenoten kwijt. Ik geloof dat ze nog snel kaarten hebben rondgedeeld op scholen om te zorgen dat er in elk geval mensen op de tribune zitten bij deze wedstrijd. Ja, Servië is het helemaal kwijt. Moet eigenlijk ook weer opnieuw beginnen. Maar heeft veel minder kwaliteit wat dat betreft aan boord dan het Nederlands elftal. Het grappige is dat ik was net aan het kruisen geweest, hebben nog maar 4 spelers die van de week meededen tegen Griekenland. En voor de rest hebben ze het hele elftal omgegooid. Dus nou ja, laten we zo zeggen, die zijn nog niet zo ver in het zoeken als het Nederlands elftal. Zij spelen ook anders. Hè. Dit is veel meer fysiek, individuele actie en heel erg nog dat voetbal van het zoeken naar de spits. sterke spits altijd. En ja, legt het balletje terug en dan gaan we voetballen. Ja. Dus een andere speelstijl.
0: We staan zo meteen in het Maracana van de Balkan, werd het ooit genoemd. Hè? Jij bent natuurlijk op veel plekken geweest in je carrière. Heb je die wel eens mogen aandoen?
3: Ja, ik ben hier ook geweest. Ja, zeker ben
0: ik. Wat is dat voor plek? Moet Nederland daar nog bang voor zijn?
3: Nee, daar hoef je niet bang voor. Zeker nu niet. Ik denk dat je als club, als je bij die clubs in Belgrado komt, dat je dan wat meer op je hoede moet zijn. Want dat zijn wel gevaarlijke momenten. Ik ben ook met Ajax daar geweest, volgens mij. En toen mochten we ook het hotel niet uit zonder begeleiding. Dus dat zijn wel hele lastige dingetjes.
0: Nou, Ronald, ik heb goed nieuws. Als je bij mij hier die studio in loopt, je kan alles doen. Ik ben ongevaarlijk. Dus je zit helemaal gebakken en veilig hier bij GPR Sportradio.
3: Er zijn zelfs chips liggen hier. Dus jullie zijn echt goed met de sport bezig.
0: Nootjes, we hebben hier ook een lekker fris drankje voor je. Ik zal er wat achterlaten. Je bent hier straks te horen natuurlijk samen met Jacob van Katwijk. Hartstikke veel plezier bij die wedstrijd alvast. En ik zeg het nog maar eens, misschien ten overvloede, maar dan weet je het maar vast. Het is hier allemaal te volgen bij GPR Sportradio. Straks om 6:00 de aftrap bij Servië tegen Nederland.

0: Het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
5: doei doei
4: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Alle Sigma Verf bestel je bij...
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
21: Ik heb hier de biefstuk Bali.
22: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
21: Geniet ervan.
20: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
23: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
26: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
28: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol doe je er tot en met knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten langer over. Op de A10 de Ring Oost richting Utrecht voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
4: GPR Sportradio.
6: De Sound of Sport.
4: Leon Mastic.
9: Van der Poel en de andere Nederlanders proberen de vluchters terug te halen in Montreal. En Nederland met Joey Veerman tegen Servië. Je volgt het helemaal live hier.

0: gaan richting de zondagavond GPR Sportradio. Je hoorde de Chainsmokers. Goed dat je erbij bent. Zeg ik nog maar eens een keer. En blijf er ook vooral bij. Want zometeen is het natuurlijk de beurt aan Servië Nederland. Helemaal live en direct te volgen hier bij GPR Sportradio. Maar we volgen zoveel meer. Bijvoorbeeld het WK wielrennen op de weg. Montreal, Canada, Martijn. We hadden een groep vluchters. Die pakten ruim 8 minuten. Ik wilde bijna zeggen, ze zijn er bijna. Ze hebben het lange rechte stuk inmiddels gehad, hè?
1: Ja, ze zijn er bijna in dat geval. Maar ze hebben nog 12 rondjes te fietsen. Dat is ongeveer zo'n 160 kilometer.
0: Kijk, ik moet er niet aan denken.
1: Behoorlijke klimmetjes. Dus je ziet nu al wel dat de groep die is gevlucht toch wel het tijd loopt terug. Ze begonnen zoals altijd op hun piek rond de 8 minuten. En nu is het al rond 5 minuten 44 seconden. Dus het loopt terug. En het gaat daar, belooft dan nog echt wel heel erg spannend te worden. En ja, de finishtijd daar, dat is pas rond 9:45. Dus zelfs ver na Nederland-Servië, wat over ongeveer 23 minuutjes gaat aftrappen.
0: En misschien daar dus wel meer Nederlands succes. Net als gisteren met Vollering. Mathieu van der Poel natuurlijk een van de favorieten. En die heeft dat genoegen al eens eerder mogen proeven. En jij hebt ook nog de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie voor ons voor je neus.
1: Klopt, ja, daar is het nu rust tussen Heerenveen en FC Utrecht. 2-0 voor Heerenveen. Dus Heerenveen stond ook onderaan. Maar gaat zich nu dan wel virtueel wat opklimmen. Gaat van plek 9 naar plek 5. Dus dat is een behoorlijk sprongetje. Al staat het daar allemaal wel redelijk dicht op elkaar. En is het virtueel. Dus goed, daar nog een helft te voetballen in het Abalenska Stadion. En dan kan Heerenveen een mooie stap maken.
0: Gaan wij ruim baan maken. Want over iets meer dan 20 minuten hier Servië Nederland. En ik kan alvast een paar namen weggeven van onze basisopstelling. Ze bestaan uit Tom van der Dekken, Ronald van der Geer, Jacob van Katwijk. Ik wens je ontzettend.

En niet alleen de spelers lopen warm op dit moment voor de voetbalinterland tussen Servië en Nederland. Ook de GPR Sportradio Studio loopt warm. Want wij gaan die wedstrijd natuurlijk helemaal integraal volgen hier op de zender. En Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk zijn zich druk aan het voorbereiden. Want ja, het is nog wel een minuut of 14 eer het allemaal officieel begint. Maar we zijn er van het begin af aan bij GPR Sportradio Servië-Nederland. Integraal op de zender.

0: No worries, no worries van Simon Webb. Het is 6:10. We gaan ons opmaken voor de tweede wedstrijd van Nederland in dat prachtige toernooi. En, na de 1-1 gelijkspel tegen de Duitsers. Tweede wedstrijd tussen Servië en Nederland gaat helemaal integraal op onze zender. Jacob van Katwijk en Ronald van der Geer gaan ons, voor ons dat verslaan. Ronald, we starten met jou. Je kon nog een plekje vinden, geloof ik, hè, als je het stadion in wil nu nog. Als we nu vertrekken, kunnen we nog. Hè?
1: Ik kon zelfs voor het stadion parkeren, Tom. Het was, het was kinderlijk eenvoudig. Laten we zo zeggen, Servië, de nationale ploeg en het publiek. Het gaat niet hand in hand op dit moment. En dus is het, het stadion is eigenlijk gevuld met schoolkinderen voor een groot deel. En mensen die je ploeg dan een warm hart toedragen en waarschijnlijk wat familieleden van de spelers. Maar nee, je komt niet hoger dan 7000 toeschouwers uit in een stadion waar er 50.000 in kunnen. Dus de publieke belangstelling is niet groot. Er is ook een groepje Nederlanders meegereisd. Nou ja, dat zal straks qua geluid, denk ik, domineren in het stadion.
0: Nou, wij gaan
1: De publieke belangstelling is niet groot. Er is ook een

0: wedstrijd. Nederland zelf al staat gedeeld tweede met Duitsland. Omdat natuurlijk het debuut van Xavi tegen onze oosterburen eindigde in een gelijkspel in 1-1. En hier, ja, vanavond zullen de mannen van Xavi de punten moeten gaan halen in wat andere omstandigheden dan bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena. De spelers staan klaar, maar lijken gewoon op het parkeerterrein op dit moment klaar te staan om zometeen de tunnel in te gaan.
1: Ja, inderdaad, niet de bekende catacomben die we kennen. We zien de spelersbussen, we zien de parkeerplaats buiten. En vanaf daar een schitterende ouderwetse tunnel waarin ze naar binnen gaan in dat stadion. Het is er al veel over gegaan waar ooit de Panenka werd gescoord.
0: Zeker.
1: Het was laatst ook al leeg, hè, tegen Griekenland. Het Servische publiek staat niet echt achter de ploeg.
0: Weet jij nog wie de goalie was bij de Panenka?
1: Nou, ik weet het niet nog meer, want ik zat toen nog, was nog vloeibaar, zeg maar. Maar nee, ik weet wel dat Panenka die mooie stift maakte.
0: En de doelman was een Duitser, Sepp Maier. Dat was de keeper die hem moest toestaan. Wij gaan nu kijken naar Nederland tegen Servië. En we gaan maar eens kijken ook naar de opstellingen. Want het Nederlands elftal, Xavi, heeft natuurlijk noodgedwongen iets moeten wijzigen. Dat lijkt mij logisch. Er is een spits uitgevallen, Brian Brobbey. En dat gebeurde al in de wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk. En op het moment dat Jan de vervanger het goed doet, dat is Max Meerdink, dan verdient hij het nummer 9 shirt. En die staat dan dus ook in de punt van de aanval. De andere wijziging betreft die zespositie waar ze toch een beetje zoekende zijn, waar uiteindelijk Timber stond. Die werd vervangen ook door Veerman. En ik denk dat Veerman het zo goed gedaan heeft en zo goed eigenlijk uitdrager was van het wijze woord van Xavi, dat hij nu ook een basisplaats heeft. En dat zijn de twee wijzigingen.
1: Dus inderdaad, de wijzigingen. Veerman ook waarschijnlijk getergd, hè, dat hij weer terug bij Oranje zit, wil zich laten zien. Maar bij de Serviërs wel wat meer wijzigingen. Daar is ingegrepen 4 man eraf. Onder andere Dusan Tadic, die zullen we niet vanavond horen als basisspeler. Wie dan wel? Die 2,2 meter lange grote doelman Milinkovic-Savic staat gewoon weer onder de lat. Ondanks 2 slippertjes toch tegen Griekenland krijgen we Nedeljkovic als de rechtsback, Babic en Pavlovic in het hart van de verdediging, Terzic op linksback. En ze spelen dus in een 4-5-1 formatie met een bekende als controlerende middenvelder. Dat is namelijk Goudelje. Die kennen we nog van AZ, NAC en Ajax natuurlijk. Lukic is de andere controlerende middenvelder. Zivkovic op rechts, Stankovic in het midden, Milinkovic, Savic, de broer van de doelman, en Joveljic in de spits.
0: En die gaan we waarschijnlijk zien als aanspeelpunt. Want dat is een beetje het spel natuurlijk wat Servië speelt. Het is geen opbouwploeg. Het is de ploeg die snel de lange bal hanteert. En als je er druk op zet en de lange bal wordt niet goed gespeeld, dan verovert Oranje hem ook snel genoeg weer terug. We gaan kijken hoe dat allemaal gaat. Ik heb net al even gezegd, eerste wedstrijd. Groot enthousiasme bij Oranje. Maar is het hetzelfde als voor de eerste keer spelen met nieuw speelgoed en gaat daarna alles wennen? Het zou allemaal kunnen. We gaan in elk geval, we kijken naar 2 bondscoaches die elkaar omhelzen. Xavi Hernandez en Veljko Paunovic. En zij gaan hun plekje zoeken. En dan staat iedereen op zijn plek klaar om te gaan luisteren naar de volksliederen. En Nederland is de gast, dus er zal worden begonnen met het Wilhelmus.

0: goed. Ja. Onze jongens meezongen. Sommigen met de hand op het hart.
1: Kijk hoe dat bij Servië gaat.
0: Het bosje Pravde.

0: Dat klonk uitstekend. Ik moet wel zeggen, een rondje langs de tribunes. Ja, dan krijg je toch het idee dat ook de nationale open kampioenschappen moeilijk kijken van Servië zijn begonnen. Want er is echt niemand die lacht op die tribune.
1: Ik zie mensen met de armen over elkaar staan, ja. Demonstratief niet meezingen.
0: Niet meezingen en boos kijken. Vuurwerk wordt er wel afgestoken. Wat dat betreft doet de organisatie er alles aan om het toch enigszins sfeervol te maken. Dit is Oranje met Verbrugge in de goal. Met Dumfries, Van Hekken, Van Dijk en Van der Ven in de achterste vier. Gravenberg, Veerman, Reinders zijn de middenvelders. Summerfield, Meerdink en Gakpo is de linksbuiten. En dat zijn de elf die het nu gaan doen voor Xavi.
1: Ja, je had het net even over die mensen op de tribune. Ze konden nog wel een aardig fluitconcert produceren, al waren het er zo weinig.
0: Ja.
1: Een zeurderig publiek en hopelijk worden ze vrij snel stilgemaakt als er wel een redelijk gevuld oranje publiek te zien is. En inderdaad, zoals je zei, Gakpo op linksbuiten. Dus niet Van Bommel, die ongelooflijk mooie assist had tegen Duitsland. Misschien gaat hij nog wel zien.
0: Hij was lovend, Xavi, en terecht over Van Bommel. Die initiatief toonde, die eigenlijk iets extra's bracht aan het elftal. Een persoonlijkheid was. En, maar goed, Ruben van Bommel komt ook terug van een zware blessure. Belasting in het voetbal is natuurlijk een gemeengoed. Dat geldt denk ik toch ook voor Timber. Dat zal toch ook wel de reden zijn dat Timber niet op het middenveld start, maar gewoon op de bank. Omdat ja, als je er een half jaar uit bent geweest of langer, dan is het spelen ineens van vier wedstrijden in, wat is het, een tijdsbestek van 12 dagen, is misschien ook wel een beetje te veel. De TOS is er. En de scheidsrechter is een Pool. Dat is Simon Marciniak. Dat is de Poolse leidsman vandaag. En hij leidt dus het elftal van Nederland dat op bezoek is bij Servië.
1: Hij is wel een angstgegner, die Simon Marciniak. Want van de 4 keer dat hij oranje floot, won Nederland nog nooit.
0: Okay.
1: Dus dat kan de primeur worden. Het is ook overigens de eerste keer officieel ooit tegen Servië. Het is natuurlijk wel ooit tegen Servië, Montenegro geweest, tegen Joegoslavië. Maar volgens de statistieken wordt dit een van de landen, een van de laatste 3 waar nog niet tegen is gespeeld in Europa.
0: En dan zou de quizvraag natuurlijk zijn, wie zijn die andere 2
1: denk
0: dan?
1: Er even over na, daar komen we nog op terug.
0: Ja, Legoland, denk ik, is er eentje van.
1: Het lijkt erop.
0: Ja, de Serven zijn zich ook aan het verzamelen. Ook niet in de basis trouwens de gloednieuwe PSV'er, Filip Kostić. Die normaal gesproken terecht de hele linkerkant bestrijkt, maar er nu niet bij is. In de vorige wedstrijd tegen Griekenland, waarin overigens Servië wel op een 1-0 voorsprong kwam, maar in de slotfase dus 2 goals van Griekenland moesten toestaan. Ja, daar stond hij nog wel in de basis, maar nu zit hij dus op de bank. We gaan kijken naar het Nederlands elftal met toch een groot verlangen of die frisse wind die is gaan waaien, of die er weer is en of we het heel snel een beetje los kunnen maken richting Milinkovic-Savic.
1: Milinkovic-Savic, die 2 meter 2 lange doelman, moet bijna bukken om de lat aan te raken. Als we los zijn, Veerman heeft afgetrapt namens Nederland. Terug naar achteren, terug naar Van Dijk. Van de Ven, Nederland gaat meteen kiezen voor het balbezit en wachten tot de Serviërs uitstappen.
0: Nieuwe Real Madrid-speler Dumfries die aan de rechterkant van die verdediging staat. En dan gaat die bal even terug naar de doelman Verbrugge op de rand van zijn eigen 16. En dan gaat er opgebouwd worden met de eerste stapjes voorwaarts van Van Hekken. Met gevaar aangespeeld richting Summerfield, die zich in de middencirkel ophield. Dan is het volgende station Meerdink, maar die kan de bal dan niet vasthouden. Serven zitten er heel even tussen. En via wat geluk eigenlijk kunnen zij nu de bal veroveren op Oranje en rondspelen. En bij hun doelman terechtkomen, Milinkovic-Savic. En zo is Oranje met een gewaagde paas naar voren eigenlijk door de as van het veld de bal kwijtgeraakt aan Servië. En is dat nu de ploeg die moet gaan proberen op te bouwen. Maar Oranje is dan razendsnel weer terug. En via Van Dijk wordt de bal terugveroverd.
1: Ja, Servië slordig in het balbezit. Servië vandaag in het wit. En dat zorgt natuurlijk voor het mooie beeld dat Oranje gewoon in het oranje speelt. Met een zwarte broek. Heeft het hier het balbezit op de eigen helft. Even bij Dumfries. Er wordt een beetje getemporiseerd. Rustig aangedaan nog. Van Hekken gebaard dat er meer moet worden aangeboden. Terwijl het een beetje stil staat achterin bij Oranje. En de Serviërs ook niet van plan zijn om hoog en fel druk te zetten. Het is nog altijd balbezit voor Oranje met Van Hekken. Ook een beetje een onzuivere paas. Het is nog een slordige beginfase van beide ploegen. Hier en daar wordt balverlies. Klein kluitje op het middenveld. Christian Summerville die laat zich ook veel naar het midden inzakken. En de bal is weer helemaal terug bij Van Dijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook prettig voor Dumfries. Dat is natuurlijk zo'n een man die de hele flank bestrijkt. En daar graag wil komen. En dan is het fijn als Summerfield natuurlijk iets meer aan de binnenkant speelt. Van de rechterkant. En dat is wat hij compleet ook doet. Eigenlijk zijn de flanken nu vrij voor de snelle Van der Ven en de snelle Dumfries. Maar zover komt het niet. Van der Ven bouwt op via de achterste lijn. Gakpo nu met de eerste bal richting Meerdink vanaf de linkerkant. Maar ook nu wordt de spits van AZ afgetroefd. En kan zelfs in de tegenstoot nu Servië er heel even tussenuit. Het is balbezit voor de aanvoerder Sivkovic. Maar ook die gaat dan onderuit, raakt hem kwijt. Gakpo pakt op, levert een verkeerde paas in. Maar op de middencirkel, ter hoogte van de middencirkel, is daar Veerman die eventjes de rust predikt. Balletje aan de voet houdt. En nu gaat kijken of er een afspeelmogelijkheid voorwaarts is.
1: Ja, rust is inderdaad soms even nodig. Het lijkt af en toe een flipperkast in deze beginfase. Dan kijken we naar Sivkovic. En vrij snel wordt die bal weer ingeleverd. Als Nederland hier aan de linkerkant dreigend is. De bal is in de 16 bij Gakpo en Reinders. Gakpo met het schot, maar dat wordt gekraakt. En zo kan Van Hekken snel ingrijpen voordat de Serviërs een counteraanval in gedachten hebben. Is de bal weer bij Nederland, rechts achterin bij Dumfries.
0: 0-0 na bijna 3 minuten in Servië, in Belgrado om precies te zijn, waar het Nederlands elftal gaat proberen compositie in de pool te veroveren. Na het punt tegen Duitsland zal er dus die uitwedstrijd hier in Servië gewonnen moeten worden. Hier is Van Hekken, hier is Van Dijk en hier is rond de middencirkel. Eigenlijk in de as van het veld. En dan weer terug naar Van Dijk en vervolgens weer Van Hekken. Oranje begint, laten we zo zeggen, voorzichtig aan deze wedstrijd. Als we nog even teruggaan naar afgelopen donderdag. Ook toen was Oranje wat voorzichtiger dan Duitsland. En was Duitsland eigenlijk de ploeg die domineerde in de eerste minuten. En kwam Oranje er later rond die goal van Van Dijk pas echt goed aan te pas. Nu is Oranje wat zoekende Dumfries weer terug naar de laatste lijn. En halverwege zijn eigen helft staat daar Bart Verbrugge.
1: Je zei Nederland moet winnen, wil winnen, is duidelijk. Nederland moet natuurlijk bij de eerste 2 eindigen in deze ploeg. Om deze pool om door te gaan in de Nations League. Waar we natuurlijk al vaker mooie momenten hebben meegemaakt. Zo stond Nederland ooit in de finale tegen Portugal. Maar het gaat natuurlijk ook om de ontwikkeling van dit team van Xavi Hernandez. Is nu achterin in balbezit in het hart van de verdediging van Hekken. Nederland zoekt het vaak door de as. Wat risicovolle passen zorgen ook vaak voor balverlies. Waardoor Servië nu kan aanvallen. Maar het wordt doorzien door Van Dijk. Zet dat sterke lichaam ertussen. En zo eindigt het hier een ingooi voor de Serviërs.
0: Ja, niet wat Van Dijk wilde in elk geval. Die dacht dat hij toch echt had gezorgd dat Nederland kon ingooien. Vlakbij het eigen strafschopgebied. Het grote verschil is natuurlijk toch dat in de wedstrijd tegen Duitsland. Duitsland is ook een ploeg die de bal wil hebben en domineert. En dus ook heel, gaan we weer, de trend van nu heel hoog druk zetten. Waardoor eigenlijk de opbouw voor de Nederlanders een stuk lastiger was. Nu is er veel vrijheid bij die achterste 4. En moeten ze proberen met risicovolle passing in elk geval dat middenveld aan het werk te zetten. Of misschien maar eens een linie overslaan. En direct richting Meerdink gaan. Wat natuurlijk ook een optie zou kunnen zijn. Kies voor de creativiteit aan de buitenkant. Kies voor de creativiteit van Gakpo. Of misschien wel voor Summerfield. Man die toch, ondanks dat hij in het Midden-Oosten aan het spelen is. En dat vaak een punt van kritiek is geweest. In een goede vorm verkeert. Servië heeft de bal op dit moment. Op eigen helft, vlak voor de middenlijn. Nu iets te over aan de rechterkant.
1: En het balbezit is vaak van korte duur van de Serviërs. Het is nu Mickey van der Ven die ze helemaal naar achteren stuurt. Bal terug bij Milinkovic-Savic. En daar waar aan het begin vaak risicovolle passes werden gegeven, de Serviërs vaak de bal verloren, zijn ze nu in aanval. Aan de linkerkant van het veld wordt een goede 1-2 gemaakt. En die bal komt hier de 16 in. Nederland moet opletten. Het eerste schot gaat ruim voorlangs. Die gaat zelfs niet eens naar de hoekvlag. Het wordt een ingooi, wel het eerste kleine wapenfeit van de Serviërs. Er wordt enorm gebouwd door die andere Milinkovic-Savic. Dat is de oudere broer. En ja, zijn bal binnenkantje links. Heeft een afwijkende curve erin, waardoor Verbrugge die bal gewoon kan naastkijken. En zo staat het na ruim 5 minuten spelen. Nog altijd 0-0 in Belgrado.
0: Ook een speler van Al Hilal is hij. Hè? Hij speelt ook in de competitie in Saoedi-Arabië. Ja, zo vliegt iedereen over en weer natuurlijk. Van der Ven verovert als linksachter de bal. Hij en Van Hekken toch ook niet naar het Nederlands elftal gekomen met een gevoel van, hè, we komen uit een onoverwinnelijk team. Nee, sterker nog, zij zijn het centrale duo van Tottenham Hotspur, wat tot nu toe geen potten kan breken. En proberen juist in die 4 wedstrijden van Oranje misschien net even dat vertrouwen te tanken wat nodig is. Summerfield verovert de bal. Halverwege de helft van de serve aan de rechterkant. Er komt zijn eerste individuele actie. Hij is klein van stuk, maar zijn daden benen groot. En dat komt mooi uit, want hij komt nu bij Gavenberg uit. Op het middenveld, eventjes naar Veerman. Veerman moet dan kijken. Ja, we zijn 5-6 meter voor het strafschopgebied, maar de serve trekken zich daar terug in een soort handbalcirkel. En dan moet je dus of op hoog tempo of heel nauwkeurig proberen er doorheen te komen. Veerman heeft de bal, kijkt en dan is er eindelijk wat ruimte voor Dumfries.
1: Het staat een beetje stil. Dumfries glijdt weg met zijn voorzet, waardoor deze aanval eigenlijk voorbij is van Oranje. En je kan je afvragen, als het zo dicht staat achterin bij Servië, is dat niet een moment voor die kleine Crescenzo Summerville om er tussendoor te glippen? Dat is natuurlijk ook zijn kwaliteit, zijn straatvoetbaltechniek. Maar nog altijd het balbezit bij Oranje. Moet het misschien over een andere weg proberen, maar het gaat weer via rechts. Via Dumfries, daar waar dus de Serviërs op zijn ingespeeld. Staan meteen met 3 man op die snelle Dumfries. Bal gaat nu helemaal aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. Zo levert Oranje het balbezit in. Applaus, zo waar, van het kritische publiek in Servië. Want het is balbezit in de vorm van een ingooi voor de Serviërs.
0: Het tempo ligt niet hoog in het begin van dit duel. Is ook logisch. Oranje wacht wat af. Moet zich toch een beetje instellen op de Serven. Hoe gaan zij om eigenlijk met deze wedstrijd? Je hoort nu toch wel iets van publiek. En dat is het leuke als je schoolkinderen uitnodigt. Die zijn ongeremd enthousiast. En als je daar maar genoeg speakers bij zet, dan lijkt het net of er 50.000 schoolkinderen zitten. Er zitten er echt niet heel veel. Er kunnen 49.000 mensen in dit stadion. En de ambiance is zodanig dat er nou 6, misschien nu 7.000 zitten. En dat is natuurlijk toch ook even wennen als je daar op dat veld staat. Dan denk je ineens, hey, is het weer corona? Dat kan ook. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hens wordt er geclaimd door Gakpo. Niet door onze Poolse vriend die vandaag terecht de leiding heeft in deze wedstrijd overgenomen, dat signaal. En dus is Oranje er weer. Met inmiddels 8 minuten speeltijd. Nog geen kans in deze wedstrijd. Er is een schot op goal geweest van Servië. Maar ja, dat werd een ingooi. Mag je dat dan een schot op goal noemen,
1: schot,
0: Jacob?
1: Schot op hoekvlag. Ja, de bal gaat naar links. Het is Gakpo op de linksbuitenpositie. Randje 16. Probeert hij naar binnen te kruipen. Randje 16 wordt er ook nauwelijks aangeboden. Hij moet iets verder terug naar achteren. Nicky van de Ven als linksback. Zo blijft Nederland wel in balbezit. En wordt er via de lange bal gezocht naar de 16. Komt de bal met dezelfde snelheid weer terug. En dat kan een kans opleveren voor de Serviërs in de vorm van een counteraanval. Maar de weg is nog zo lang. En de Oranje verdedigers zijn ijzersterk. Ook Mickey van de Ven. Hij is snel, maar ook berensterk. Zet die man zo van de bal af. En het balbezit is weer terug bij Crescenzo Summerville. Maar echt heel veel snelheid zit er niet in de aanvallen van Oranje.
0: Nee, het is nog niet dat je zegt het is een geoliede machine. Nu wel, goede bal binnendoor van Veerman. Meer dink, moet ik dan zeggen. Is dan het volgende doel. Die staat op de rand van het strafschopgebied, maar is niet ineens in staat ook om die bal aan te nemen en vast te houden. Het was Reinders die hem als laatste probeerde te bereiken. 2 spelers die natuurlijk bij AZ groot geworden zijn. De een is het zaadje dat geplant is al aan het oogsten. En Meerdink zal ongetwijfeld weer meer in de belangstelling komen te staan. Dat stond hij al. Als hij hier een basisplaats of 2-3 bij Oranje en ook nog eens een doelpuntje meepikt, dan zal heel Europa toch denken, wat zou zo'n man kosten? Maar hij wil in eerste instantie gewoon goed voetballen voor het Nederlandse elftal. Is apentrots dat hij bij Oranje zit. Het is zijn tweede interland en daarmee heeft hij er volgens mij net zoveel als zijn vader. Of misschien zelfs wel eentje meer al. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dacht ook eentje meer, ja. De doelman van Napoli, Milinkovic-Savic, met een lange bal. Maar die gaat uiteindelijk aan de linkerkant over Terzic heen. En dus mag Oranje gooien.
1: Bal achterin nu in het bezit bij Oranje. Bij Van Hekken zoekt het door het middenveld. Via Veerman even naar rechts, naar Dumfries. Die ook toch vrij stil staat in balbezit. Er wordt echt afgewacht tot Servië wat meer druk gaat zetten en er gaten vallen. Zo is Oranje weer helemaal achterin bij Van Dijk. En Van Hekken krijgen we 3 hoekjes te zien. En nu wordt er dan met de risicovolle paas de aanval opgezocht. Vaak de combinaties door het middenveld. Bal is aan de linkerkant van het veld. Veel vrijheid bij Mickey van de Ven. Maar dan op het moment dat je denkt hij gaat naar links, kiest Oranje ervoor om weer te draaien. Bal weer naar rechts. Zo kiest Oranje in deze fase vooral voor het balbezit. En wachten de Serviërs voorlopig nog af.
0: Balbezit voor Van Dijk. Middencirkel, maar dan wel aan de kant van de helft van de Serven. Komen er nu wel wat uit. Gaan druk zetten op Van Hekken en gaan ook Van der Ven proberen onder druk te zetten. Dat betekent ook automatisch dat het tempo wat omhoog gaat. Gakpo komt nu van links naar binnen, maar komt wel heel veel hordes tegen. En dan uiteindelijk komt er een sliding die hem te veel wordt, maar die ook Marciniak te veel is. Want er komt een gele kaart aan voor Sascha Lukic. Die zelf denkt, ja, maar wat heb ik dan gedaan? Ik speel toch gewoon de bal? Ja, dat zullen we dan nog eens terug moeten gaan kijken. Maar Marciniak stond daar echt met de neus bovenop. En ik denk dat hij dit dan toch wel heel aardig kan inschatten. Ja, de bal is wel in de buurt, laten we zo zeggen, op hetzelfde veld ongeveer. Nou ja, hij speelt wel eerst de bal. Ja, hij speelt wel eerst de bal. Het is een beetje een kaart die wat gezocht is, vind ik. Niet helemaal terecht, en dat kun je ook horen, dat het publiek dat ook niet vindt.
1: Ja, het leek alsof scheidsrechter Marciniak eerst het voordeel afwachtte. En het voordeel verdwijnt dan wanneer de bal wordt gespeeld. Maar om die speler nou een gele kaart te geven, deze Sascha Lukic, lijkt me wat onterecht. En dan is die overdreven reactie uiteindelijk gewoon terecht van deze Lukic. Het lijkt altijd wat theatraal hoe die Serviërs of de Serven natuurlijk op de scheids afstormen. En zo wachten we tot hij fluit en we verder kunnen voetballen. Een vrije trap voor Nederland. Beetje ter hoogte van de middencirkel die Van Dijk gaat nemen. Dat betekent dus dat Nederland wat meer is opgeschoven en wil gaan aanvallen. Maar dat betekent ook dat Servië is ingegraven. Bal gaat terug naar Van Hekken.
0: Van Hekken op de middenlijn met Van Dijk. Die staan daar allebei zo rond die middencirkel. Spelen elkaar eventjes de bal toe. En dan is Van der Ven de volgende. Komen de Serven er weer wat uit richting de helft van Oranje. En dan is het eigenlijk een beetje de blaffende hond. Die zorgt dat de bal weer naar achter gaat en uiteindelijk bij Verbrugge terechtkomt. Verbrugge speelt dan wel nu 4 man aan op het middenveld. Dan ben je even 1 linie verder. En dan ben je misschien ook eventjes in staat om daar, waar het wel heel druk is. Want laten we heel eerlijk zijn, de Serven spelen heel compact. En je kunt niet de hele tijd op een heel hoog tempo combineren. Dus Oranje moet eigenlijk het balbezit continueren. En dan maar op sommige momenten versnellen om Servië dan ineens te verrassen. Dat lukt nog niet heel erg. Er wordt nu een overtreding gemaakt, zo lijkt het, door Van der Ven. Maar niet als zodanig door de scheidsrechter beoordeeld. En wie zijn wij om dat tegen te spreken? En dus gaat Van Hekken weer opbouwen en vindt daar aan de rechterkant eerst Gravenberg en daarna Dumfries.
1: De bal is nu weer terug naar achteren naar Van Hekken. We mogen inderdaad nog niet klagen over de scheids. Nederland heeft voorlopig het voordeel een beetje aan de kant van Nederland. Als er nog altijd balbezit is, er wordt gezocht naar de linkerkant. Naar Van der Ven. Die krijgt heel veel ruimte, ondanks zijn snelheid. Ga je dicht op hem staan, dan ben je weg. Want hij is echt razend snel. En de bal gaat nu helemaal naar rechts. Er wordt nog altijd gekozen voor het balbezit. Nog niet de risicovolle paas naar Meerdink. En ook Somerville laat zich inzakken. Tegenover dus die 4-5-1-formatie van Servië. Dat bij balbezit Nederland nog verder inzakt. En zo wordt het zoeken naar het gaatje. Bal is op rechts bij Gravenberg.
0: Veerman in de as van het veld. Halverwege de helft van Servië. Gakpo nu gevonden. Na tussenkomst van Reinders. Gakpo en Meerdink. Ja, komt daar rond de 5 meter naar de bal. Maar raakt hem niet. De bal wordt geraakt door zijn directe tegenstander. Maar Oranje pakt er afvallende bal weer op. Weer Veerman. Handig balletje richting Meerdink. Die wil kaatsen met Gravenberg. Dat lukt niet. Dat is 2 meter voor het strafschopgebied. En nu komt daar die beruchte Servische counter aan. Na een kwartier over de linkerkant van het veld. Er zijn 4 Oranje spelers terug. Dus daar zal het niet aan liggen. En Terzic moet nu ook weer een etage terug. Omdat hij ziet dat hij een beetje remi is. Helemaal alleen daar aan de linkerkant. Maar er was eigenlijk in de as van het veld ook niemand meegelopen. Zelfs Joveljic was daar nog niet. Dus het was even schrikken. Maar uiteindelijk is dat allemaal weer met een spreekwoordelijke sisser afgelopen.
1: Ja, daar nog weinig spektakel in het eerste kwartier. Er zat wellicht meer in die counteraanval van Servië. Als Joveljic de spits zich laat inzakken. En als een soort kapstokspits bediend zou kunnen worden. Maar nu dus vooral als een soort middenvelder meespeelt. Het balbezit blijft bij de Serven. Die nu via rechts proberen aan te vallen. Maar daar zit Gakpo die mee verdedigt goed tussen. Zo krijgen we een ingooi hoog op het veld. Terwijl Gakpo naar de grond gaat. Ja. Hij heeft last. Dat ziet er niet goed uit als er geen bal in de buurt is geweest. Grijpt een beetje naar de enkel. De scheen een beetje aan de voorkant. Als de scheids meteen aangeeft, als er niks aan de hand is, ga alsjeblieft staan, want anders word je verzorgd. Speel met de man minder.
0: En dus gaat Gakpo staan. Dus is er niet zoveel aan de hand. En dat is dan toch... ik vind het een mooie regel. Ja, ik vind het een mooie regel. Maar ik zie wel Ruben van Bommel klaarstaan.
1: Meteen.
0: Dus er is wel iets aan de hand met Gakpo. Het is een serieus probleem. En dan zie je toch dat er heel veel gebeurt, hè, met het Nederlands elftal. Want we hebben het nog niet gezegd natuurlijk, maar Brobbey is vertrokken en vervangen door Zirkzee. Maar we hebben natuurlijk ook Geertruida uit het trainingskamp zien verlaten. Ook weer met een lichte blessure die beter in Eindhoven kan herstellen dan bij Oranje. Dus wat dat betreft, er zijn veel blessures. En er is ook een grote kans. Terwijl we kijken naar het Nederlands elftal, is daar de eerste kans voor Servië opbouwen over de rechterkant. Daar wordt iedereen ineens verrast en wordt Jovelic in stelling gebracht. En die staat een beetje rechts voor de goal. En die schiet in één keer in de handen van Bart Verbrugge. Maar dit is wel het eerste schot op goal en dan zijn we dus bezig 17 minuten.
1: Ja, inderdaad. Het eerste schot was tussen de palen. Die andere ging inderdaad ruim richting de hoekvlag. En Verbrugge stond heel goed opgesteld. En die bal had eigenlijk weinig plek om nog hem te kunnen passeren. Als Van Bommel nu erin komt. En zo is Gakpo inderdaad snel opgestaan naar het standje van de scheids. Maar was het dus wel serieus, helaas, met deze klassespeler. Want die goal, dat was klasse tegen Duitsland. Dit gaan we missen.
0: Maar daar had hij wel die mooie van Bommel voor nodig. Waar Fons Groenendijk hier op GPS Sportradio nog over zei. Laten we ook niet vergeten dat hij het ook nog eens op de juiste snelheid deed. En het was op maat met de buitenkant voet. Alles was perfect aan deze bal. Ja, en Gakpo keek op en die dacht, ja, maar deze moet ik maken. Hier moet ik kunst van maken, als het ware. Hij is eraf, Gakpo, vervangen dus door Van Bommel. En zo is er veel schade bij Oranje in die eerste wedstrijd en de eerste 18 minuten tegen Servië. Mocht je net de radio aanzetten, dit is GPS Sportradio. Wij brengen verslag van het duel tussen Servië en Nederland. Qua doelpunt heb je niks gemist, want het is nog 0-0.
1: Nee, alleen dus inderdaad een kans voor Servië, terwijl Nederland wel het initiatief neemt. Nu met Van Dijk achterin, met Van Hekken naast zich, maar Van Dijk wil naar voren. Hij wil aanvallen, terwijl Nederland het spel vaak compact in het centrum houdt. Wordt er hier gezocht via een kapstokspitsachtige aanval, wordt die bal teruggelegd op Meerdink. Die nu eigenlijk meer als een soort nummer 10 fungeerde, die bal vanaf afstand poeierde. Maar uiteindelijk is dat geen gevaar voor die lange Milinkovic-Savic. En zo hebben we allebei een schot tussen de palen gehad. Namens Nederland was dat Max Meerdink.
0: Ja, een beetje op zijn service eigenlijk, want het was een lange bal van Van Dijk achteruit. Van achteruit. En Reinders stond op de rand van het strafschopgebied en die legde hem met het hoofd met veel gevoel terug. Ja, en dan kan je Max wel in stelling brengen. En dat was een hele aardige poging van de spits die Brian Brobby in de punt van de aanval moet doen vergeten. Nou ja, als hij deze erin had geschoten, dan had wie heeft het dan nog over Brobby, Jacob? Hè?
1: Wij niet meer.
0: Wij niet meer in elk geval. Nee, Max is de man. Voorlopig is Bart Verbrugge de man met het balbezit. En dat is toch echt de doelman van het Nederlands elftal. En zien we Xavi bewegingen maken richting de goal van Servië. Dus ook hij begint nu toch wat ongeduldig te worden. En te denken, ja, we moeten toch nu de Serven iets meer laten zien wat we in ons mars hebben.
1: Misschien is dat wel het strijdplan geweest. De eerste minuten, de openingsfase, eigenlijk afwachten, balbezit en dan pas toeslaan. We zagen laatst ook Xavi inderdaad heel, heel aanwezig coachen. Van Bommel als het ware naar voren sturen bij die goal. En zo zien we hem dus nu ook inderdaad heel veel wapperen met die armen. En Nederland gaat inderdaad meer initiatief nemen. Nu op de helft van Servië wordt er via de risicovolle paas in de drukte gezocht naar een aanval. Reinders dan. Iets verder dan randje 16 wordt zijn schot nog aangeraakt en levert uiteindelijk een klein hobbelballetje op richting Milinkovic-Savic. Verleven we inmiddels na ruim 90 minuten nog altijd met een 0-0 stand.
0: En het was een aardige poging. Niet meer dan dat. Werd dus ook nog eens een keer geblokt door Goudelje. Waardoor eigenlijk het gevaar en het venijn ook uit deze poging van Reinders was. Marciniak heeft iets gezien. Waardoor denk ik het Nederlands elftal rond de middenlijn nu een vrije trap mag gaan nemen. Het Nederlands elftal dat dus Gakpo al is kwijtgeraakt. Het is buitenspel trouwens wat er gezien is. Bij een uittrap van Milinkovic-Savic. Gakpo is er dus af met een blessure. En Ruben van Bommel is begonnen aan zijn tweede interland. Laten we hopen dat hij net zo onvergetelijk wordt als de eerste. Hier in Somerville, randstrafschopgebied van de Serven. Individuele actie, ja, komt hij niet toe. Omdat de lange benen van Babic in de weg zitten. En via de speler van Spartak Moskou komt daar nu de eerste corner van Oranje aan. En dat betekent ook dat met de grote stappen Virgil van Dijk zich zal gaan melden in dat strafschopgebied voor die lange Milinkovic-Savic.
1: Ja, zal die bal dan ook op die manier worden genomen? Wordt er weer gezocht naar Van Dijk of de korte variant of de lage variant wellicht? Het is Joey Veerman die één hand in de lucht doet. Het stond wel eens symbool voor bal eerste paal, maar het is natuurlijk ook codetaal voor iets anders. Daar komt die bal. Gaat meer richting de penaltystip. Daar komt Van Dijk niet aan. De bal valt naar achteren bij Somerville. Nederland blijft in de 16. De bal komt opnieuw terug. En dan is het uiteindelijk niemand die daar aan kan zitten. Die voorzet vanaf rechts. Bal helemaal terug naar achteren. Bij Nederland zijn we helemaal aan de rechterkant van het veld.
0: En heeft Somerville de bal en kiest hij maar eventjes voor een veilige optie. En dat is terug naar Gravenberg. Die staat namelijk rond de middenlijn op eigen helft. Nu verplaatst hij dat spel ook naar Reinders aan de linkerkant. Van Bommel, dan ga je toch even naar het puntje van je stoel. Als Ruben van Bommel het balbezit heeft. Van Bommel schiet Dat schot wordt geblokt. Onmiddellijk weer iedereen in positie om nu de counter bij de Serven eruit te halen. Want dat is wel het idee van Milinkovic-Savic. Nu het vinden nu op de helft van Nederland van Joveljic.
1: Als Nederland uiteindelijk weer goed staat en inderdaad wat je zegt, Ronald, als Van Bommel aan de bal is, ga je toch even op het puntje van je stoel zitten. Want als buitenspeler geef je niet alleen assist of maak je doelpunten, maar je moet ook gewoon een beetje de boel bezighouden. Zodra hij die bal heeft, zie je de dreiging en dan zie je dat er iets gebeurt bij Oranje. Dat is dan weer het positieve. Helaas het negatieve dat hij erin staat, omdat Gakpo is uitgevallen. Inmiddels de ingooi genomen aan de linkerkant van het veld op de helft van Oranje door Servië. Komt er niet voorbij, want Nederland is sterk in de lucht. Wint bijna elk luchtduel. Waardoor we opnieuw gaan kijken naar een ingooi van Servië. Dat dus twee keer gevaarlijk is geweest. Eén keertje moest Van Verbrugge ingrijpen. En dat zorgt er nu voor dat Servië iets meer vertrouwen heeft. De bal wat rustiger in de ploeg houdt. Bal helemaal terug naar achteren. En zo doet Nederland ook eventjes rustig aan bij deze opbouw van Servië.
0: Het elftal van Veljko Paunovic. Dat is het elftal wat nu dus speelt tegen het Nederlands elftal. En deze Paunovic is wel degelijk geschoold in andere landen dan in Servië. Heeft jarenlang in Spanje gespeeld. Zelfs jaren bij Atletico Madrid onder contract gestaan. Daarom verbaast het een beetje dat hij zo rustig is in de coaching. Hij zit, dat zie je helemaal bijna niet meer bij coaches. Dat ze rustig op hun billen zitten en kijken wat er gebeurt. En als je bij Atletico Madrid hebt gewerkt, dan weet je dat een coach A, een zwart pak aan moet. En B, dat hij de hele tijd in beweging moet zijn en het nergens mee eens is. Dat is overigens nu niet zo bij deze Paunovic, die wel even is gaan staan. En misschien wel tevreden kan zijn met het feit dat het 0-0 is na 23 minuten. Tevredenheid die wellicht Xavi niet heeft. Van Bommel aan de linkerkant. Het is Reinders en het is Veerman.
1: 23 minuten gespeeld als Nederland zoekt naar een aanval. Dwars door het midden levert balverlies op. Maar Nederland is vaak vrij sterk om dat snel weer terug te vinden. Er wordt nu aangevallen via Dumfries. Die gaat de 16 in. Maar hij is net iets te snel. Sneller dan zijn eigen snelheid in zijn hoofd. En hij gaat daardoor op de bal staan. Glijdt uit. En zo strandt deze aanval helaas bij Dumfries. En het wordt gewoon een doeltrap voor Servië.
0: Lucky Luke was sneller, schoot sneller dan zijn schaduw. Hè? En hij loopt sneller dan zijn schaduw. Ja, ja, Dumfries die natuurlijk de rechterkant kan bestrijken. En die, nou ja, dat hebben we nog wel gezien. Ook een panklare voorzet neerlegde voor Max Meerdink. Die daar zijn eerste interland goal tegen Duitsland had moeten maken. Nu was daar toch een beetje het worstelen met de eerste aanname. Waardoor de bal eigenlijk te ver doorschoot. Luchtduel gewonnen halverwege de helft van Oranje door Van Hekken. Kwam heel erg hoog. Nederland zelf kan daardoor het balbezit continueren. Terug naar Bart Verbrugge. Onbetwiste nummer 1 van Dijk. Maar nu zie je toch ook dat Servië gaat proberen in tegenstelling tot de eerste 10, 15 minuten af en toe druk te zetten op die laatste 4 van Oranje. Maar die spelen zich daar zonder veel zorgen onderuit. Van der Ven probeert dus een loopactie bij Meerdink te ontlokken. Maar dan zal je toch iets nauwkeuriger moeten spelen. Nu staat hij, hoe lang is hij? 2 meter 2?
1: 2 meter 2.
0: 2 meter 2. Oh, ja, Milinkovic Savic en zijn baard is bijna net zo lang. En hij pakte de bal keurig in zijn hand.
1: Ja, wat als die met zijn baard inderdaad een bal zou tegenhouden?
0: Het is wel een pikkel hoor, die man.
1: Ja, het is een beest van een doelman die met Wanya op zijn rug speelt. En zoals eerder gezegd, zijn broer staat er ook in. Maar die is een stukje kleiner. Dat is waarschijnlijk ooit zo gegaan. Ga jij maar op doel staan, klein broertje.
0: Hij is wel een grote melkboer, heb ik begrepen.
1: Ah. Ja. Maar goed, dat gezegd hebbende, gaat Nederland weer rustig op zoek naar een aanval. Want dat kiest dus vooral voor het balbezit. Wil domineren hierin. En de bal gaat terug naar Van Hekken. De bal is nu aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Servië wordt er gezocht naar die kleine Somerville. Die is nog niet heel veel in het spel voorgekomen zoals we hem hebben gezien. Vooral in die voorbereiding richting het WK liet hij zich echt zien. En op het WK, misschien herinneren we hem helaas vanwege die strafschop die hij in Saudi-Arabië op dezelfde manier ook wist te missen. De doelman doorzag dat ook. Daar schoot hij hem over. Milinkovic-Savic zit er voetballer nog niet lekker in. Want de doelman van Servië levert het zo in. De bal is terug achterin bij Oranje bij Van Hekken.
0: En die krijgt hem van zijn aanvoerder Van Dijk. En nu zegt Van Hekken toch ook echt, ja kom nou jongens, ik moet hem ook kwijt kunnen. Het is wel leuk dat jullie kijken hoe ik mooi balbezit heb. Maar kom eens melden. En dan zie je ook hoe Van Hekken eigenlijk heel dicht bij Veerman is. En Veerman nu eindelijk wat ruimte maakt. Zodat de Zeeuw het middenveld in kan komen. En dat is wat Veerman natuurlijk ook moet doen. Maar je verwacht ook dat hij eigenlijk wat meer nog de lijnen uitzet op het middenveld. Dat gaat hij nu wel doen. In stilstand heeft hij de bal, meter of 10 over de middenlijn heen. Nu Van Hekken, Meerdink legt terug. En daar is Gravenberg. Ja, laten we zo zeggen, het zag er gevaarlijker uit dan het uiteindelijk werd. Hij kreeg de bal terug. Maar een goede rol voor Max Meerdink hier in het combinatiespel. Dan moet je wat geluk hebben natuurlijk. En alle vrijheid dat je zo'n bal lekker kan raken. Hij gaat wel richting de achterlijn. Maar dat is dan ook het doel van deze bal. Hij gaat over de achterlijn. En de doeltrap is er dan weer voor Milinkovic-Savic.
1: Lijkt het dat of Oranje het vaak over die boeg gooit. Dus een lange bal richting de man in de punt van de aanval die hem terugkopt. Eerder was het Meerdink die zelf schoot. Nu was hij inderdaad de kapstok. En inderdaad, de serve weer in de aanval. De lange bal van Milinkovic-Savic valt over iedereen heen. Maar Dumfries sneller dan iedereen. En daardoor gaat Nederland aanvallen. Mooi hakje van Somerville op rechts buiten. En die gaat even over de knieën. Een obstructie, een harde beuk. En er is ook een vrije trap voor Oranje terecht. Daar werd de Gravenberg met een obstructie tegengehouden. Hij kon ontsnappen. Er lag veel ruimte achter de verdediging. Even daarvoor ook wel een overtreding op Somerville. En zo gaan we dus het spel hervatten met een vrije trap op de rand van de middenlijn.
0: Ja, dat was natuurlijk in eerste instantie even gekeken naar voordeel. Want ja, als je hier fluit en hij is er doorheen, Gravenberg, dan baal je dat je gefloten hebt. Maar nu was dat prima. En de overtreding was hard genoeg om een vrije trap te geven. En dat is toch wel wat je van Somerville een beetje verwacht. Zo af en toe is een leuke individuele actie. Dit was goed, hè? De combinatie even snel en hoog tempo. En deze spelers kunnen op hoog tempo terecht combineren. Alleen ze doen het op, laten we zeggen, gedoseerde wijze. En dat is helemaal niet erg als het uiteindelijk maar rendement oplevert en je deze wedstrijd winnend afsluit. Dat is het allerbelangrijkste. En weinig weggeeft. En dat doet Oranje tot nu toe ook. Ze geven één kans weg. En dat was, maar dat is alweer een eeuwigheid geleden, dat was een schot dat voorlangs ging. Nu in de handen van Verbrugge kwam. Nu was daar een actie van Somerville. En krijgen we nou een penalty?
1: Ja, de scheids, die Poolse scheids, hij wijst een beetje verwarring. Waar wijst hij nou heen? Wijst hij naar het keepersgebied? Of naar de stip? Maar gezien het beklag van de serven wijst hij inderdaad naar de strafschopstip. Nadat Somerville, nadat hij de bal heeft gespeeld, nog even een schop krijgt.
0: Ja, dat is wat er gebeurt. Somerville gaat vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. Krijgt uiteindelijk, als hij de bal voorzet, van Terzic nog een tikje mee. En dan is de bal al vertrokken. Maar dan is Marciniak echt onverbiddelijk en zegt, ja, ik ga die wel op de stip leggen.
1: Ja, er is heel veel woede bij de serven. Want zij denken, ja, die bal was al weg. Maar ja, om dan nog alsnog iemand overhoop te schieten. Wat we ook zien deze wedstrijd is dat beide ploegen ontzettend veel last hebben van het natte veld. De scheids stuurt nu iedereen weg. Ja. Dat betekent niet dat we geen strafschop gaan nemen. Of toch wel, heeft hij iets gehoord?
0: Nee, hij stuurt ze weg. Omdat iedereen staat natuurlijk tegen ze. Kijk, hij kan het niet horen. Hij kan niet luisteren. Dus hij zegt dan nu ook tegen die keeper, als jij nou weggaat, ik ga je echt wel vertellen wat hij zegt, hoor. Rustig aan, maar je wordt er niet wijzer van als je op 1 meter van mijn gezicht blijft staan. Aanvoerders wel, hè?
1: Ja, de aanvoerders zijn de enigen die mogen praten. En we zien het mooie, glimmende hoofd van Simon Marciniak, die dus al zo vaak ongeluk bracht bij Nederland. En nu is het Max Meerdink die gaat aanleggen vanaf 11 meter voor zijn eerste in Oranje.
0: Zijn eerste interland goal. Wat een rare pingel eigenlijk. Het was vrij onverwacht dat hij toch naar de stip wees. Dumfries staat te kijken, Somerville staat te kijken. Maar wie gaat er nou die penalty nemen? Is dat inderdaad Max Meerdink? Heeft hij gezegd, jongens, ik ben zo cool. Het is Max Meerdink. Ik ben zo cool. Ik schiet deze bal wel even binnen. Ik ben tenslotte spits. Doelpunt te maken is mijn beroep. En hij doet het. Hij doet het. Hij maakt het waar. Max Meerdink zet het Nederlands elftal vanaf 11 meter op een 1-0 voorsprong. We zullen het nooit, nooit meer vergeten na een half uur spelen op deze dag. Max Meerdink maakt zijn eerste goal voor het Nederlands elftal.
1: En een strafschop ziet altijd lekkerder uit als de doelman er dichtbij is. Want dan weet je dat je hem strak hebt ingeschoten. En die doelman is lang, Vanja Milinkovic-Savic. En hij gaat vol naar die bal van Meerdink. Maar Meerdink schiet hem rechts onderin keihard erin. En zo inderdaad, Meerdink, hij was natuurlijk ook wel getergd. Want hij scoorde ook al tegen Duitsland. Die bal werd een beetje toch ten onrechte afgekeurd. Ja. Dat kluitje, daar gebeurde helemaal niks. We zien het nog een keertje links, bam, vol in het zijnet. En inderdaad, Vanja Milinkovic volgestrekt, maar kansloos. Meerdink met zijn eerste.
0: Bijzonder, hè. Als je, gisteren zat ik nog even te luisteren naar zijn interviewtje. En dan zegt hij, ja, dat was toch wel een beetje uit de hoge stem. Dan een beetje nerveus dat ik zo snel moest instappen. Maar daarna wordt het eigenlijk gewoon een spelletje wat je altijd speelt. Nou, dat laat hij hier zien, hè. Hij is aangepast en hij kent geen nervositeit. Mooi, hoor, dit.
1: Misschien wordt hij inderdaad ook wel zo'n spits die vooral in Oranje scoort. Bij AZ is hij nog niet de topscorer of wat dan ook geweest. Maar hij valt natuurlijk wel op en hij was heel bedrijvig. Steeds daar in stelling tegen de Duitsers. En het was inderdaad een verrassing dat Nederland deze strafschop kreeg. En het was vooral omdat Simon Marciniak een beetje half naar die stip wees. Hij wees een beetje tussen de doeltrapplek en de stip in. Vandaar dus die verwarring en we zagen heel veel klagende Serven. Maar uiteindelijk bleef Meerdink rustig.
0: En nu niet.
1: Nu niet. Na zijn doelpunt komt er wat adrenaline bij de spits. Hij geeft even een knietje zo tegen de billen van Pavlovic. En Meerdink speelt de vermoorde onschuld. 0-1 de stand dankzij die spits met nummer 17 op zijn rug. Meerdink.
0: De geweldige penalty. Heeft hij het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong gezet. We spelen inmiddels iets meer dan een half uur. Ja, dit is ook opluchting, hè? Dat je dan toch dat doelpunt maakt in een fase waarin je eigenlijk heel weinig creëert. En dan mag je deze penalty nemen van de Poolse scheidsrechter. En dan moet je ook niet twijfelen. Dan moet hij er gewoon in. Hoe gaan de Serven nu, maar dat is natuurlijk wel de grote vraag, met deze tegenslag om? Gaan zij iets veranderen aan hun speelwijze? Wordt het wat opportunistischer? Want het opportunistische wat we eigenlijk verwachten, die lange bal richting de spits en dan voetballen, dat hebben we eigenlijk alleen maar van Oranje gezien. Maar dat heeft Servië eigenlijk nog niet laten zien. Die proberen te veroveren en dan razendsnel in combinatievoetbal bij de spits te komen.
1: Het lijkt wel alsof ze iets hebben aangepast. Ze starten in een 4-5-1 formatie en lijken nu toch iets meer zijn omgeschakeld naar een 4-3-3 formatie. En het bijzondere is dan dat je dan Nedeljkovic een beetje bij de spits krijgt. Met nummer 2 op zijn rug. En er is iets waardoor landen zoals Servië en Kroatië vaak spelers hebben met een laag rugnummer in de aanval. Dus Nedeljkovic met nummer 2 vaak rondom die spits. Jovalić, die de enige grote kans had tot nu toe voor de Serviërs. En de bal is achterin bij Nederland, bij Van Hekken. Dat echt veel uitstraalt van wij gaan hier absoluut niet verliezen. Nederland loopt rechtop, bal achterin bij de aanvoerder Van Dijk.
0: En Van Hekken, ja, die twee staan daar centraal achterin. Maar Van Hekken levert eigenlijk kinderlijk eenvoudig in. Rond de middenlijn staat Meerdink, maar die wordt wel omringd door twee Serven. En een van die twee zegt, kip ik heb je. En de bal is dus voor de thuisploeg. Die 1-0 ongetwijfeld wil wegpoetsen. In de vorige wedstrijd tegen Griekenland nog op een 1-0 voorsprong kwam. En vervolgens pas in de slotfase de tegenstander de 3 punten moest gunnen. Nederland kwam natuurlijk in de eerste wedstrijd ook op een achterstand terecht. Dus alles is anders voor beide ploegen. Servië probeert te combineren. Nou, probeert. Dat gaat eigenlijk best goed. Tot men bij Jovalić aankomt. En dan gaat het mis.
1: De tegenstoot dan van Oranje, dat pikt op via Veerman. De crosspass, er is ruimte gevonden bij Ruben van Bommel. Heeft heel veel ruimte aan die linkerkant op zijn plek. Buitenkant voet natuurlijk, vindt hij zijn medespeler. Die is mee naar voren gekomen, dat is Mickey van de Ven. Nederland nog altijd in de aanval als de Serven zich weer een beetje hebben ingegraven. Zoekt Nederland naar de rechterkant, naar Somerville. Hij dreigt, gaat hij hem voorzetten, maakt hij de actie. Hij wacht tot Dumfries eroverheen dendert. Die komt met de voorzet richting Meerdink, is net iets te hoog voor de spits. Bal nog steeds niet weg. Het is nu een vrije trap op een metertje of wat is het, 25. De scheids komt al aangelopen met zijn scheerschuim, zet die mooie streep. En wie gaat zich dan melden? Een beetje aan de linkerkant van het strafschopgebied om die bal rechtstreeks op doel te schieten.
0: Ja, het was weer eens een aanvaller die gaat meeverdedigen. Dat is vaak geen garantie voor succes. Dat was nu ook het geval, want het was Jovalić die helemaal rond het eigen strafschopgebied daar een helpende hand kwam toereiken. Maar dat was, ja, werd wel gretig aanvaard, maar hij doet het dan zo ongecontroleerd dat Oranje daar dus een vrije trap krijgt van de Ven. Was degene die ook dacht, ik kan wel eens proberen die bal de kruising in te schieten. Dat heeft hij bij Tottenham natuurlijk ook wel eens gedaan. Dat kan die, hè? Dat kan die. Nu staan Veerman en Reinders achter deze bal. Zie ik ook Van der Ven wel wat verlekkerd kijken. En is Milinkovic-Savic bezig om heel punctueel een muurtje neer te zetten. Oftewel, deze vrije trap wordt buitengewoon serieus genomen. In de 35e minuut, wie heeft er corvée? Achter, ja. Dat is Sivkovic, de aanvoerder notabene.
1: Ja, neergelegd door die metselaar Milinkovic-Savic inderdaad, dat muurtje. En het lijkt Reinders te worden. Hij telt zijn stappen, neemt diep een diepe ademteug. Daar komt die Reinders, maar die bal komt op de bovenkant van de muur terecht. Via een Servisch hoofd krijgen we zo de hoekschop van Nederland. 35 minuten op de klok. 0-1 de stand door een rake strafschop van Max Meerdink. En achterin bij Servië worden ze al bang. Want Nederland, dat meldt zich met de lange mannen. Als we straks aan de linkerkant van het veld de linkerhoekvlag de hoekschop gaan nemen. De ogen zijn gericht op Van Dijk. Twee handen in de lucht bij Veerman. Komt dan die bal een keertje goed. Vorige keer gaf hij hem randje 16. Daarvoor gaf hij hem een keertje op de hoogte van de penaltystip. Er is veel gedoe. Er is veel gebakkelei. Heel
0: ze zitten weer aan elkaar natuurlijk. Dat is natuurlijk wat ook maar nooit ophoudt.
1: Nee, dat houdt nooit op. Kijk, ja, Meerdink doet hier wel een soort aangifte van richting de scheids. Maar ze blijven aan hem zitten.
0: Ja.
1: En het is nog steeds een Veerman met twee handen in de lucht. Daar komt die bal. werkte hem de 16 in. Dat is eigenlijk zo. Die waaide er bijna zomaar in. Het is dat die doelman boomlang is. Slaat hem uit de kruising. Want die bal van Veerman ging bijna rechtstreeks vanaf dat kwadrantje bij die hoekvlag in één keer de kruising in. Het is diezelfde lange doelman die nu zorgt voor een counteraanval.
0: En dat wordt in de kiem gesmoord door Gravenberg. Die ze hebben gevraagd, joh, wil jij even op de winkel letten? En dat heeft hij gedaan. En daardoor kon de spits Jovaljic niet worden bereikt. Maar dit was een serieuze uitbraak waar Milinkovic-Savic heel goed in het snotje had. Dat er heel veel spelers van Oranje mee waren. En nog maar weinig achter. Maar goed, Gravenberg tegen de spits. Het is in het voordeel van Oranje uitgepakt. En dat is alleen maar prettig. Maar zo zag je maar dat Oranje toch weer eens in de buurt was van die doelman met die corner. En inderdaad, als daar een keeper van 1,52 meter had gestaan, dan hadden we nu voorgestaan, denk ik, met 2-0. Blijft 1-0. Het is een mooie penalty geweest. Onberispelijk, zoals dat zo mooi heet, binnengeschoten door Max Meerdink. Dat verklaart de 0-1 na 37 minuten. En balbezit voor Van Hek.
1: Er zit trouwens die doelman van 1,52 meter heel hoog kan springen. Hè? Dat is waar,
0: maar dan komt hij niet tot 2,2 meter. Want nee, dan moet hij op atletiek gaan, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Zeker uitstand, hè?
1: Ja. Had overigens gekund in dit stadion, maar dat geldt terzijde voor een ander verhaal. Ja. De bal is terug naar achteren naar Van Dijk, Van Hekken. Dat centrale duo heeft vandaag eigenlijk maar één kans achter zich zien gebeuren. Er wordt nu weer opnieuw aangevallen. Hier is een grote kans voor Oranje om de score te verdubbelen. Het is Dumfries en hij komt niet voorbij Milinkovic-Savic. De lange hoek lag open, maar Dumfries kiest voor de korte hoek. En ja, daar kom je lastig langs die doelman. En zo blijft de stand op 0-1. Die had moeten zitten. Het was wel uitstekend. Uitstekend werk weer van Meerdink. Die doet een soort hakje. Het 1-2'tje met Dumfries. Ja, oh, er wordt ook wel heel goed verdedigd. Zien we nu hier ook in de herhaling. En daardoor dus een hoekschop voor Oranje. Ik dacht dat Dumfries eigenlijk toch wel die bal had moeten maken. Maar hij werd gewoon uitstekend verdedigd.
0: Het was een lastige hoek. En het was ook. Er was wel Reinders liep wel mee. Die had hij wellicht kunnen bereiken. Maar goed, dat maken we het allemaal veel ingewikkelder als dat het noodzakelijk is. Mooi is wel dat Meerdink daar weer liet zien wat je als spits van Oranje moet doen. Daar komt de hoekschop. En die wordt door Van Hekken richting de goal gekopt. Maar die gaat uiteindelijk met een hele rare curve zeker niet gevaarlijk worden. Maar terwijl wij nog een keer, ja, dat is wel mooi om te zien. Wij krijgen nu hier nog een keer het penalty moment te zien. Ik denk dat niemand, Jacob, zou klagen als hij hem niet geeft, gek genoeg.
1: Ik denk dat je weinig mensen erover hoort, inderdaad. Ja. We mogen sowieso niet klagen over die scheids die dus echt naar angst Geekner voor Nederland is. Simon Marciniak, 4 keer verloren, of tenminste 4 keer niet gewonnen toen hij floot. Misschien dat hij zelf ook dacht, weet je wat, ik maak daar een einde aan. Ik help jullie een beetje. Maar aan de andere kant, je kan hem geven.
0: Zeker, je kunt hem geven. Maar het is er zo een van, niemand zal klagen als je, goed verdedigt zou je dan zeggen.
1: Ja,
0: alleen je neemt even een stukje Summerfield mee. Maar die was zelf ook verbaasd over het krijgen van die penalty. Servië wat dreigend richting het strafschopgebied van Oranje. In de kiem gesmoord door Van der Ven. Die goed naar binnen komt als linksachter met een perfecte sliding. Eigenlijk de angel uit alles wat Servië is en gevaarlijk is weghaalt. En dus heeft Oranje weer de bal. We gaan langzaam maar zeker richting de rust. Nog een minuutje of 6. Het Nederlands elftal staat door een benutte penalty van Max Meerdink op een 1-0 voorsprong.
1: Als de bal op links buiten is bij Ruben van Bommel, lanceert zichzelf, is er voorbij, komt de 16 en legt die bal voor en bereikt net geen medespeler. Het is zo te zien Gudelje, het is Babic die namens Servië ertussen zit en hij juicht. Dat zien we steeds vaker, dat verdedigers juichen als ze ertussen zitten. Van Bommel, mooie actie, enorme snelheid met die krachtige benen van hem. Maar dan vervolgens het vizier niet helemaal op scherp om een assist te geven. We zien wel dat heel veel spelers dus moeite hebben met dat veld. De plaggen vliegen in de lucht, er is heel veel gesproeierd. En dat levert misschien ook wat glijpartijen op. Misschien ook daardoor wel die ongelukkige tackle bij die strafschop. Als Servië wellicht vlak voor rust nog een keertje eruit kan.
0: Ja, en dan gaat Dumfries in de glij. Ook die heeft last van de grasmat. Het lijkt wel of het nu ineens wat erger wordt. Ook Van der Ven gaat onderuit. En dan kan Servië weg via de rechterkant. Maar is de paas die door Jovaljic wordt gegeven richting de as van het veld zodanig dat Oranje daar makkelijk tussen kan zitten en het gevaar weer even weg is. Maar er was een glijpartij van Dumfries in de as van het veld die ervoor zorgde dat Servië toch wat steviger op de noppen staand ineens iets kon lanceren. Maar ja, ik vind het toch ook een beetje een blaffende hond, Servië tot nu toe zonder tanden.
1: Ja, daar zeg je wat. Die kunnen alleen misschien de bal inslikken. Maar dat gebeurt voorlopig niet. Nederland zoekt het via Summerville op rechtsbuiten. Is er eens een eentje, wordt omsingeld door Serven. Heeft niemand bij zich. Hij zou ook terug kunnen naar Dumfries. Bal is inmiddels verdedigd door de Serven. Bal is over de zijlijn. En dus de ingooi die Dumfries kan gaan nemen, heeft hij snel gedaan. Bal gaat terug naar achteren naar Van Hekken. Maar Nederland blijft wel met het vizier naar voren spelen. En zoekt opnieuw Dumfries. Staat nog steeds daar op rechtsbuiten.
0: En Van Hekken is nu zelfs helemaal meegekomen op de helft van de Serven. Daar is Veerman ook. Nou ja, die zoekt een combinatie. Dat is dan bij toeval krijgt hij hem weer terug van de Servische middenvelder Stankovic. Nu gaat Van Hekken openen. Halverwege de helft van Oranje. Een bal richting Van Bommel. Ja, daar kan Ruben van Bommel eigenlijk helemaal niks mee. Ik vind dat mooi om te kijken naar hem. Hij is toch wat breder geworden na zijn knieblessure. Dat heb je vaak met jongens die met knieblessures lang in de sportschool zitten. Die ontwikkelen zeer het bovenlichaam. En wat er vaak gebeurt als je alleen maar, zeg maar dat kracht doet, is dat je wat snelheid kwijtraakt. Maar dat is Van Bommel zeker niet overkomen. Sterker nog, hij lijkt zelfs nog wat sneller dan voor zijn blessure. En daar springt Oranje nu garen bij. Marciniak, nu hebben we hem even niet mee. Want nu zit hier een overtreding op de middenlijn. De overtreding is van Joey Veerman en de vrije trap op de middenlijn dus voor Servië.
1: Ja, ik wil weer wat zeggen over dat trainen van Bommel. Ik moet terugdenken aan die laatste man, Ron Vlaar. Die was ook geblesseerd destijds.
0: Ja.
1: Hij kwam echt terug met kabels als spieren.
0: Nou, en laten we zijn bovenbenen niet vergeten.
1: Nee. Daar konden die van mij misschien drie keer in. Dat was niet normaal, Ron Vlaar. Maar ook zijn snelheid ging misschien wel wat verloren toen. Maar goed, we voetballen weer. Servië heeft inmiddels de vrije trap genomen. Heeft rustiger het balbezit dan in de beginfase van de wedstrijd. Toen strooide het met balverlies. Kiest er nu vaker voor om die bal achterin rond te spelen. En dat doet het nu. Er wordt aan de rechterkant gezocht naar een aanval. Maar daar komt Van de Ven. Die zit ertussen. Raakt dan... Nee, het is Van Bommel. Die is ook natuurlijk razendsnel. Zit ertussen. Raakt het laatste bal. En zo is de bal via de ingooi bij Servië.
0: Ja, het grappige is eigenlijk dat Servië het compacte wel wat heeft laten varen. En dat is ook de reden. Dat er gewoon wat meer ruimte komt voor het Nederlands elftal om te voetballen. Logisch natuurlijk, als je in je handballinies blijft staan. Dan kom je ook niet aan aanvallen toe. En je moet nu, als Servië zijnde, toch ook een 1-0 achterstand proberen weg te poetsen. En zorgen dat je een beetje uit je kwetsbare positie komt. Waardoor de 2-0 niet heel snel valt. En we gaan richting de rust. Dan zal er wat omgezet worden. Maar Servië probeert wel degelijk nu wat meer mee te voetballen en wat meer te creëren. Er zijn wat meer loopacties en zelfs verdedigers gaan nu wat dieper staan. Waardoor het allemaal wat anders oogt dan in de eerste 25 minuten. Goedelje zit nu wat meer in de defensieve controle. Terwijl zijn paas naar voren uiteindelijk niet goed door Oranje wordt verwerkt. Xavi vindt dat het Nederlands elftal volgens mij een...
1: Er wordt even iemand de koud ingeswieperd.
0: Er wordt iemand de koud ingeswieperd, ja. Dat is de aanvoerder, zie je. Ik zag dat even niet gebeuren. Jij wel?
1: Ja, het is de aanvoerder van Servië. Die krijgt een enorme zwieper terwijl de bal al daar weg was. Het is Van de Ven vol in de snelheid.
0: Oeh, ja.
1: Die aanvoerder van Servië komt nog lelijk tegen een soort van koffer aan die daar staat.
0: Ja.
1: En dat zorgt wel wat voor wat spectaculaire beelden. Maar het lijkt wel weer gewoon te gaan. Met
0: als je nu kijkt naar die eerste gele kaart die hij geeft en je ziet nu dit gebeuren.
1: Dan zou je zeggen.
0: Hè?
1: Nee, inderdaad. Die was veel te gemakkelijk gegeven. Daar werd toen de bal gespeeld. Die eerste gele kaart voor Lukic. Die toen zogenaamd de overtreding maakte en daar de bal speelde. En Nederland behoudt wel nu gewoon weer het balbezit. Na even dat opschuddende moment in de dugout. Er is heel veel ruimte aan de rechterkant. Die wordt gevonden bij Dumfries.
0: Dumfries heeft 4-5 meter voor zich voordat hij iemand tegenkomt. Stopt ook halverwege de helft van Servië om maar weer terug te spelen naar Van Hekken. Dit is dan zo'n fase, laatste minuut van de officiële speeltijd, dat je natuurlijk geen gekke dingen meer moet doen. Laat dat duidelijk zijn. Je moet hier proberen om de zaak te overleven. En in elk geval die 1-0 naar binnen te spelen. Of misschien er nog 2-0 van te maken. Krijgen we dan hier weer een penalty? Want hier wordt weer een overtreding gemaakt. Nu op Gravenberg. Maar nu zegt Marciniak, nee joh, mijn snoeppot is nu leeg. Nu komt er helemaal niks meer. Ja, dan kan eventueel de VAR nog ingrijpen natuurlijk. Maar ik denk, als ik zo kijk, dat er niet zo heel veel gebeurt. En dat ook Gravenberg een beetje struikelt over de eigen benen. Nou, er zal licht contact geweest zijn, maar zeker niet genoeg tweede penalty van de wedstrijd te geven.
1: Nee, het was inderdaad Pavlovic die een beetje in de rug duwde, maar Gravenberg gebaarde dat hij werd geraakt bij de voeten. Dat was absoluut niet het geval. We gaan straks een kleine extra tijd krijgen in deze eerste helft als Nederland straks rechts van het veld met dus 1 minuut extra tijd in deze eerste helft de bal gaat nemen. We hebben even toch wel met stilgelegen met die de blessuremoment bij Gakpo.
0: Ja, en de penalty.
1: Die had wel iets meer kunnen verwachten dan 1 minuut.
0: Ja.
1: Maar goed, die 1 minuut kan heel veel waard zijn voor Nederland. Bal gaat terug naar achteren naar Van Dijk. En we zijn bij Van Hekken. Die wordt overgeslagen. Hier is Dumfries.
0: Dumfries met het balbezit. Als wel al de eerste halve minuut van de extra tijd voorbij is. Ik denk dat Oranje ook niet meer denkt, joh, we trekken nog ons jas aan en we gaan een keer naar buiten. We gaan lekker rondspelen en komen vanzelf al dan in de rust terecht. En dan gaan we luisteren wat onze keuzeheer, wat Xavi allemaal te vertellen heeft over de eerste helft. En wat we misschien anders moeten gaan doen. Wat natuurlijk mooi is, is dat het Nederlands elftal met een 1-0 voorsprong gaat rusten. Een penalty van Max Meerdink, die zijn eerste doelpunt maakt. Een smetje op deze eerste helft is natuurlijk toch het feit dat Gakpo al snel in de wedstrijd vervangen moest worden met een op het oog enkel blessure. En vervangen moest worden door Ruben van Bommel. We zijn klaar ook met de eerste 45 minuten. Daar in Servië en hier op GPR Sportradio. Max Meerdink is de man of the match tot nu toe. In de eerste 45 minuten. Door hem staat Oranje op een 0-1 voorsprong bij rust.
2: Jacob van Katwijk en Ronald van der Geer kunnen even rustig wat adem gaan halen. Want we gaan een kwartiertje rusten daar. Andere ruststanden bij het voetbal in deze Nations League. Denemarken-Wales 0-0. Oostenrijk-Kosovo zult u ook niet van schrikken. 1-0. En ook nog 0-0 bij Gibraltar tegen Andorra. Daar bent u helemaal officieel bij. En die andere wedstrijd in de pool van Nederland, dat is de wedstrijd natuurlijk tussen Duitsland en Griekenland. En die is vanavond pas om 9:15. Maar er is meer sport. GPR Sport Radio doet natuurlijk deze wedstrijd helemaal integraal. Maar er is ook een WK wielrennen aan de gang. Thijs Hoek, het is een monsterrit, hè. Zo'n WK. Gisteren hebben we Vollering natuurlijk gezien. Fantastische wereldtitel. Er zijn een aantal favorieten bij die mannen. Er was al een vroege kopgroep volgens mij. Houden die nog stand voorlopig? Waar zitten we eigenlijk?
3: Piepend en krakend houden ze stand. We hebben nog 110 kilometer te gaan. Dus die apotheose die duurt nog wel even.
2: Kunnen rustig de tweede helft van het voetbal gaan kijken.
3: Dat sowieso. Dat lijkt me sowieso een goed plan. Maar de kopgroep heeft nog maar 4 man. Biermay en Engelhard hebben de kopgroep vaarwel moeten zeggen. Maar we hebben nog Andreas Leknesund uit Noorwegen. Henok Moulubran uit Eritrea. Jamie Meehan, de Ier. En Emils Liepens, de Let. Peloton komt wel wat dichterbij, moet ik zeggen. En dat is vooral te danken aan de Fransen. Want die hebben er wel zin in vandaag, zeg. Die hebben natuurlijk ook een kopman van je welste in Paul Sijksas.
2: Ja.
3: Maar die lijken daar ook echt in te geloven. Vooral een zeer fanatieke kopbeurt. Sportza noemt het zelfs een beestachtige kopbeurt van Bruno Armiral. Dat is bij Jumbo-Visma weten ze dat natuurlijk al. Die kan gaten dichtrijden. En dat gat is nu nog een seconde of 40.
2: Blijf erbij, want het is allemaal te volgen. Zo direct de tweede helft natuurlijk van het voetbal. Servië, Nederland, Rusland 0-1 en de WK wielrennen. De hele avond op GPR Sportradio.

Post Malone was dat. Het is rust dus bij Servië tegen Nederland. Nederland leidt dus met 1-0 door een doelpunt van Max Meerdink. Een strafschop. Thijs Hoek, we zitten samen te kijken. Wij zijn niet ineens analyse mensen, maar wel de presentatoren van het avondprogramma en de grote sportliefhebbers. We zitten samen te kijken. Wij zijn niet ineens analyse.

0: En daar lijkt het nu wel op te gaan. De strafschop, ook de commentatoren waren enigszins verrast. En eigenlijk iedereen was wel even verrast, want de voorzet was al gegeven. Anderzijds, zuiver regeltechnisch, hier zien we het overigens nog een keer in de herhaling. Ja, het is gewoon een overtreding uiteindelijk. Je kan het heel goed zien in deze herhaling. Kijk, hij wordt vol geraakt.
1: Hij wordt uiteindelijk vol geraakt. En ik moest ook wel zeggen, we zoeken natuurlijk misschien al best een aantal jaar naar de rechtmatige opvolger van Arjen Robben op die rechterflank. Somerville wil dat graag zijn. Nou, dit is een Robben-achtig geval, toch? Op het moment dat je wordt geraakt.
0: Ja, aan de andere kant, het is zeker zo, als hij hem niet geeft, zegt helemaal niemand wat, denk ik. Maar goed, hij geeft hem wel. Je kunt hem geven. En dan is het toch opvallend dat Max Meerdink hem neemt, toch?
1: Ja, nou, dat heeft natuurlijk alles, denk ik, te maken met die blessure van Cody Gakpo, die normaal gesproken de strafschoppen neemt. Nu Memphis niet meer een vaste basisklant is en zelfs niet meer in de selectie zit. Die enkele minuten daarvoor viel Gakpo uit. En toen, en kennelijk heeft Max Meerdink gewoon de tweede plaats op het lijstje al veroverd. Wat toch bijzonder is voor iemand die er eigenlijk door blessures op het laatste moment is bijgeroepen.
0: Ja, en eigenlijk ook niet eens zo idioot veel Eredivisie goals dat u zijn leven gemaakt heeft.
1: 14 Eredivisie goals in 61 wedstrijden. Ja, dat is eigenlijk een ontzettend bescheiden moyenne voor de spits van Oranje. Laten we daar ook eerlijk in zijn.
0: Eén
1: ja.
0: Goal in 2 interlands nu.
1: Ja, dat is 1-2. Nou, daar ben je als spits heel blij mee, toch, als je dat loopt.
0: 1-2. En Nederland leidt dus volledig verdiend, laten we dat wel zeggen. Daar halverwege in Servië. En Servië-Nederland staat 0-1.

0: show in de titel staat maar twee keer na-na, maar she goes na-na-na-na, ging ze. Thijs Hoek, wereldkampioen op wielrennen, je praat ons straks bij, maar er zijn alweer nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja, de ontwikkelingen volgen zich nu wat sneller op. We hebben nog 104 kilometer te gaan en de Nederlanders zijn opgeschoven in het peloton, poseren zich nu vlak achter de Fransen. Dus Mathieu van der Poel is echt, zit op een uitstekende positie met nog iets meer dan 8 rondes te gaan. Maar er is ook slecht nieuws, want Tim van Dijken zat achter in het peloton en is onderuit gegaan. Goed maatje van Mathieu van der Poel. Daar zal ik dus weinig nog aan hebben. Een val van Tim van Dijken dus.
0: De naam van der Poel is gevallen. Volgens sommigen een van de grote favorieten. Volgens anderen ook wel een heel zwaar parcours. Gezien ook zeg maar dat gisteren de Tourwinnaar is bij de vrouwen bijvoorbeeld het wereldkampioen werd. Van der Poel zei daar zelf ook over. Dat geeft wel iets over de zwaarte. Zijkzas is een favoriet. Even de Poel is een favoriet.
1: Ja,
0: Wout van Aert is een favoriet.
1: Ja, Even de Poel en Wout van Aert. Allebei een favoriet. En eigenlijk de constante vraag die in de voorbeschouwing weer terugkomt is,
0: ja,
1: kunnen twee kapiteins op één schip ook echt gaan samenwerken? Of willen ze allebei toch heel graag winnen, waardoor er een derde hond met het been heen gaat?
0: En kan het kan Van der Poel dit, of kan het ook te zwaar zijn voor?
1: Ja, dat is natuurlijk
0: ook een vraag.
1: Constante vraag, want ja, hij is zelf ook gewoon heel eerlijk en realistisch geweest. 274 kilometer met dit parcours. Ja, er zijn echt parcours geweest waar Mathieu van der Poel meer kans had in de geschiedenis van het wereldkampioenschap wielrennen.
0: En de jongeling Zijkzas heeft blijkbaar gezegd, ik voel me lekker.
1: Ja, ja.
0: Lijkt erop.
1: Want de Fransen fietsen als een malle voor hem. Het is echt een heel indrukwekkend machtsvertoon boven in dat, voorin dat peloton. En ik moet in deze fase van de race toch ook altijd wel genieten van die kopgroep, waarvan je weet dat het nooit de kopgroep gaat blijven. Maar ze hebben wel even een momentje. Dat waardeer je toch ook.
0: Nog 100 kilometer.

0: Ja, Nickelback die wil nog wel even doorzingen natuurlijk. Maar ja, we wachten natuurlijk niet, want we zitten klaar voor de tweede helft van Servië-Nederland. U heeft het allemaal gehoord, de eerste helft Nederland leidt met 1-0. En Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk gaan ons meenemen in de tweede helft. Altijd natuurlijk zo'n grote vraag, bijvoorbeeld Tadic of andere mensen komen er nog in. Nou, weten we het al, weten we het nog niet. Ze komen langzamerhand, ze maken ze zich weer klaar voor de tweede helft. Nederland, Servië, maar dan in de omgekeerde volgorde qua wedstrijd. Servië-Nederland, Jacob van Katwijk en Ronald van der Geer.
1: Ik zag dat, dankjewel Tom trouwens. Ik zag dat Dusan Tadic inderdaad bezig is aan een grote omkleedshow. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat hij zo meteen het veld in komt. Ik denk dat ze hem ook wel kunnen gebruiken. Hij heeft het is in de rust niet gelukt om helemaal de uitrusting klaar te krijgen. Maar ik denk dat zijn individuele kwaliteiten misschien toch wel een beetje ontbeert in deze wedstrijd. En hij zo meteen het veld in gaat komen. Ik vind het wel mooi. Het scheidsrechter is nog even aan het uitleggen, hè, aan een paar spelers van Servië hoe die tot sommige beslissingen is gekomen volgens
2: ja,
1: mij.
2: Ja, onder andere die Lukic staat erbij. Die bijzondere gele kaart kreeg omdat de bal werd gespeeld.
1: Die eerste kaart. Ja.
2: Ja. En inderdaad Tadic omgekeerd. En zelfs de aanvoerdersband lag bij hem klaar op de grond. Dus hij gaat meteen de captain worden van Servië.
1: Hij is 2 jaar weg geweest natuurlijk. En moet eigenlijk weer een beetje, ja, hoe zeg je dat? Nieuwe hoop blazen in het elftal van Servië. Tot nu toe lukt dat natuurlijk nog niet voortreffelijk. Het publiek nog niet in grote getalen achter dit team gaan staan. Terwijl je dat wel een beetje verwacht, hè, in Servië. Dat men natuurlijk toch heel erg gericht is op het nationale team. Nou, Oranje komt op het veld. Dat hoef je niet te zien, dat kun je horen. Want een streamend fluitconcert van achter en naar voren is te horen. En Oranje nog even aan de warming-up, snel. En dan zijn we zo klaar voor de tweede helft. Ik ben echt razend benieuwd wat Servië anders gaat doen. En wat wij daar als Oranje tegenover gaan zetten. 2 wissels komen er volgens mij aan, Jacob.
2: Ja, want naast Dusan Tadic komt ook Luka Jovic erin. En zo wordt er inderdaad dus ingegrepen. En inderdaad, er werd gefloten voor Nederland. Dat hebben ze vaak laten horen, ook bij het volkslied. Daarnaast, wat je zei, Ronald, in de eerste helft. Heel veel kinderen in het stadion. Die zorgen ook wel voor wat kabaal. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Ze steunen de ploeg niet echt. Sturen ze niet helemaal naar voren of zo. Maar er wordt inderdaad een dubbele wissel toegepast in het team van Servië. En wat gaat Xavi daar tegenover zetten? Zo te zien, gewoon op dezelfde 11 namen.
1: Ja, Luka Jovic en Dusan Tadic er dus in. Speler van AEK Athene, deze Luka Jovic. En waar Dusan Tadic speelt, weten we. Die speelt in onze eigen eredivisie en die speelt tegenwoordig bij NEC. En inderdaad, hij heeft de aanvoerdersband ook om. We zijn begonnen aan de tweede helft. Meerdink gaat richting Milinkovic-Savic. Maar een direct lange bal van de Servische doelman komt terecht op de helft van Oranje. 0-1 is de stand. Daarmee gaan we de tweede 45 minuten in.
2: Het oogt wel meteen alsof Oranje scherp is. We zien het in de manier van coachen bij Van Hekken. Als we wachten op de ingooi, de bal wordt eerst nog even droog gemaakt. Op dit kletsnatte veld wordt hij natuurlijk ook drijfnat. Terzic die pompt hem al ingooiend de 16 van Oranje in. En de bal kan nog niet worden weggewerkt in het kluitje. Uiteindelijk dan via, zo leek het, Somerville. En zo wordt er vastgehouden voorin en daardoor een lichte overtreding gemaakt. Wel de bal verloren door Oranje. Er komt hier wellicht een kans aan voor Servië. Bal komt hier gevaarlijk in de 16. Tadic legt hem terug. Is bijna dichtbij een assist. Opnieuw uit de rebound. En tot 2 keer toe Verbrugge. Die de stand op 0-1 houdt. Zo gebeurt er ineens heel veel. Komt die bal nog een keertje voor de ogen van Verbrugge. En nu zit hij er wel in. Ongelooflijk. 3 maal is scheepsrecht. En het is uiteraard de invaller die hem maakt. Luka Jovic. Och, och, och. Oranje. 1-1.
1: Hoe is het mogelijk, hè? Jovic werd gevonden door Dusan Tadic. En de eerste bal werd fantastisch gepakt door Verbrugge. Met de benen nog, maar ja, Oranje kon de bal niet wegkrijgen. Er kwam nog een tweede poging. Die kwam uit de tweede lijn van Sivkovic. En vervolgens was daar weer deze nieuweling, deze Luka Jovic. En die is Verbrugge te machtig. En dan staat Oranje ineens op 1-1. Terwijl je in de rust, we hadden het er ook even over, wedstrijd waarin je eigenlijk niet in gevaar bent geweest. Een wedstrijd die je gewoon moet winnen. En dan geef je dit toch weg. Het is Verbrugge die eigenlijk de goal nog heel lang weet uit te stellen. Maar uiteindelijk is daar als Oranje echt... Oranje staat ook niet goed. Het staat niet goed. Want eigenlijk staat de man die scoort vrij. En staat Joey Veerman zowat in zijn rug, ja.
2: Ja, Dumfries staat ook wel een beetje te slapen. Die blijft staan, die bal blijft maar terugkomen. Nederland kan die bal niet goed uitverdedigen. Dumfries staat er gewoon te slapen. En die heft dan het buitenspel op. Kan die van dichtbij worden ingeschoten. Verbrugge gebaard nog. Maar ik denk niet dat deze gaat worden afgekeurd.
1: Daar wordt nog wel even naar gekeken. Ja, daar wordt nog wel even naar gekeken. Maar dan zie je dus, Oranje een beetje apathisch. We hebben eigenlijk nog niet heel veel aan te merken gehad op het elftal. Maar nu stonden ze toch een beetje apathisch. En juist die twee, hè, Tadic en Jovic, die leggen Oranje ineens langs een andere meetlat. Kijk.
2: Iedereen wordt weggestuurd bij de scheids, Mirciniak. En ik denk dat hij hem gewoon goed gaat keuren.
1: Nou, zijn we begonnen? Ja, de check is over. Nou ja, dan is het dus 1-1 in een wedstrijd die je niet mag verliezen. Laat dat duidelijk zijn. En waar deze goal absoluut niet nodig was geweest. Maar goed, dat zeggen wij hier. Zit het met onze korte mouwtjes op een mooie zomerdag die in de herfst valt in Nederland. Maar nou ja, goed. Servië-Nederland is 1-1. Beste stuurlijst staan aan wel Jacob, hè? Dus,
2: zo is dat.
1: Nou ja, we vertellen maar wat we zien. Dat is beter.
2: Ja, Nederland dat gaat weer aanvallen op jacht naar de voorsprong. Doet het via Somerville aan de rechterkant. Hij snijdt naar binnen toe. Hij dreigt. Hij geeft dan een steekpaasje de 16 in. Gravenberg een beetje uit balans, omsingeld door 3 serven. Verliest daardoor de bal en maakt dan meteen de overtreding. Een lichte overtreding, maar goed genoeg om te fluiten voor Simon Marciniak. En zo krijgt Servië een vrije trap helemaal achterin. Een lachende Dusan Tadic is tevreden met hoe hij invalt en hoe iedereen naar hem lijkt te luisteren bij Servië.
1: Maar hij is ook de verdette van het Servisch voetbal. Speelde nog met Virgil van Dijk bij Southampton. Hè? Dat was in de periode dat Koeman daar trainer was. Speelden zij nog samen. En ja, Dusan Tadic is iemand, hè? Is een meneertje, hè? Daar in Servië. Niet vergeten. Gedraagt zich overigens in Nijmegen ook als een meneertje natuurlijk. En deed dat bij Ajax ook. Maar ja, het zal allemaal wel wat minder worden naarmate hij wat ouder wordt. Maar het is genoeg om het Oranje lastig te maken. Weer Servië dat aandringt bij het strafschopgebied van het Nederlands elftal. Oranje probeert er dan uit te komen. Maar heel ver komt het niet met Veerman en Meerdink. Want de overname is weer van Servië, halverwege de helft van Oranje. Terzic komt in dit geval aan Oranje's rechterkant, niet langs Dumfries. En dan mag de thuisploeg, het thuisland, mag gaan ingooien.
2: En doet het met Terzic, die is al zo vaak de bal eerst helemaal moet droog maken met een doorweekt shirt, dan die bal ver wil ingooien. Dat leverde vorige keer voor wat chaos in de 16 bij Nederland. Want Nederland heeft vaker deze wedstrijd echt moeite om die bal uit te verdedigen als die in die kluwen van spelers valt. Opnieuw wordt die bal ingepompt, komt met dezelfde snuit weer terug bij Terzic, laat hem weer over de zijlijn gaan. En dan meldt een andere serf zich voor deze ingooi. En kijkt Nederland toch wel een beetje zoekend om zich heen. Is toch anders uit de startblokken van de tweede helft gekomen dan het had gewild. Het is Somerville die mee verdedigt. Nog altijd de aanval van Servië. Wordt uitgekopt door Van Hekken. Het is ontzettend druk in de 16 voor de ogen van Verbrugge. Die natuurlijk zojuist ontzettend heeft gebaald. Twee fantastische reddingen, maar die derde, ja, die was hem te machtig. Het is nog altijd de druk van Servië. Somerville helemaal tot aan de eigen hoekvlag weggedrukt. Moet daar verdedigen in duel met die vervelende Tadic, die nog een beetje over en weer de spelers tegenhoudt van Oranje. Uiteindelijk grijpt dan Dumfries in en is het balbezit voor Oranje.
1: Ja, Oranje dat geen enkele vorm van initiatief meer heeft in de tweede helft. Eigenlijk gewoon leidzaam moet toezien hoe de eerste minuten van de tweede helft worden gedomineerd door Servië. En Oranje moet de mouwen weer opstropen en zorgen dat het initiatief in die wedstrijd, wat het gehad heeft, ook weer terugkrijgt. Reinders probeert nu met een schot van een meter of 20 en ook wel wat gevaar te stichten, maar die bal wordt geblokt. Oranje pakt wel de afvallende bal weer op via Somerville aan de rechterkant. En weer via de twee verdedigers, Van Hekken en Van Dijk, staan wel op de helft van de Serven en nu Van der Ven.
2: En terwijl Nederland aanvalt, graaft Servië zich in met een 5-4-1-formatie. Wordt erin gepompt, maar dat is een lastig verhaal als die doelman uitkomt. Milinkovic, Savic plukt die bal als een rijpe appel uit de lucht. En hervat het spel Servië in balbezit, terwijl de scheids ondertussen al aan het tellen was. En Milinkovic, Savic de bal aan de voet heeft. Zo kan de doelman ook nog van waarde zijn voor Servië in de aanval. Hij zoekt de opening via links, waar Nederland toch een beetje toekijkt, want Servië kan eruit. Het wordt via Tadic gezocht, maar die heeft wel wat snelheid ingeleverd. Het is een stuk trager dan Van Hekken. Nederland pikt op met Verbrugge.
1: Had tegenwind volgens mij, Tadic. En daar had Van Hekken minder last van. Sprint werd gewonnen door de Zeeuw. Maar goed, die is gewend om te dealen met wind natuurlijk. Aan die kust, die Zeeuwse kust. 52e minuut. En nog even vertellen, Jacob, wie er uitgegaan zijn. Want Tadic is gekomen voor Milinkovic-Savic. Die kleine, hè, zoals jij hem zo mooi noemde. En Joveljic is er ook uitgegaan. En nou ja, voor hem is dus de doelpuntenmaker binnengekomen. En dat is Jovic.
2: Terwijl Nederland in balbezit is op het middenveld. Gaat die bal even breed, even naar Van Hekken. Rustig aan de bal, overeind lopen, het vizier vooruit. Er wordt gezocht naar rechts. Dumfries, hij heeft Somerville bij zich. Er wordt gewacht, voorin. Meerdink staat stil. Komt die bal een keertje bij hem terecht. Het is nog altijd Nederland aan de rechterkant van het veld. Met Gravenberg opnieuw, Somerville. Met die schaarbewegingen, altijd heeft hij een dreigende actie. Mooi wippertje nu, die bal valt er overheen. Maar net niet besteed aan Gravenberg. Wellicht dan hier in de herkansing. Reinders, randje 16. Bal kan naar links, waar Van Bommel helemaal vrij staat. In de 16 is het steeds drukker aan het worden. Meerdink wacht. Dumfries staat nog een beetje half in de spits te wachten. Als de Nederlands de serve naar achteren drukt. En de bal gaat heen en weer rond de 16 van Servië. Mooie 1-2. Hier komt Somerville helemaal vrij. En Dumfries zegt hem voor. Deze bal komt op de paal, zeg. Geweldige uithaal. Bal naar de grond gedrukt door Ruben van Bommel. En zo komt Wanja Milinkovic-Savic met een schrik vrij. Via een stuitenbal. Bal hard op de paal. En nog altijd 1-1.
1: Een meer dan verdienstelijke aanval dit van het Nederlands elftal. Waar Dumfries bij betrokken is. En dan zie je toch ook een beetje het onbevangene van Ruben van Bommel. Die bal aanziet komen en hem in één keer neemt. Gelukkig was hij raakt bijna Max Meerdink. Die staat naast die paal. Maar de bal komt uiteindelijk buiten bereik van Milinkovic-Savic op de paal. Gaat Oranje hiermee toch weer aantonen dat het zich enigszins herstelt in deze wedstrijd. In minuut 54, als je net de radio aanzet. Dit is GPR Sportradio, waar we bezig zijn met Servië-Nederland. Waar het 1-1 staat inmiddels. En waar Oranje nu eindelijk in de tweede helft het gevoel geeft dat ze op jacht zijn naar de tweede treffer in deze wedstrijd. Even heel snel voor de net in de autozitters, zeg maar. Gakpo is vervangen door Ruben van Bommel. Geblesseerd, uitgevallen. Meerdink heeft een benutte penalty benut in de eerste helft. En we hebben gezien, de tegentreffer kwam van Jovic. Dan ben je helemaal bij 1-1. Je kunt weer lekker gaan luisteren.
2: Het is overigens ook een wedstrijd, ook voor de mensen die net inschakelen, waarin er echt moet worden gestreden met de omstandigheden. Het lijkt af en toe een beetje op de landzenen in de lucht. Glij hem erin. Ja. We zagen zojuist de doelman Wanja Milinkovic-Savic een enorme glijer maken, terwijl hij uitschoot. Voor hem geen gevolgen verder. Die bal was al lang weg. Maar zo zien we de hele tijd spelers heen en weer glijden. Ja. De plaggen vliegen in de lucht. En ik denk dat vooral de hoveniers, de grasmeesters hier in Servië, toch wel huilend naar deze wedstrijd zullen kijken. Bal wordt de 16 in gepompt. Wellicht hier een kans voor Nederland. Komt niet terug bij Meerdink. Zo kan Servië uitverdedigen en in balbezit blijven.
1: Servië gaat proberen, maar Oranje staat goed. Oranje staat goed en probeert nu heel snel de bal weer te veroveren. Een lange bal is een prooi voor Van Hekken en dan hebben ze hem weer. En dan heeft Bart Verbrugge de bal even in de handen. Doelman die het absoluut een stuk minder druk heeft dan Milinkovic-Savic. Maar wel zijn twee perfecte reddingen in één actie moest laten zien. En uiteindelijk, een derde redding kwam er niet. Daarom staat er een eentje achter Servië. Nu Van Bommel. Van Bommel komt naar binnen. Vanaf links gaat dan richting de rand van het strafschopgebied. Schot gesmoord. Maar dan is de bal zeker nog niet weg. En kan Oranje nu via de rechterkant proberen gevaarlijk te worden. Ja, dan moet Somerville de bal wel veroveren. Dat lukt niet. Maar de Serven leveren hem snel weer in. Nou ja, niet snel. Dat komt eigenlijk door de inzet van Denzel Dumfries. En dan kan Van Hekken door de as van het veld de helft van de Serven.
2: Als er veel ruimte is op links, Van Bommel was al vertrokken. Van Dijk kiest voor het balbezit. Even terug. Terug naar het middenveld. Dan gaat nu naar rechts. Daar staat Somerville. Die wordt altijd omsingeld door twee man. Die houdt zich natuurlijk bezig met zijn acties. Dat is zojuist een gevaarlijk wippertje. Dit is weer een goed moment van Oranje. Dat zoekt steeds meer, denk ik. Hij fungeert daar echt als een spits die bal laat vallen voor de nummer 10 die er dan overheen komt. Het levert alleen geen kans op voor Oranje. Nog wel steeds balbezit. Dit kan aan de linkerkant van het veld, waar Van Bommel gebaart. Ga weg. Ga hier weg. Zoek de ruimte aan de andere kant. Het gaat door het midden. Is het hier Reinders? En die bal die is ook lastig door drie Serviërs heen te schieten richting dat doel van Milinkovic-Savic. Maar er wordt wel steeds meer gefloten in het stadion, want Oranje blijft maar in balbezit.
1: Nee, er is weinig, daar is ook weinig ruimte voor, omdat de Serven op de eigen 16 staan te verdedigen. Er is natuurlijk geen diepte zonder bal. Hè? Iedereen, de buitenspelers, komen gewoon steeds naar de bal toe. En dan kom je uiteindelijk als Meerdink zijn, ja, zal je toch wel alleen als aanspeelpunt kunnen dienen. Want hij kan de diepte zeker niet in, want die ruimte is er niet. Dus hij is nu het aanspeelpunt. En ja, dan moeten er middenvelders razendsnel bijsluiten of in één keer schieten. Wat we dus hebben gezien, hè, in de eerste helft met Reinders. Nou ja, dat schot trof uiteindelijk geen doel, maar was een meer dan voldoende poging. Veerman wordt nu afgetroefd door Pavlovic, gaat in het herstelwerk. En gaat over de scheef, onder het oog van de Poolse scheidsrechter. Een vrije trap op de middenlijn nu voor Servië.
2: Inderdaad, hij pootje haakt daar even. Pavlovic, die vrije trap is terecht. Veerman, die overigens wel dus steeds een belangrijke sleutelrol speelt daar op het middenveld. Reinders ook een belangrijke pion die steeds daar de lijnen uitzet. Maar vervolgens is het Servië in balbezit achterin aan het opbouwen is. Maar Nederland zet hoog druk. Dat doet het met Meerdink en met Somerville. Die maken het de doelman van Servië lastig. En die geeft daardoor een risicovolle bal zo over de zijlijn. Het balbezit is teruggewonnen door Oranje in de vorm van een ingooi. Zal Dumfries zich melden. Heeft de bal teruggebracht hier bij Van Hekken. Van Hekken die een beetje meer aan de rechterkant is gaan hangen. Van Dijk echt een beetje in zijn eentje achter in de punt. En ja, het staat een beetje statisch voorin. Het is allemaal muurvast. Nederland moet ergens dat gaatje vinden om hier een beter resultaat dan 1-1 te halen. Bal gaat helemaal terug naar achteren, naar Van Dijk.
1: Ruimtes zijn klein. Achterste vier speelt de bal toe, maar uiteindelijk gaat Servië dan ook proberen druk te zetten. Dan is er ruimte aan de andere kant. Daar gaat Dumfries richting de achterlijn. Legt de bal terug.
2: Och.
1: En daar is de kans. Ja, jongen, dit is de kans voor Reinders. Die aankomt te sprinten en die echt alle vrijheid heeft. Goede actie weer van Dumfries. Komt vanaf de rechterkant. Legt de bal laag voor. En echt op de penalty stip legt hij die bal neer. Daar komt Reinders ook, maar die mikt veel en veel te hoog. En schiet hem over de goal heen. Servië gaat wisselen. Daar zie ik naar de kant gaan Stankovic. Dat is er één. En daar gaat er nog één naar de kant. Nedeljkovic. En wie komen er dan in? Dat gaan we zo meteen zien. Maximovic, zie ik. Dat is een speler die erbij komt. En er is er nog één. U hoort het zo van ons.
2: Ja, in ieder geval laat Maximovic erin. Maar zo, jongen, zeg, die kans.
1: Grote kans, ja.
2: Het was ja. Zo, ja. Je zei net zo, Ronald, van we staan aan wal. We hebben het hoogste woord. Ja. Maar had jij die bal met kracht geschoten of gewoon meer op je voet laten vallen?
1: Nou, het probleem is, Jacob, ik zou daar nooit geweest zijn.
2: Okay, ja.
1: Is snelheid om, ja. Om Dumfries te evenaren. Dus ik zou er, maar ik zou hem binnen tikken. Ja, zeker.
2: Ja,
1: maar goed, wie zijn wij, joh? Metaballenniveau voetballen.
2: Zo is het.
1: Ja.
2: Maar dat doen we dus achter de microfoon. Als we zien dat Oranje gaat aanvallen met een mooie combinatie van de Vem. Met die lange passen en die snelheid duikt hij op linksbuiten. In de buurt van de hoekvlag brengt hij hem de 16 in. En daar staan ontzettend veel Serven die bal kunnen uitverdedigen. Het was ook lastig om in die drukte nog meer ding te vinden. Ondertussen wordt er heel veel duw- en trekwerk verricht tussen Van Dijk en die nummer 14 Zivkovic. Die de aanvoerdersband dus heeft ingeleverd aan Tadic. Ja, Van Dijk die inderdaad vasthoudt, maar je wordt achterwaarts ook nog even vastgehouden. Ja. Het is een mooi gezicht. Van Dijk twee koppen groter, maar gaat wel naar de grond. Omdat hij dat hele gewicht van Zivkovic moet opvangen. Die vrije trap is inmiddels genomen en Servië weer terug naar achteren. Naar de doelman en terug naar de linksachter.
1: En dat is Pavlovic. Balletje naar voren. Ja, een stapje naar voren. Gaat over de middenlijn heen. Komt drie man tegen. Behoudt wel de bal. En uiteindelijk heeft hij ook een stapje voorwaarts gezet. En krijgt hij hem mee in het strafschopgebied. Speelt hij Dusan Tadic aan vanaf de linkerkant. Hij met de bal aan de voet. Tadic met veel beweging. Maar uiteindelijk moet Pavlovic het toch afleggen. En is Oranje degene die ertussen zit en dit gevaar kan besweren. Maar simpel balletje eigenlijk op het middenveld. Een simpel tikje mee aan deze opkomende linksback zorgde ervoor dat er heel veel gevaar was ineens. En de drie man van Oranje eigenlijk voor schut werden gezet. Het bos in werden gestuurd. Terzic nu met de ingooi van Hekken kopt hem weer uit eigen 16.
2: Daar waar Oranje dus vaak de moeite had om die bal weg te werken na een ingooi van Terzic, blijft ook het balbezit bij Servië. Oranje moet eraf. Er stond helemaal met z'n allen in de 16 voor de neus van Verbrugge. En gaat hier rustig afwachten tot Servië die opbouw naar voren gaat uitspelen. De bal gaat eerst nog even terug naar Milinkovic-Savic. Schitterende naam blijft dat toch om zo achter elkaar te noemen. Met een lange bal. Maar die ketst wanneer die op de grond komt meteen veel te hard door. Door dus dat bekende natte veld. Onmogelijk om nog te bereiken. En zo is het balbezit voor Oranje. Veilig achterin wel de ingooi dus. Die is inmiddels genomen. En de bal is bij Van Dijk.
1: We hebben Irakovic in het veld gekregen. Hij is speler van Samsunspor. En de tweede invaller, toch maar eventjes noemen, is Maximovic. En Maximovic speelt voor Al-Ali, Shahab Al-Ali. Hij is een middenvelder, een stevige middenvelder. En zo zijn er twee verse spelers aan boord gekomen van het elftal. Dat dus op 1-1 kwam in de tweede helft. En naast Oranje staat. En Stankovic en Nedeljkovic zijn eruit. Oranje nu met Van Bommel aan de linkerkant. Meerdink en zijn poging op de 5-meterlijn wordt geblokt.
2: Ja, dat was een uitstekend blok. Met heel het bovenlichaam werd er iemand voor die bal geworpen. Terwijl er nu een vrije trap is voor Oranje over Servië. Een beetje onduidelijk wat de scheids hier gebaart. Marciniak, het lijkt alsof Van Dijk degene is die de overtreding heeft gemaakt. Ja, Van Dijk loopt
1: wat doet hij ook, hoor.
2: Dwars, alsof het zo'n salondeurtje is, wil hij door zijn tegenstander heen lopen. Ja, dat is inderdaad overduidelijk een vrije trap voor Servië. Maar een gevaarlijk moment zojuist met Van Bommel. Uitstekende paas ging daaraan vooraf. Maar er werd inderdaad iemand ineens glijend voor die bal gevonden van Servië. En zo dus geen kans voor Oranje. Servië dat opnieuw wil aanvallen, maar Tadic niet bereikt. Het is de ingooi met Dumfries.
1: Dus op zich, wij kijken natuurlijk met een gekleurde bril. Maar de wedstrijd is wel leuker geworden nu bij de ploegen. In elk geval proberen om te voetballen. En dat zorgt er ook voor dat er veel meer ruimtes zijn aan beide kanten overigens. Van Bommel nu, puntje, linkerpunt, strafschopgebied. Van Bommel wil die schieten. Ja, dat komt niet. Dat moment dat hij net de vrijheid heeft om te schieten. Dan maar weer terug naar de linkerkant waar Reinders zich ophield. Die probeert nu met Van der Ven iets te combineren. Bij de achterlijn van Servië. De bal gaat uiteindelijk via de Servische rechtsback over de zijlijn. En dus mag Oranje weer gooien. En heeft het balbezit op de helft van de Serven met Jean-Paul van Hekken.
2: En Van Hekken vindt Dumfries als Nederland via Somerville op zoek gaat dus naar die 1-2 nadat Jovic de 1-1 binnenschoot van dichtbij. Somerville natuurlijk met die bekende straatvoetbalacties zoekt naar de ruit om een voorzet te geven. Hij heeft weinig assistentie, moet even terug over de grond naar Dumfries. Bal is weer een metertje of 30 van het doel te vinden. Van Hekken mee naar voren geschoven. Nederland dat massaal druk zet, want ook de verdedigers Van Dijk en Van de Ven zijn voorin te vinden. Bal komt wellicht bij Meerdink. Valt een beetje in de kluts en is net niet besteed aan Gravenberg die ook buiten spel staat. Dus zo strandt deze aanval van Oranje. Dat dus nadrukkelijk zoekt naar die 1-2. Net geen Gravenberg.
1: Ja, en net ook geen Meerdink. Hij probeerde die bal aan te nemen. Het moest allemaal heel snel. En hij laat hem gaan eigenlijk voor Reinders. En dan krijgt hij hem bijna daarna toch nog voor zijn voeten. Maar ja, bijna is niet helemaal. En bijna is ook gewoon helemaal niks. Dus het is beide. Dus we laten het maar zo. Het is 1-1 na 65 minuten. Vanja Milinkovic-Savic. Ach, wat zouden we hem graag nog eens passeren. Maar wie weet is daar een van de spelers van Oranje later toe in staat. Van Hekken wint een kopduel vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Kijkt wel even naar de scheidsrechter met... wordt hier geen overtreding gemaakt? Bal gaat naar de linkerkant bij Servië. Daar is Dusan Tadic. Die geeft een voorzet in een niemandsland. En dan is er zoveel ruimte en kan Oranje eruit. Met Veerman en met Reinders.
2: Ja, die bal komt af en toe net wat achter de spelers, waardoor die ruimte niet helemaal wordt benut. Maar die ligt er nog altijd aan de rechterkant. Reinders nog altijd met de bal aan de voet. Blijft wandelen, blijft te zoeken naar de medespelers. Er is hier eentje gevonden in de vorm van Bommel aan de linkerkant. Aan de linkerkant van het strafschopgebied van Bommel. Die dreigt, gaat er 16 in. Bal valt hier randje strafschopgebied. Het is Gravenberg, wil maar eens uithalen met links. Maar dat is uiteindelijk toch een eenvoudige soort inschietbal van hoe je voor de wedstrijd de keeper inschiet. Lekker voor Milinkovic-Savic om die bal te vangen. Zo is er wel weer dreiging, maar niet echt de overtuiging die je wil bij zo'n schot van Gravenberg recht door het midden op die grote Servische doelman.
1: En dat dwingt hij af, die grote man met die baard en dat shirt. Dan is de bal bijna bang om naar de hoek te gaan, denk ik. Zo dwingend is deze man aanwezig. Maar Oranje is weer lekker even op de helft van Servië. En dat zien we graag natuurlijk. Er komen overigens zometeen verse krachten aan bij het Nederlands elftal. Ik denk dat Guus Til zometeen een positie in de spits gaat innemen. Guus Til is in elk geval wel een speler die zich op dit moment aan het klaarmaken is. Eerst maar eens even kijken. Van der Ven met de voorzet vanaf de linkerkant. Die ook aan alles en iedereen voorbij gaat. Wat dat betreft is het copy-paste vergelijkbaar met de actie net van Dusan Tadic aan de andere kant bij Servië. Maar er gaat zo wel gewisseld worden bij het Nederlands elftal. Verse benen noodzakelijk. Nieuwe inzichten en nieuwe krachten. Eens kijken wie dat gaan worden. 1-1 is het na 66 minuten. En het is Til. En het is ook...
2: Kenneth Taylor.
1: Precies.
2: Ja, een dubbele wissel dus aan de kant van Nederland. Wie gaan er dan af? Tijani Reinders snelt zich naar de zijkant. Krijgt wel de high fives van wat hij heeft laten zien. Guus Til en Kenneth Taylor dus om die 1-2 te forceren. Ook Gravenberg gaat er moe gestreden vanaf. Taylor dus op het middenveld. En Guus Til dan waarschijnlijk toch ook wel wat meer met aanvallende pulsen wat naar voren gestuurd.
1: Ja, maar de Meerdink blijft wel in de spits. Dus niet in zijn PSV-positie, zeg maar. Waar hij vaak natuurlijk in de spits heeft gespeeld. Maar het is, goed. Het zijn wel even lekkere verse benen op het middenveld. En die kun je wel gebruiken, vrees ik.
2: Ja, die kan je zeker gebruiken. Dus op dit stroeve, zware veld, zo lijkt mij tenminste. Want we zien ze nog altijd uitglijden en strijden. Als de plaggen in de lucht vliegen, wordt er gezocht naar die krachtige, snelle linksbuiten. Dat is Van Bommel. Hij kruipt naar binnen toe. Met die lange passen vindt hij Dumfries. Dumfries laat hem weer vallen in de drukte. En die wint vervolgens hier uiteindelijk Somerville. Somerville altijd met die dreiging. Nu een keertje met die voorzet. Die is veel te hoog. Zelfs te hoog voor die doelman van Servië om uit de lucht te plukken. Zo gaat hij helemaal aan de andere kant. Aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. En krijgen we gewoon de ingooi voor Servië.
1: Bij een 1-1 stand in minuut 68 van deze wedstrijd inmiddels. Waar Oranje dus met een 1-0 voorsprong ging rusten. Maar een beetje overdonderd werd. Door de manier waarop Servië de wedstrijd hervatte in de tweede helft. Eigenlijk helemaal niets te vertellen had. En in no time kwam Servië dan ook langszij. En was daar die 1-1 stand. Nu Meerdink die verovert. Strafschopgebied in gaat. Combinatie zoekt. Met Somerville. En dan loopt het toch spaak. Omdat de numerieke meerderheid die de Serven hebben daar uiteindelijk doorslaggevend is. Bal weggewerkt. En Oranje mag het gewoon weer gaan proberen. Nu staat Servië toch weer eventjes in lijntjes van twee opgesteld. Is er ook een blessure daar achterin? Volgens mij bij Pavlovic. Maar Oranje moet wat nauwkeuriger gaan pasen. Dat lukt niet. Bal weer naar voren gespeeld. En weer mag Oranje opnieuw gaan opbouwen.
2: We zien wel dat Guus Stil een beetje als een soort schaduwspits rondom Max Meerdink heel de tijd cirkelt. En vindt hier Meerdink. Guus Stil vindt Meerdink. Meerdink scoort, jawel! In de lange hoek. Wat een geweldige goal. Wat een wedstrijd voor Max Meerdink. Maakt hier zijn tweede. Loopt nu 1-1. Want hij heeft er twee gespeeld. Twee gemaakt. En een fantastische invalbeurt. Want dat was daar toch Til. Die werd gezocht.
1: Zeker.
2: Geeft hem meteen aan Meerdink. En in die verre hoek is die kansloos. Vanja Milinkovic-Savic. Hij moet vissen, Ronald.
1: Wat een avond voor deze Max Meerdink. Het is toch ongelooflijk. Deze jongen kent geen nervositeit, kent geen podiumvrees. Doet gewoon wat van hem gevraagd wordt. En werkt zich knetterhard in het zweet hier vanavond. Maar hier is het balletje van Til is heel bekeken. En Guus Til pakt de bal. Ja, het is een bal van achteruit. Randstrafschopgebied, iets aan de linkerkant. Hij een klein tikje. En Meerdink is dan al op snelheid. Is weg bij zijn tegenstander. En speelt de bal in de andere hoek. De rechterhoek vanaf de linkerkant. Langs de verbouwereerde lange doelman. Die daar toch echt niet meer bij kan. Op zijn knieën, op het natte gras. En gefeliciteerd worden door iedereen. Max Meerdink is onze man.
2: Ja, dit is een belangrijk hoor, want het resultaat is nu ook vooral belangrijk. Nederland wil natuurlijk bij die bovenste twee eindigen om de kwartfinales te bereiken van de Nations League. En Meerdink, toen hij de 1-0 maakte, toen gaf hij daarna meteen een knietje aan zijn tegenstander. Ja. Zoiets leek nu bijna weer te gebeuren. Maar de bal is inmiddels naar voren gepompt door de doelman van Servië. Dat levert natuurlijk wel wat een beetje zeehondenvoetbal op. De bal wordt heen en weer gekopt. En via Taylor overgenomen bij Nederland. De Taylor zoekt naar Meerdink. Maar die bal waait wat opzij. Meerdink maakt de overtreding. Vrije trap voor Servië.
1: Nou, daar heb je knietje.
2: Ja, toch, hè? Ja.
1: Ja, het duurde even wat langer, maar daar was die dan. Heerlijk om dat weer te zien, dat scorebord, waar nu dus de 1 voor Servië staat en de 2 voor het Nederlands elftal. Dat betekent toch ook dat het thuisland wat meer risico moet gaan nemen. En dat zou dan ook kunnen betekenen dat we straks ineens, dat kan als we voorstaan, ineens dodelijk kunnen zijn in de omschakeling. Er moet eerst nog gewisseld worden. Ik memoreerde al even de blessure bij Pavlovic. Ja, die is toch zodanig dat hij het veld af moet. En kijk eens wie daar binnenkomt. PSV olé, Eindhoven olé, want hier is Kostic, jullie linksback, en die komt deze wedstrijd volmaken.
2: Ja, je zegt Kostic, die gaat helemaal over die linkerflank. Ik ben benieuwd, ja. Want wij hebben natuurlijk Dumfries die helemaal over die rechterflank gaat. Wat voor spel dat gaat opleveren? Of zacht elkaar aan gaan rennen? Of blijft Tadic daar een beetje bij Dumfries? Waar hij toch wel zijn handen aan vol heeft, deze tweede helft tussen Servië en Nederland. We zitten inmiddels dik over de 70ste minuut. 1-2 stand, 2 keer Meerdink. Als Nederland meer wil, dat wil wellicht een derde via Van Hekken. Wordt er opgebouwd. Van Hekken met het vizier naar voren. Guus Til is gretig ingevallen. Wil die bal in de spits hebben. Bal gaat naar rechts. Bij Taylor wordt de bal verloren tussen Somerville in. Maar met dezelfde snelheid komt die bal weer terug bij Oranje achterin bij Van Hekken.
1: Ja, Til wilde de bal achter de laatste linie hebben. Was bezig met een loopactie, maar het vizier stond meer op Meerdink eigenlijk, waardoor Til wat werd overgeslagen. Maar dat lijkt wel een beetje de bedoeling. Nu staan beide eigenlijk in een soort vragende positie. Halverwege de helft van Servië is de bal aan de rechterkant, waar Dumfries en Somerville uiteindelijk er een ingooi uithalen. Niet meer dan dat. En gaan we weer opbouwen via Joey Veerman, vlak voor zijn eigen verdediging. Hij speelt Van der Ven aan. Dan gaan we een etage hoger naar Van Bommel. En dan hoop ik altijd dat Van Bommel iets gaat doen. En Van Bommel gaat iets doen. Want hij verstelt aan de linkerkant. Geeft de bal naar Taylor. En Taylor schiet hem over de goal heen. Oh. Van Bommel, je ziet gewoon. Hij pakt die sleutel uit zijn zak. Start die motor. En dan, ja, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets.
2: Ja, ik wilde hem eigenlijk niet maken. Maar of als hij start een hele snelle fiets tegen al die spelers die eindigen op fiets of iets bij Servië.
1: Hij
2: maar,
1: heeft een elektrische.
2: Ja, een elektrische. Ja. Maar hij laat hem inderdaad vallen. Een beetje richting het strafschopgebied. De punt daarvan, de stip, zoekt die Taylor. En dan hoop je eigenlijk, met hoe die in de wedstrijd zit, dat de bal voor Meerdink komt. Maar die rende de bal voorbij. En zo inderdaad nog altijd 1-2. Ontzettend grote kans van Taylor. Doet misschien een beetje terugdenken aan die kans van Reinders. Die knalde hem ook hard over.
1: Zeker.
2: Er had ook een goal voor Oranje in moeten zitten. Als we wel zien dat het lekker flitsend loopt. We genieten hier nog een keertje van het doelpunt van Meerdink. Dat wordt herhaald. Echt een doelpunt dat ook op karakter wordt gemaakt. Al glijdend. Past volledig in deze wedstrijd. Met nog altijd dus dat steeds slechtere veld. En Nederland dat gaat aanvallen met Van Hekken. En hier is Taylor.
1: Ja, en Meerdink is natuurlijk toch. En Van Bommel, hè, die waar we natuurlijk. Dat is de nieuwe generatie. Hè. Laten we duidelijk zijn. Er zitten er nog genoeg bij die natuurlijk een tijd mee kunnen. Maar dit is toch weer een onderdeel van de nieuwe generatie. Die zich aandient. En nou ja, dat stelt niet teleur. Van Bommel en Meerdink tot nu toe. Van Bommel lijkt ook een beetje los te zijn gekomen. Krijgt een beetje praatjes ook. Ja, hij zal nooit heel groot en emotioneel zijn. Dat is zijn vader ook niet. Maar hij laat zijn voeten spreken. En dat is misschien ook maar weer het beste. Het is trouwens een hele gezellige week voor de familie van Bommel. Want vader wint natuurlijk met 2-0 van Italië bij zijn debuut. Wat dat betreft zal het niet vervelend zijn aan tafel. Of binnenkort als ze allemaal op de bank zitten en opa van Marwijk ook aanschuift. Nu het balbezit voor het Nederlands elftal. We gaan richting het laatste kwartier. Als er balbezit is voor Van Hekken.
2: Ja, veel rust aan de bal bij Oranje. En ik moet even denken aan dat je net zei, Ronald, over dat die rust, een beetje emotieloze gedrag van Bommel. Ja. Maar zijn opa kan er ook wat van. Hij won de UEFA Cup met Feyenoord. Maar hij zei daarover, ja, ik heb met mijn amateurs vroeger ook wel eens iets gewonnen. Nou, dat vond ik even leuk.
1: Ja,
2: ja, zoiets zei hij, weet je wel. Het past er volledig in thuis in de familie. Maar goed, Van Bommel valt inderdaad fris in. En er gebeurt altijd iets als hij in de bal is. De bal is nu aan de rechterkant van het veld bij Nederland achterin. Opgeruimd door Van Hekken met een lange peer naar voren. Wordt er gezocht naar Meerdink. En Dumfries die komt hier tussen. En er is heel veel ruimte. Dumfries ontwijkt een tackle via Van de Ven. Aan de linkerkant van Bommel. Er ligt daar veel ruimte dus voor Ruben van Bommel. Van de Ven eroverheen. Van Bommel dreigt. Brengt hem de 16 in. En hier is die bal net niet besteed. Dan is het daar Somerville. Die probeert er nog heen te glijden. Bal stuit het over die snelle rechtsbuiten heen. En ja, het was Van Bommel die naar hem zocht. Nederland is zeker niet aan het ingraven en die 1-2 aan het koesteren. Maar gaat echt op jacht naar die 1-3. De bal was net wat te scherp dus voor Somerville.
1: Het is wel mooi om te zien hoe hij hem eigenlijk schept. Hè? Het is kunst bijna. Hij schept die bal richting die verre hoek. Ja, dan, er was nu geen Gakpo meer. Ja, was ook niet zo op maat natuurlijk. En Somerville kon daar niet zo heel veel aan doen. Maar de manier waarop hij dan... En hij kijkt al. Ik vind dat zo mooi. Dat hij speelt met het vizier omhoog. Dus hij ziet wat er gebeurt. Er zijn heel veel spelers die natuurlijk in eerste instantie naar de grond kijken. Maar hij speelt alles met het vizier op de volgende actie. Ik vind dat mooi.
2: Dus hij heeft ondanks dat droevige moment eigenlijk voor Gakpo toch deze invalbeurt dan heel veel goeds gebracht voor
1: zeker,
2: de wedstrijd.
1: Zeker. Overigens, ik heb nog niets gehoord over Gakpo. Dat zal na de wedstrijd wel bekend worden hoe ernstig die blessure is. Hij voelde niet aan de knie, dus het is zeker geen kruisband. Maar hij voelde wel aan zijn enkel. Het is geen hamstring ook, maar het is vervelend genoeg.
2: Hij kon in ieder geval heel snel opstaan toen de scheidsrechter zei dat het moest. Als ondertussen Oranje aanvalt met Guus Stil. Die wordt aan alle kanten vastgehouden. En hij ziet dan ook dat zijn schot gekraakt wordt door Gudelje. Met een ontzettend grote band om zijn hoofd. Zoals altijd Gudelje die ervoor zorgt dat het een hoekschop wordt voor Oranje. Er zijn angstige blikken in de ogen bij de Serven. Want ze weten dat Nederland weer die lange mannen naar voren gaat sturen. En we hebben het al eerder gezien. Die bal waaide er zelfs bijna in de eerste helft. Veerman scoorde bijna in de kruising vanuit de hoekschop. Wat gaat Veerman nu doen? Opnieuw de man die de hoekschop gaat nemen. Veerman met een bijzonder gebaar. Laat die bal wat laag hier vallen bij Taylor. Brengt hem dan zelf erin. Veerman kan worden weggewerkt door Gudelje. En zo neemt Servië over.
1: En Servië wordt direct onder druk gezet door het Nederlands elftal. Het uitverdedigen is een lange bal voor Servië. Dan staat de kleinste van het spel natuurlijk op de winkel te passen. Dat is Somerville. Speelt de bal ook naar voren. Nu is iedereen weer in positie. Als Servië via Dusan Tadic over de linkerkant probeert te komen. Maar die wordt de voet dwars gezet. Notabene door Ruben van Bommel. Die helemaal vanaf de andere kant is gekomen. Om halverwege zijn eigen helft te zeggen tot hier en niet verder. Dusan Tadic. En dat gebeurt ook. De ingooi is overigens wel voor de Serven. En die hebben nu ook het balbezit in inmiddels minuut 77.
2: Ja, het ziet er steeds beter uit. Meerdink kijkt even om zich heen. Komen jullie mee? Ik ga druk zetten. Nederland wacht af. Laat Meerdink eens een eentje druk zetten. Waardoor die bal in het bezit bij Servië blijft. Dat zoekt de aanval op. Het staat nu 4-4 achterin als Tadic die bal inbrengt. En die kan worden ingekopt, maar uiteindelijk kan die ook worden naastgekeken door Verbrugge. Het was een lastige bal om krachtig in te koppen, Jovic. Maar gaat er ongeveer, wat zou het zijn, een metertje naast het doel van Verbrugge. Die na die toch tumultueuze beginfase van de tweede helft niet heel veel meer te doen heeft gehad. Maar wellicht nu wel, want er komt een hoekschop aan voor Servië. Is dat terecht, een hoekschop?
1: En Van der Ven stond in zijn rug, hè? Dus hij kon eigenlijk vrij koppen. Dat was verbazend eigenlijk.
2: Hij raakte blijkbaar niet als laatste, want het is wel een hoekschop voor Servië met Tadic.
1: Maar goed, er wordt ook niet geklaagd door het Nederlands elftal. Dus Tadic gaat die hoekschop nemen. Heeft ook heel veel gebaren, heeft hij. Zie je dat? Waar Veerman er steeds één of twee heeft, heeft hij nu eigenlijk het hele residentieorkest gedirigeerd. En nu komt die bal dan voor. Maar dat is dan ook bijna een doelpunt. Weer van die Jovic. Nou, die twee zijn ingevallen net naar rust. En laten we nog eens even rustig kijken. Want ik denk dat bij het oefenen op spelhervattingen dat ze die Jovic zijn vergeten. Kijk, die staat helemaal vrij.
2: Het is een beetje identiek hoe die bal aan die kant van de paal naast zelt. En Verbrugge, als ze aan de grond genageld, die bal naast kijkt.
1: Hij staat op het 5 meter gebied. En de man die in zijn rug staat is Meerdink. Ja, die springt wel mee. Maar hij kan gewoon koppen. Het scheelt. Nou, ik denk dat bij de paal weg 10 centimeter scheelt. De kopbal van Jovic gaat naast. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is dus nog steeds 2-1 voor Oranje. Maar we moeten niet gaan piepen en kraken nu natuurlijk. Want dan ga je een keer breken.
2: Ja, wordt het inderdaad nog billen knijpen. Ik hoor zo trouwens Eddie Zoe deze teksten zingen. Fantastisch. De bal is links achterin. Als Nederland, dat heel de wedstrijd heeft gedomineerd in balbezit, nog steeds wel rustig is in balbezit. En dat zoekt nu daar links voorin, uiteraard, naar Van Bommel. Van Bommel vindt hier Veerman. Veerman op het middenveld. Met de ogen naar rechts. Waar is Somerville? Daar is hij. Hij is ingezakt. Hij heeft Dumfries eroverheen laten komen. Dumfries zoekt naar Meerdink. Meerdink die de bal lijkt te verliezen, maar meteen een heel slim tikje geeft. Waardoor Dumfries de bal kan inbrengen. En valt hij daar wellicht dan bij de tweede paal? Is het toch wat lastig? Is het daar Van de Ven die de bal kopt? En kan worden opgeraapt door Milinkovic-Savic.
1: Ja, die wilde Van de Ven natuurlijk iemand anders vinden. Dat lukte niet. Omdat daar gewoon geen nauwkeurigheid in die kopbal zat. Maar Oranje nu weer onder druk gezet door de Serven. Maar ze zijn comfortabel aan de bal op dit moment. Lijkt ook alsof ze conditioneel iets sterker ogen dan Servië. En Somerville kiest nu wel even voor diepte zonder bal. En dat doet Taylor ook. Achterlijn, maar Taylor is dan te diep gaan staan en staat buitenspel. Taylor kwam van hier in de rechterkant. Strafschopgebied in, ging naar de achterlijn en lepelde de bal voor. Maar uiteindelijk geen voorzet die iets kon uitrichten omdat het buitenspel was. Ach, onze man gaat eraf!
2: Ja, maar dat doet hij wel voor de gebroeders. Want de gebroeders Timber komen erin. Als ik het daar goed zie, dan zien we het mooie uiterlijk van Quinten Timber met een soort dreadlocks. En meer de krulletjes bij Jurriën Timber. Ja. Zo hebben we de broers gezien bij Servië, Milinkovic-Savic. En hebben de gebroeders Timber bij Oranje binnen de lijnen.
1: Ah, dat zullen ze toch ook wel, hè? Dat is toch wel even een momentje voor de familie.
2: Zeker ook met heel de vraag of Jurriën Timber weer fit was en kon spelen. Is het ineens Servië dat... dat is een hachelijk moment, zo leek het.
1: Van buitenspel, Dijk
2: leek daar ook een duel te verliezen. Maar het was buitenspel en een duw tegelijk. Zo is dat gevaar meteen alweer geweken. Leek Servië eventjes 1-1 te kunnen gaan met Verbrugge. We zien in de herhaling terug dat Van Dijk een beukje in de rug kreeg. Dat lijkt waarom de scheids heeft gefloten. Een overtreding van Jovic. Het balbezit weer bij Nederland met Van Hekken.
1: Maar als er gevaar is bij Servië, dan is het altijd wel die Jovic die daarbij betrokken is. Dat is echt een gouden wissel geweest in de tweede helft. Als je het over Servië hebt. Nou, Timber en Timber zijn er dus voor Meerdink. En dan moet ik even kijken of wie die andere gekomen is. Dumfries, ja. Denzel Dumfries is er ook uit. Dus we hebben geen diepgaande rechtsback meer. Maar er wordt nu een overtreding gemaakt. Een meter of 10 over de middenlijn. Door een Servier op Joey Veerman. En die voelt pijnlijk aan de voet. En Dusan Tadic zit daar nu vlakbij om te zeggen, ja, het spijt ons. Een soort collectief excuus. Maar ja, Veerman is daar maar mooi klaar mee. En je ziet nu de bezorgde blik van Xavi. Die denkt, ja, ik moet nou toch niet nog weer meer blessures krijgen. Maar tot zijn opluchting is Joey Veerman in elk geval weer gaan staan.
2: Het lijkt mee te vallen bij Veerman. Moet even door de pijn heen bijten. Lijkt op de voeten zijn gestaan met die goedkopere materiaal schoenen van tegenwoordig.
1: Ja.
2: Maar wel met die ijzeren pinnen misschien. Nou, dat mag natuurlijk niet. Maar bij het veld zullen mensen op wat stevigere noppen spelen vandaag. En Veerman inmiddels weer herrezen en genezen van die pijn. Een flinke duw in de rug voorin. Is dat Guus Teel die je ziet?
1: Ja, die staat nu in de punt natuurlijk.
2: Ja, die staat in de punten. Wel Nederland die bal weer oppikt met Somerville. Die bal komt in dezelfde snuit weer terug daar. Maar aan de rechterkant is het Timber. Timber kan zo de 16 in wandelen. Laat hem hier vallen voor. Ze lopen elkaar een beetje de weg. Het is Somerville en Veerman die allebei voor die bal willen gaan. Maar het blijft nog steeds de aanval voor Oranje. Somerville even terug naar achteren. Terug naar Van Hekken.
1: Aan de rechterkant van het veld. Terug naar de as. Daar is Van Dijk. Staat in de middencirkel aan de kant van Servië, zeg maar. Speelt Van der Ven aan. En zo draait alles een beetje om elkaar heen. En komt Timber nu achterin de bal halen. Timber en Van Hekken en dan vervolgens Somerville, waarvan je hoopt dat er gewoon nog eens een leuke individuele actie van hem komt. Je gunt het hem dat hij echt ook zijn stempel op een wedstrijd kan drukken. Zoals dat ook gebeurde tijdens het WK. Hij moet nu dealen met de andere Timber aan de rechterkant van het veld. We gaan naar de linkerkant. Daar hebben we Van der Ven en toch ook Van Bommel.
2: Van Bommel uiteraard met die dreiging. Altijd even gaat hij naar binnen, gaat hij naar buiten. Hij geeft hem opzij naar Timber. Schept hem de 16 in, maar schept hem ook over Til heen. Die voortdurend wordt vastgehouden. Het moet uitvechten met beuken, duw- en trekwerk. Opvallend is wel dat Quinten Timber een iets meer verdedigende rol heeft. En Jurriën Timber dus meer aanvallend. Want Somerville laat hem echt heel de tijd voor hem spelen. En kijk nu toe hoe Servië vanaf achterin opbouwt. En Taylor net iets te gretig druk zet, de overtreding maakt. En de vrije trap is voor Servië.
1: We zitten ongemerkt, Jacob, maar het is ook zo leuk als het de tijd vliegt als het gezellig is. En gezellig is het. We zitten dus al 7 minuten voor tijd, hè? Laat dat duidelijk zijn. En de tweede overwinning, of de eerste overwinning voor Xavi als bondscoach in zijn tweede wedstrijd zit er aan te komen. Moet Oranje natuurlijk nog wel even dit over de streep trekken. En het lijkt erop alsof Oranje daar wel in slaagt. De kansen zijn er geweest om een derde goal te maken, om de wedstrijd al vroegtijdig te beslissen. Dat is dan niet gelukt. En als Servië nu iets probeert, dan wordt het teruggefloten vanwege buitenspel. Dus Oranje kan gaan bouwen in wat minuut 84 is. Van Hekken en Verbrugge spelen elkaar de bal toe. Verbrugge staat in zijn eigen strafschopgebied. En uitzakken komt nu Joey Veerman.
2: Ja, Van Dijk staat echt te zwaaien met twee armen. Niet omdat hij de bal wil hebben, maar hij geeft aan dat die bal een andere kant op moet. Nederland wil en blijft zoeken naar Van Bommel. Hij is zo snel en hij kruipt hier er goed tussen en verovert het balbezit opnieuw. Hij staat op links buiten, laat die bal randje 16 vallen bij Taylor. Taylor de 16 in. Taylor gaat hij schieten. Nee, hij probeert die bal een beetje op de gok richting Somerville te pasen. Die verwacht hem niet. Hij stond een beetje in dat halve cirkeltje bij de 16. Ziet die bal aan zich voorbij snellen en wordt dan neergelegd, Somerville. Maar hij lijkt ook zelf de overtreding te maken, waardoor de vrije trap voor Servië is en dus ook het balbezit. Wordt het dan nog billen knijpen in de slotfase of gaat Oranje dit rustig uitspelen? Het is voorlopig nog Servië in balbezit achterin. Dat zal die 2-2 willen gaan maken.
1: Ja, het was het balletje wat eigenlijk bedoeld was voor een van de spelers op de rand van het strafschopgebied. Maar dan moet je dat natuurlijk wel heel nauwkeurig doen. En dat deed Taylor niet. Timber heeft een gele kaart gekregen. Dat is Jurriën Timber, dat is de rechtsback. Die is op de bom gegaan. Gele kaart voor hem. Er zijn sowieso, ik moet eerlijk zijn, geen echte grote overtredingen geweest in deze wedstrijd. Het is geen onvriendelijk duel geweest. We hebben een snelle gele kaart gezien. We hebben een penalty gezien voor een overtreding waarvan je ook zegt, joh, als je even met je ogen had geknipperd, had je hem gemist. Maar uiteindelijk is het allemaal toch een beetje in de richting van Oranje gegaan. En dat is prettig. Als Van Hekken de bal als laatste raakt en Servië nu aan de linkerkant nog een keer mag ingooien. Ja, dit vind ik toch gevaarlijk. Als Jovic in balbezit is, hij oogt wat zwaar, die Jovic, maar hij is hartstikke gevaarlijk.
2: En er wordt weer gezocht inderdaad naar hem, want hij is inderdaad daar ook wat zwaar, maar hij kan ontzettend opstijgen. Hij is koppend ontzettend gevaarlijk geweest vandaag. En Servië gaat het weer op die manier proberen. Bal wordt ingebracht naar Jovic en die bal kan niet worden ingekopt, kan worden uitgewerkt door Nederland. Die bal wordt hier opgepikt door Taylor. Die stuurt hier een diepe bal, te diep. Die kan zo doorrollen naar Wanyama, Milinkovic, Savic.
1: Van Bommel is snel, maar niet zo snel. Ik denk zelfs dat Usain Bolt bij deze bal hoofdschuddend was weggelopen. Want dit was echt niet te belopen. We zitten inmiddels in minuut 86. Servië 1, Nederland 2. En dat betekent dat de wedstrijd Duitsland-Griekenland die vanavond nog moet worden gespeeld, geeft natuurlijk ook dan weer hier wat veranderingen in de stand. Maar dat betekent dat Nederland voor heel even, tijdens het diner zelf, koploper is in deze pool. Dus dan kun je daar toch twee uurtjes bij een sportmaaltijd van genieten. Milinkovic-Savic nu gaat zijn eigen strafschopgebied uit en gaat een lange bal geven.
2: En die speelt hij naar rechts buiten. Die bal kan nauwelijks worden binnengehouden. Maar wel met balverlies voor Servië. Nederland pikt op met Timber. Die draait om zich heen. En hij wil het rustig aandoen. Rust bewaren bij Nederland via Van Hekken. Gaat hij naar de andere Timber. Naar Jurriën Timber aan de rechterkant van het veld. Hij heeft het vizier wel naar voren gericht. En stuurt hier Somerville weg. En we zien die bal ook even opstuiten over een polletje. Zo'n losse plag. En die bal was ook eigenlijk ook weer veel te snel. Met dat natte gras rolt hij weer door in de handen van Vanja Milinkovic-Savic. Die duidelijk gebaart dat hij steeds vaker de lange bal wil gaan spelen. In deze laatste 3 minuten reguliere speeltijd gaat het nog spannend worden. Of krijgt hij die bal niet weg? Er wordt druk gezet op die doelman van Servië. En kiest toch voor de korte bal.
1: Ja, nu kun je dus wel diepte zonder bal zoeken. Zoals Somerville dus deed. Ja, dan moet die paas natuurlijk wel goed zijn. Maar nu is er ruimte. Hè? Nu spelen ze met lange ruimte achter in de rug, Servië. En dan kan je dat proberen. En dan is het goed natuurlijk dat een buitenspeler als Somerville is blijven staan. En aan de andere kant is Van Bommel met zijn snelheid daar ook toe in staat. Laat dat duidelijk zijn. Terwijl de speaker allerlei boodschappen heeft. Waarschijnlijk voor dat de kinderen morgen wel op tijd op school moeten zijn. Want er zitten heel veel schoolkinderen hier die gezellig allemaal aan het zingen zijn. En zometeen met de bus mee teruggaan. Maar het echte zingen zal worden gedaan door het contingent Nederlanders. Dat hier ook in het stadion verzameld is. Mooi in de oranje kleding. Ik heb geen penen op hoofden gezien. Het was allemaal wat bescheiden. Mooie pakken. En zij gaan dadelijk toch een leuke avond Belgrado tegemoet. Als het Nederlands elftal met 2-1 gaat winnen. Maar zover is het nog niet. Het is minuut 88 als Timber de bal naar Taylor wil spelen, maar dat mislukt.
2: Ja, de Serven gaan wel wat meer risico nemen. En spelen nu de lange bal. Daar moet Van Dijk achteraan. Kan hij dit verdedigen? De bal is in de 16 bij Oranje. Het is wel een 1-4 situatie. Als die bal nog steeds niet weg is, randje 16, gaat hij geschoten worden. En met één hand wordt hij onder de lat weggetikt door Verbrugge. Het zag er eigenlijk heel kampjes uit hoe Verbrugge gewoon bleef staan. Eén hand in de lucht deed. Een soort verkeersregelaar die bal wegwees en hem op zijn hand kreeg. En zo krijgen we wel de hoekschop voor Servië. En dat wordt nog even spannend. Want we hebben het gezien en gehoord en meegekregen hoe gevaarlijk ze zijn in de lucht. Onder andere met die Jovic. Daar komt die hoekschop. Het is Tadić die zich meldt.
1: Het was Kostić die schoot, hè? De PSV'er die schoot. En Verbrugge stak inderdaad het handje uit. Hier is Tadić. Tadić met de hoekschop. Wie gaat er de lucht in? Ja, weer. Tuurlijk is dat Jovic. Natuurlijk. Maar natuurlijk is het ook Verbrugge die bal dan weer vangt. En zo is hier korte metten gemaakt met deze hoekschop van Dusan Tadić. De 89ste minuut loopt. Gaat het Nederlands elftal voor het eerst winnen onder Xavi? Of gaat het nu rommelen? Ja, het gaat rommelen met Timber. Er komt de voorzet en die wordt weggewerkt vanaf de linkerkant door Van Hekken en opgevangen door Somerville.
2: Somerville met de counteraanval voor Oranje. Er is heel veel ruimte aan de linkerkant. Bal wordt door het midden gespeeld. Ja, hij rommelt zich er tussendoor. Is het hier dan Guus Stil? Gaat hij hem maken? Legt hem opzij. Van Bommel. Oh, jongen. Och. Die had hij moeten maken. Niet zelfzuchtig werd die bal opzij gelegd. Milinkovic-Savic ligt al. En krijgt die bal zomaar in zijn schoot geworpen. Terwijl die dus ligt. Dit had Oranje moeten afstraffen. Deze counteraanval. Maar Servië gelooft er nog in. En dat gaat de andere kant op counteren. Servië op zoek naar die 2-2. Daar waar het 1-3 had moeten staan. Maar ze gaan de stort mee om. Bal over de zijlijn. Ingooi voor Oranje op de eigen helft.
1: Ja, dan zou ik zeggen, Guus Stil, doe het dan maar gewoon zelf. Dan zijn we er ook klaar mee. Kijk, hij is er doorheen. Omdat de Serven in de as van het veld elkaar in de weg lopen. Dan geeft hij hem naar de kant waar in elk geval Van Bommel staat. Maar Van Bommel is daar met Somerville. Maar ja, als je een doelman hebt van 3,2 meter... ja, die kan zich natuurlijk in zo'n actie nog herstellen. En dat deed Milinkovic-Savic ook. We zijn inmiddels in de extra tijd. Extra tijd is 3 minuten.
2: Minimaal 3 minuten als Servië helemaal achterin die ingooi heeft. Dat doet door die bal naar achteren gegooien. Terug naar Vanja Milinkovic-Savic. Die zoals te verwachten de lange bal speelt. En die kan door Nederland niet worden gewonnen. Maar wel door Van Hekken in snelheid alsnog worden hersteld. Hij maakt er een ingooi van. Het is al een paar keer ontzettend spannend geweest wanneer er een ingooi is op die plek van het veld. Het is achterin, rechts achterin bij Nederland. Kostić die zich heeft gemeld om die bal als een soort corner te gaan nemen. Die ingooi is nu genomen. Randje 16. Kostić krijgt hem terug. Brengt hem de 16 in. Het is wat hoog. Kan Van Dijk erbij zitten? Van Dijk zit erbij, maar wel als laatste. En zo krijgen we toch weer een billenknijpmoment. Want het is de hoekschop voor Servië.
1: Zij brengen alles mee en zij zijn de Serven in de tweede minuut van de extra tijd. En met alles bedoelen we ook alles. Want Milinkovic-Savic Nog maar even 2 meter 2, hè, is die. Moet nu verdedigd worden door Van der Ven. Oftewel, de doelman is er ook. Ja, die gaat op zijn billen zitten. Dan kun je je lengte niet benutten. En dan moet hij dat hele eind terug. Overigens wordt er een omhaal losgelaten door onze plaaggeest. Want zo mag je dat toch wel zeggen. Jovic. En die, ja, die haalt wel om, maar die schiet die bal hoog over de goal van het Nederlands elftal. Ik had een mooi woord, plaaggeest. Ik ben al bang voor de plaaggeest sinds Bassie en Adriaan. En zo komt er toch elke keer weer een nieuwe. Hè? Die ons een beetje bang maakt in die slotfase.
2: Allemaal magisch. Ja,
1: allemaal magisch, ja.
2: Brugge kiest er niet voor trouwens om die doeltrap in één keer op doel te willen schieten. Want de doelman was nog steeds het doel uit. Maar hij kiest ervoor om dus tijdwinst te pakken voor Oranje. Want we hebben nog maar een dikke minuut extra tijd te gaan. Oranje nu op de helft van Servië. Wil wellicht nog die derde maken. Somerville van een metertje 25 met een geplaatste poging. Kan wel eenvoudig worden opgeraapt door die doelman die dus weer terug in zijn eigen hok is. Met het vizier naar voren. Ze hebben haast bij Servië. Het gaat via de linkerkant. Is het uiteindelijk Nederland dat massaal moet gaan verdedigen. Die bal wordt naar het centrum gebracht door de Serven. Maar door Nederland goed opgepikt. En zo is die rustig in de voeten bij Mickey van der Ven. En Nederland kan gaan aanvallen.
1: En de ruimtes zijn, alles ligt open aan de kant van de Serven.
2: En zo is die rustig in de voeten bij Mickey van der Ven.

0: niet over. Daar heb ik een beslissende vinger in. Milinkovic-Savic in de extra tijd van de extra tijd. En die komt er niet meer.
1: Nederland wint. 1-2 is het zwaar bevochten. Het was in ieder geval strijden. De omstandigheden, het natte veld, het vroege uitvallen van Gakpo. Maar uiteindelijk leverde dat ook een mooie wedstrijd op. Want Van Bommel kwam erin, leverde heel veel mooie acties. En het is uiteindelijk de wedstrijd van Max Meerdink. Hij maakt zijn eerste twee goals voor Oranje. De ene was een strafschop, schoot hij geweldig hard in het zijnet. En uiteindelijk was de allermooiste natuurlijk die tweede. Het geweldige werkte in de valbeurt. Een van zijn eerste balcontacten van Guus Stil brengt hem in stelling. Max Meerdink en hij vindt de lange hoek. Zo pakt Oranje hier de belangrijke 3 punten. Komt het op 4 punten in deze pool in de Nations League. Dan kunnen wij rustig afwachten wat Duitsland doet tegen Griekenland.
2: Wij danken onze commentatoren Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. Want het zit er inderdaad op daar. En zoals net gezegd door Jacob, vanavond is dus ook nog die wedstrijd tussen Duitsland en Griekenland. Daar moeten we nog even op wachten. Die is om 8:15. Er zijn nog 3 andere wedstrijden in de Nations League. U kunt natuurlijk niet wachten op de tussenstand van Gibraltar-Andorra. Dat staat nog steeds 0-0. En voor de rest eigenlijk normale uitslagen. Met nog op 2 minuten te spelen leidt Oostenrijk thuis met 3-1 tegen Kosovo. En Denemarken staat 2-0 voor tegen Wales. Bent u helemaal bij? En wij gaan gewoon verder hier op de zender. Want er is een ander groot evenement aan de gang. De WK wielrennen, individuele wegwedstrijd voor de mannen. Thijs Hoek. En ja, we filosofeerden al een beetje van de pool, van de aard. Dat waren allemaal van die namen, die files, Zijksas. Hoe staat het?
3: Ja, de eerdere kopgroep waarvan we altijd al wisten dat hij ging sneuvelen, is, je raadt het al, gesneuveld. En we hebben er een veel leukere nieuwe kopgroep voor teruggekregen eigenlijk. Namelijk één met Mathieu van der Poel erin. Hij reed samen met onder andere Wout van Aert en Primoz Roglic weg uit het peloton. Vlak na het peloton de eerdere kopgroep had ingehaald. En inmiddels rijdt Van der Poel samen met 3 anderen helemaal voorop. De Amerikaan Simmons, de Brit Only en Primoz Roglic, die kennen we ook. Het gat met groep van Aert bedraagt zo'n 15 seconden. En een minuut verder vinden we een grotere achtervolgingsgroep met Evenepoel en Sijksas. Daar is een beetje een gebrekkige samenwerking gaande, dus ze lopen wat verder achterop. Maar ja, geen enkele topfavoriet is nog uitgeschakeld. Ze spelen allemaal nog grote rollen deze wedstrijd.
2: Dan is de grote vraag nog even, want hoe ver is het nog? Waar zitten we in?
3: Nog 64 kilometer.
2: 64 kilometer. Een minuutje dus op de Sijksas groep, zeg maar. En een kleine voorsprong op het groepje met Van Aert. Roglic teruggekeerd vooraan.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
18: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
26: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
27: Tot 10 uur zijn we natuurlijk gewoon bij uw kaarten na. We Servië in Nederland 1-2. Kijken naar andere wedstrijden in de Nations League. En nog 54 kilometer. WK wielrennen. Mannen op de weg.

0: gaan zo nakaart over Servië en Nederland. Matthijs Hoek wil natuurlijk eerst ook even weten de actuele stand van zaken. De WK wielrennen van de Poel zit mee vooraan in een kopgroep van 3-4.
1: Ja, van 4 nog steeds met Primoz Roglic, ook een bekende naam natuurlijk. Oscar Only en Quinn Simmons. Toch wel een mooie kopgroep als je dat zo die namen bij elkaar opleest. Ja, daartussenin hangt moederziel alleen Ben Healy op zo'n 19 seconden. De Ierse renner die zich kranig weert, zo achtervolgende. En dan komen we bij een groep op ongeveer 34 seconden met Wout van Aert, met Paul Sexas. Nog niet met Remco Evenepoel, want die moet een minuut prijsgeven. Die moet echt nog flink aan de bak dus, met nog 52 kilometer te gaan.
0: Gaan we nakaarten over Servië en Nederland. De wedstrijd eerder vanavond in de Nations League. Dus in de pool 0-1 Meerdink uit de strafschop. 1-1 Jovic vlak na rust en Meerdink de matchwinnaar 1-2. En we gaan erover praten met Leo Driessen. Leo, goedenavond.
2: Goedenavond, maar die Sven Nys van die Belgische ploeg,
0: ja.
2: die is afgestapt.
0: Ja.
2: En die heeft net gezegd dat het niet zo goed gaat met Remco.
0: Nee,
2: had hij de koers van hem vernomen.
0: Dat voelt al een beetje zo, chef. Even, het is mooi dat jij onze algemene commentator bent, Leo. Heerlijk. Doe lekker mee, wij kijken ook ondertussen. Maar heb je ook het voetbal gezien, Servië, Nederland? En de grote vraag is, vond je er eigenlijk van?
2: Met een half oog heb ik gekeken. Gelukkig met mijn luie oog. Want het was niet zo heel veel eigenlijk. Maar het was zo'n wedstrijd, weet je wel. Die vervelende zondagmiddagwedstrijden in het Oostblok. Je bent echt weer terug in de tijd. Bijna geen toeschouwers in een betonnen bak. En een tegenstander die eigenlijk wel kan voetballen, maar niet doet. En ja, dan win je met 2-1. Nou, dat is het beste wat je ervan kunt zeggen eigenlijk. Je hebt hem gewonnen.
0: Is dat ook uiteindelijk ook het enige wat je moet doen in zo'n fase?
2: Ja, maar kijk, als je tegen de tegenstander speelt die niet wil, die alleen, die hebben we een paar dagen geleden thuis al verloren van Griekenland. Dus de druk stond er wel op. Ze zijn het elftal op 7 plaatsen gewijzigd. Dus ze wilden volle bak in ieder geval niet afgaan tegen Nederland. En dat betekent dat ze ook eigenlijk ook niet gevoetbald hebben. En ze komen wel ook nog op keer. Ja, dat zul je altijd zien op 1-1. Nederland heeft zelf wat kansen laten liggen. Om die wedstrijd al met eerder te beslissen. Maar eigenlijk was er niet zo heel veel aan de hand. We hebben hem gewoon gewonnen met 2-1. Ja, Meerdink. Ja. Individueel. Ja. Meerdink, mooi.
0: Ja, mooi. Nog even voor we Meerdink komen. Er is altijd veel te doen over nieuw elan. En een hele andere ploeg. En alsof er heel anders voetbal is. Is dat nou al te zien? Of valt het allemaal wel mee, Leo, wat we zien?
2: Nou, wel veel goede wil. Wel naar voren toe voetballen. En iets minder omslachtig naar voren toe voetballen. Dus dat heeft hij er wel degelijk in proberen te brengen. En ook wel degelijk ingekregen. Wordt wel iets opportunistischer gespeeld. Niet meer zo dat eeuwige rondbreien. Ik denk, als je kijkt bijvoorbeeld naar de statistieken, dat iemand als onze centrale verdediger, onze aanvoerder, dat hij heel wat minder vaak de bal heeft gehad dan in het verleden onder Koeman. Weet je wat? Achter die bal nog wel eens van links naar rechts, links naar rechts, links naar rechts. Dat is er wel eens een beetje uit.
1: Ja.
2: Dus dat is wel goed.
1: En als we dan toch even dat grote lichtpuntje erbij pakken. Max Meerdink, zijn vorige goal vlak voor de interlandbreek was tegen jouw eigen Telstar. Dus hij moet nog vooraan aan jouw geheugen zitten. Maar,
2: nee, we hebben geen enkele actieve herinnering. hij hield vast toen bij die goal. Dus echt, niet gemogen.
1: Nee, had nooit mogen tellen, dat klopt.
2: Maar
1: dat
2: even
1: klopt.
2: Die penalty, hè, die penalty die hij benut.
0: Ja.
2: Ooit zei Johan Cruijff. Over een penalty. Hij zegt, linkspoten moeten geen penalties nemen. En hij zei, en Van Gaal zei over een penalty moet je nooit over je standbeen heen schieten, want dan heb je geen controle. Wat denk je? Hoe die penalty ging?
0: Ja, met zijn linkerbeen over zijn standbeen heen, hè?
2: Precies. Feilloos binnen.
1: Ja, ja, toch een Cruijffiaanse wet ontkracht. Maar ja, er werd ook gesproken.
2: Nee, als je het grote beeld bekijkt, heeft Cruijff wel gelijk. Okay. Kijk bijvoorbeeld hoe een groot voetballer als Messi, hoe vaak hij een penalty gemist heeft.
1: Ja, heel vaak. Ja, die had niet zo'n goed moyenne. Maar toch even Max Meerdink. Heeft Bobby concurrentie nu in die spits? Of zeg jij ook, nou, er waren zoveel spitsen ziek, zwak of misselijk. De eerste spits van Oranje is hij nog lang niet.
2: Nee, maar je moet een beetje af. Nee, je moet helemaal niks hoor. Maar je zou het verstandig gaan doen van de theorie af te gaan om een Nederlands elftal vast te leggen voor een langere periode dan het moment dat ze bij elkaar zijn. En er is. Je moet niet zeggen van. Maar Bobby is de spits voor de komende jaren. Het is veel meer. Ook al omdat de druk zo groot is, omdat er zoveel wedstrijden gespeeld worden, moet je veel meer naar ad hoc. opstellingen toe. Gewoon per keer kijken wie is er fit. En die stellen we op en daar doen we het mee.
1: Dat zou wat je hoort. Ja, je hoort menig bondscoach altijd toch een beetje zoeken naar vastigheid. Naar vaste pilaren in het elftal. Moeten we vanaf dus?
2: Nee, volgens mij zijn het journalisten die vragen. Moet je streven naar vastigheid? Dan zeggen ze geen nee. Maar het is echt. We moeten eigenlijk terug. Tot naar jouw tijd ook. Naar de keuzeheren. Weet je wel. Helemaal geen bondscoach nodig. Gewoon per keer.
0: Een aantal mensen oproepen en dan kijken wat het wordt.
2: Precies. Nee, dat is een beetje gekkigheid. Ja. Maar je moet niet willen streven naar vastigheid voor de lange termijn. Want dat is bij Nederland zelfs al, dat moet je gewoon niet doen. Want er gebeurt veel te veel in de tussenliggende periodes. Dus leg je niet vast op iets. Wees blij met wat je hebt. Maar zeg niet, dit is mijn spits voor de toekomst. Want morgen is het weer anders.
0: Leo, nu we jou toch aan de lijn hebben, dat is bijna elke week, zei je, ik vind het ook zo leuk om over die KKD, want daar ben ik een groot volger van te volgen. Daar is natuurlijk gewoon in gevoetbald. Die zijn 8-9 wedstrijden onderweg. Waar moeten we op letten in die KKD, wat jou betreft?
2: Dat het alles weer mogelijk is dat er een club is die een spits ineens heeft, of een voetballer heeft, een Heracles heeft, een Doyle. Een jongen die ook in de statistieken eigenlijk nauwelijks tevoorschijn kwam. Maar die heeft het voetballicht gezien bij Heracles. En die heeft wel een korte periode, als je heel goed speurt, heeft hij ergens een keer in een hele korte periode, spannend tijd, ook heel veel doelpunten gemaakt. En nu heeft hij dat bij Heracles. Ja, hij blijft er maar inschieten. En de ene nog mooier dan de ander. Dus dat zijn wel mooie lichtpuntjes. En wat je ziet, wat me vandaag opviel, de Graafschap moest vandaag voetballen tegen Den Bosch. En de Graafschap, ja, ambities. Maar heel veel spelers verkocht, gek genoeg. Ondanks alle ambities. En met een jong elftal weer. En dan staan ze onderaan na 6 wedstrijden. En ze winnen met 1-0. En ik zag die vreugde van al die... Want ze hebben een staf tegenwoordig van 28 mensen. En die hebben elkaar omhelst. En ze staan elkaar nu nog te zoenen daar langs de kant van het veld. De opluchting na een 1-0 overwinning op Den Bosch, hè?
0: Ja.
1: En een 18e plek nog altijd.
0: Is altijd moeilijk in die KKD. Maar is Heracles wel echt de favoriet, zoals ze zich manifesteren, die eerste 8 wedstrijden?
2: Ja, meest stabiele elftal. Ook de grootste selectie. Dus die gaan gewoon wel weer terugkomen in de hoogste afdeling. En voor de rest staan er een stuk of 6, 7, 8. Ja. Wel wat mooi is dat de Roda, MVV, ja, MVV, ja. Derde, vierde, vijfde plaats. Hè?
0: Heel Limburg komt er weer aan.
2: Ja. Voorlopig even dan, tenminste.
0: Voorlopig. Wij willen jou wederom danken. Ga je nog andere wedstrijdjes kijken?
2: Ja, je kan het schakelen kun je nu opzetten. Hè? Dus, en dan ga ik links dus even kijken naar het schakelen. En rechts de finale van
0: het wielrennen.
1: Ja, over die...
2: Waar ik niks over mag zeggen.
0: Waar je niks over mag zeggen. Wij danken jou voor alles over het voetbal. En natuurlijk de tip over de niet helemaal fit even de poel. Dankjewel, Leo.
1: Ja en over
2: tot de volgende keer.
1: Over dat WK wielrennen gesproken. Mathieu van der Poel heeft een flinke versnelling toch doorgevoerd. En Oscar Only is gelost. Dat betekent dat er nu een kopgroep van 3 man is. Met toch wel best wel wat seconden op de groep van Wout van Aert. Ruim een minuut nu zelfs. Dus de finale begint zich langzaam de kanttekeningen daarvan af te tekenen.
0: En Van der Poel, mogen we toch wel zeggen, ook al is het nog 46 kilometer, maakt een hele sterke indruk.
1: Maakt van die 3 in de kopgroep echt de meeste meters en de hardste meters.

0: Heerlijk, hè? U2 was dat natuurlijk. En wat ook heerlijk is, is de wegwedstrijd bij de mannen. De WK wielrennen op de weg begint een beetje man tegen man te worden, Thijs. Hè? Met eigenlijk allerlei mini-groepjes die achter elkaar aanrijden.
1: Ja, het stelt echt niet teleur. Natuurlijk vanuit oranje bril dat Mathieu van der Poel nog steeds in die kopgroep aan het rijden is. En goed aan het rijden is. Daarachter gebeurt ook van alles. Jou viel ook dat Evenepoel en Van Aert nu toch ook echt wel samen aan het werken zijn.
0: Ja, hebben elkaar gevonden. Ze zitten in dat derde groepje. Hè?
1: Ja, en proberen samen elkaar toch richting de kopgroep weer te stuwen. In dat groepje zit ook Paul Sijksafs die probeert en probeert, maar er toch ook nog niet bij komt. En mij valt Ben Heedy toch ook wel op. De Ier, die eerst moedersiel alleen richting die kopgroep aan het rijden was. Nu gezelschap heeft en op zo'n 21 seconden rijdt. Nog 42 kilometer te gaan. De verwachte finishtijd was 9:30 Nederlandse tijd. Als je ziet hoe erg ze tekeer gaan, zou dat wel ietsjes eerder kunnen zijn.
0: Hè? Nou, dat zeker eerder kunnen zijn. En toch ook nog even, het is bijzonder dat in die derde groep het toch heel onrustig is. Met al die favorieten dan. En dat ze dadelijk ook geen steek dichterbij komen. 42 kilometer nog te gaan.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a lot! And give you a lot!
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
21: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
22: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
24: Oh. Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
26: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche. Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
1: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
3: Deze zondagavond straks natuurlijk voetbal in de Nations League... met onder andere Duitsland, wat we allemaal volgen. Maar vooral volgen we de WK-wielrennen. 35 kilometer van de poel, nog mee vooraan.
4: Hey.

0: Ja, hield er een keer mee op. Lick Lee met Follow Rivers. Heerlijk nummer. We gaan het weer hebben over dat WK wielrennen. Want we hadden kleine groepjes die achter elkaar aanreden. Thijs Hoek en Van der Poel zat in het voorste groepje. Zit hij dat nog steeds?
1: Dat zit hij nog steeds, maar hij krijgt wel gezelschap van een stuk meer mensen dan net. Want ze zijn ingehaald, of ja, bijgehaald eigenlijk door de achtervolgingsgroep. Die kopgroep van Mathieu van der Poel, van Quinn Simmons, van Primoz Roglic, zien we kilometers lang met z'n drieën gebroederlijk eigenlijk vooraan zagen rijden. Ben Healy, de Ier, kwam daar eerst bij. En daarna werden ze achterhaald door ja, het hele spul. En daar zit wat bij, zeg. Daar zit Tom Pidcock bij. Daar zit Matteo Jurgensen bij. Isaac Del Toro natuurlijk. Nou, Ben Healy, die noemde ik al. Paul Sykes niet te vergeten. Dus ja, er zijn eigenlijk een boel kanonnen die aanspraak maken op de overwinning.
0: Ik hoor een aantal kanonnen, maar ik hoor geen Zuiderburen kanonnen.
1: Nee, dat is Remco Evenepoel en Wout van Aert. Die begonnen wel samen te werken in die ja, derde achtervolgingsgroep. Wout van Aert leek zichzelf ook wel een klein beetje op te offeren net, door daar vooraan te gaan rijden en flink wat meters te maken. Maar Evenepoel lijkt zijn dag niet te hebben. Mogen we dat voorzichtig al zeggen? Hij is in ieder geval nog niet in de kopgroep. Zit daar wel ja, een seconde of 20 achter. Dus er kan nog van alles gebeuren.
0: En Van der Poel maakte een buitengewoon sterke indruk. Heeft hij het nu toch moeilijker? Het is een monsterrit. Hè? Want even voor als u er net bij bent. Het is nog 32 kilometer en dat betekent dat we al 238 kilometer op de fiets zitten. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, 274 kilometer. Ja. Dat is niet je gemiddelde Vuelta of Tour-etappe. Dat is echt inderdaad een absolute monsterwedstrijd. Van der Poel maakt nog een fitte indruk, maar heeft net natuurlijk toen ze met z'n drieën waren heel veel meters aan kop gemaakt. Ja, die andere renners die hem nu hebben bijgehaald niet hebben hoeven te maken.
0: Het is een heerlijke WK wielrennen en wij houden u op de hoogte van minuut tot minuut.
2: GPR Sportradio.

0: Chris Ria, die zo langzamerhand met de R in de maand wel weer naar huis zal gaan rijden voor Christmas, die zong hier nog even Heartbeat. En we kijken naar die WK wielrennen met een grote kopgroep met Van der Poel in en eigenlijk al die grote namen zonder de Belgen. Thijs Hoekhoff, is er alweer een andere situatie ontstaan?
1: We hebben een nieuwe leider. Iemand die zijn geluk heeft laten beproeven en weg is gereden. De Amerikaan Brandon McNulty. Hij rijdt nu op zo'n 10 seconden voorsprong. Het is natuurlijk de vraag hoe hij dat vol kan houden. Nog 33 kilometer lang. Dat is nogal een prestatie als dat zou lukken. Want ja, hij heeft geen koekenbakkers in de achtervolging. Primoz Roglic nog altijd. Paul Sijksas, Mathieu van der Poel, Tom Pitcock, Matteo Jorgensen. Ja, god, het is... Je wereldkampioen word je niet voor niets, zullen we maar zeggen.
0: We blijven het volgen. We kijken ook nog even terug op de wedstrijd tussen Servië en Nederland. Uiteindelijk dus met 2-1 gewonnen door Nederland. Meerdink was de grote man met 2 goals. Jovic maakte tussendoor gelijk. 3 punten, dat is alles wat je moet doen, zei Leo Driessen net op de zender. We zijn natuurlijk ook benieuwd of de spelers zelf tevreden waren. En bij de collega's van de NOS werd die vraag natuurlijk ook gesteld aan de aanvoerder Veertje van Dijk. Wat was hem eigenlijk je gedachte over die wedstrijd?
2: Minder dan de afgelopen wedstrijd. Ik denk dat het slechte pot is van ons. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ik denk dat we natuurlijk makkelijker voor onszelf kunnen maken als we de kans afmaken. Maar goed, dat gebeurt niet. En dan kan het gevaarlijk worden, wat het natuurlijk al een paar keer gebeurt.
1: Ja, dat was Virgil van Dijk tegen de collega's van de NOS. En er komen ook een aantal nieuwe Nations League wedstrijden aan. Gaan wij natuurlijk ook volgen, want ook de pool van Nederland komt in actie en wordt voltooid vanavond met Duitsland tegen Griekenland. Jurgen Klopp die heeft flink huisgehouden in de opstelling. Moet ook wel als je 44
0: spelers heeft. Ja. 11 nieuwe neergezet.
1: 5 wijzigingen. Wijzigingen nog best bescheiden eigenlijk. Ter Stegen niet in de goal, wordt vervangen door Nubel. En Ebnaou Talib die staat in de spits ten koste van de geblesseerd uitgevallen Havert, spits van Eintracht Frankfurt.
0: En Griekenland is natuurlijk de verrassende koploper op dit moment. Ja. Nou, niet meer natuurlijk doordat Nederland nu op 4 punten staat. Maar goed, die wonnen in hun eerste wedstrijd ook uit bij de Serven. Dus dat zal toch geen hele eenvoudige wedstrijd worden. We volgen natuurlijk ook de wedstrijd tussen Haaland en Ronaldo. Hè? Ja. Die is er ook nog in een van de andere pools.
1: Ja, daar heb ik toch een beetje verdrietig nieuws over inderdaad. Want dat was de grote build-up naar deze wedstrijd toe, zal ik maar zeggen. Haaland en Ronaldo voor het eerst tegenover elkaar. Maar wat blijkt? Ronaldo staat helemaal niet in de basis. Hij heeft hem een keer aangedurfd, de nieuwe bondscoach Jorge Jesus, om Ronaldo op de bank te zetten.
0: Je kunt het allemaal volgen, inclusief de WK wielrennen, met 1 koploper. Dus nog 30 kilometer te gaan. Op.

0: The Weeknd was dat natuurlijk. We zitten aan het einde van het weekend met nog volop live sport. We gaan zo praten over Curaçao. Dat schitterende voetbalploegje natuurlijk. Dat doen we met Cor Pot. En die moet nog heel even wachten. Want we willen even weten thuis hoe staat het bij het WK wielrennen.
1: Ja, toch wel verrassende ontwikkelingen. 1 minuut. Dat is nu de voorsprong van Brandon McNulty. Op Mathieu van der Poel en de andere achtervolgers. Ja, het is nog even te gaan. Nog 25 kilometer. Maar hij heeft toch best wel goede papieren. Hij heeft ook ervaring. Want vorig jaar won hij dit parcours al. De GP Montreal. Dus ja, hij heeft vaker succes gehad. Hier gaat hij nu misschien wel op een nog groter podium weer hebben.
0: 1 minuut heeft hij over. We gaan praten over die Nations League. We hebben net dus het Nederlands elftal zien winnen van Servië. De wedstrijden in Europa hier zijn net ook weer begonnen. Bijvoorbeeld Noorwegen, Portugal en de Duitsers tegen de Grieken. Maar straks, want daar is het nu nog middag, is er ook een heerlijke wedstrijd die tussen Curaçao en Nicaragua. En Curaçao hebben we natuurlijk allemaal een beetje in ons hart gesloten na de WK. Onder andere natuurlijk door die Nederlandse begeleidingsploeg. En onder andere door Cor Pot. Cor, goedemiddag, hè, is bij jou.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier zeker middag, ja.
0: Is het al een gekke huis op het eiland na de vorige wedstrijd?
2: Nee, het is heel rustig nog. We hebben nog niet veel gemerkt. We zijn natuurlijk teruggekomen vanaf van waar we gewonnen hebben.
0: Ja.
2: En in Costa Rica. En daarna zijn we het trainingskamp ingegaan weer. En nu is het aan ons vanavond om... Het is wel een uitverkocht huis, heb ik begrepen. Ja. Dus om te kijken of we er wat moois van kunnen maken weer. Voor Dikse verjaardag ook nog eens een keertje.
0: Ah, kijk aan. Eerst nog even naar die sensationele wedstrijd die jullie achter de rug hebben. Want het was heel snel 3-0 achter en toen, hè?
2: Nou, dat was echt verschrikkelijk de eerste helft. Ik heb zelden zo slecht elftal gezien. En Dick die gooit er 3 anderen in een minuut of 10 in de tweede helft. Ja, en zij gingen we met 5 verdedigers spelen ineens. Heel raar. En dat werkte wel in ons voordeel. Want we scoorden toen vrij snel achter elkaar 3-1, 3-2. Ja, en dan moet je doorgaan natuurlijk. En dat deden ze ook heel erg goed.
0: Hoe is het trouwens? Want jullie zijn natuurlijk naar die WK gegaan. Dat was de sensatie der sensatie, zeiden veel mensen. Toen was er die WK. En nu zijn de verwachtingen ook anders geworden. Kijken ze ook anders naar jullie?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. We zijn natuurlijk maar een heel klein eiland. We hebben niet zo heel veel contact met het publiek. Omdat we ook gelijk weer weg geweest zijn. En we zitten natuurlijk meestal allemaal in Europa of in Nederland. En we zijn even teruggekomen toen naar die WK. En toen hebben we wel een heel groot feest gehad. Maar voor de rest, ja, eigenlijk moeten we even afwachten hoe het vanavond weer loopt.
1: Ja, je had het al over de verjaardag van Dick Advocaat. 79 kaarsjes vandaag. Hij heeft voor 1 jaar bijgetekend. Ja. Dat was ook best een tijdje onduidelijk. Hebben jullie, jij bent natuurlijk zijn bijna eeuwige compaan, zou ik willen zeggen. Hebben jullie langzaam getwijfeld van moeten we dit nog een jaartje willen?
2: Dat hangt altijd een beetje van Dick af. Kijk, als Dick gaat en hij vraagt mij, dan raakt meestal wel mee. En we zijn altijd samen zo'n beetje de laatste jaren. Dus, maar Dick kende geen twijfel, dus ja, dan is het makkelijk.
1: Ja. Hij tekent dus nog een jaartje bij. Hij heeft ook gelijk al gezegd, toen dat bekend werd, als ik straks niet meer bondscoach ben, dan wil ik dat iemand van het eiland het straks overneemt. Dat is goed voor het voetbal in Curaçao. Ben je het met hem eens?
2: Nou, niet helemaal. Ik ben niet met hem eens. Dat gaat om de kwaliteit. Als er niemand is van kwaliteit op het eiland, ja, dan moet je hem ergens anders zoeken.
0: Zo
2: simpel is dat.
0: Zijn er mensen die dan bij jullie willen aansluiten, of die jullie ze bijvoorbeeld zouden kunnen opleiden een beetje de komende 2 jaar? Of zeg je, ja, dat lukt niet in zo'n periodetje?
2: Nee, kijk, iedereen, je moet ook wel je diploma's hebben. En er zijn er niet zoveel volgens mij op het eiland. En er zijn natuurlijk heel veel mensen, trainers, geïnteresseerd. Maar die wonen dan in Europa. Dus dat, op zich is dat nooit een probleem. Maar van het eiland zijn er niet veel geïnteresseerd. Maar die wonen dan in Europa. Dus dat...

0: Maar altijd met bandjes en met de muziek erbij, zangeressen erbij.
1: Gaan we met de open bus naar het stadion nog? Is dat toch zo?
0: Ja, dat zeker. Dat is iedere keer zo. Ja, dat, ja, je wilt niet weten. Je hebt wel last van oren, van je oren, hoor.
1: Ja,
0: dat is keihard staat dat. En die boksen zitten vlak naast je, dus dat is echt verschrikkelijk.
1: Het is nog niet dat jij met je accordeon en Dick met zijn gitaar samen voorin gaat zitten.
0: Nee, lijkt me niet verstandig.
1: Gaan we niet verstandig. Hoe laat gaan we spelen, Curaçao's tijd?
0: 8 uur.
1: Nou, als wij wakker worden, dan weten we wat Curaçao tegen Nicaragua gedaan heeft.
0: Volgens mij is het 4 uur, hè, voor jullie dan, hè?
1: Ja, dat is 4 uur bij ons. Dus,
0: mooie tijd.
1: Ja, ik kan niks beloven, Dick. Ik kan het niet beloven. Maar heel veel succes en heel ontzettend fijn dat je ons even te woord wilde staan.
0: Oké, heel erg gedaan. Dank en jullie wel. Ook
1: veel succes. De groetjes, dag. Corpot vanaf Curaçao, waar het dus middag is straks tegen Nicaragua. Ondertussen, want we mogen geen minuut missen in die, in die Nations League wedstrijden, moet ik zeggen, staat het allemaal nog 0-0. Maar hoe is het bij het WK wielrennen? Nog 20, 21 kilometer.
2: Ja, het gaatje van Brandon McNulty is wat kleiner geworden. 37 seconden is het nu. Maar er is wel een versnelling van Tom Pidcock geweest. Daar is die die verkleining van dat gat een beetje aan te danken. Daar lijkt Mathieu van der Poel toch wel een beetje lastig mee te hebben. Hij lijkt wat meer achterop te komen in die achtervolgingsgroep. Laten we hopen dat dat nog verandert.
1: Hij zit op de klim, heeft hij het moeilijk, maar dan sluit hij wel weer aan, hè, natuurlijk. Dus het is wat dat betreft, maar het is een schitterende. 37 seconden is het verschil dus tussen de koploper McNulty en een zevental achtervolgers, waarbij Mathieu van der Poel.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: We komen eraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
16: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
22: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
2: Met het laatste uur van GPR Sportradio op deze zondagavond. Natuurlijk Nations League wedstrijden, maar vooral de allerlaatste ronde. En dat betekent ruim 11 kilometer nog. WK wielrennen.

0: september. We zitten in de laatste ronde van de WK wielrennen. De laatste 12 kilometer zijn ingegaan. Thijs, hoe gaat het?
1: Brandon McNulty, hij lijkt het te gaan doen. Zijn voorsprong is 51 seconden op de achtervolgingsgroep. Met al die favorieten, met al die grote namen erin. Maar ja, 51 seconden dichtrijden in 11,7 kilometer. Terwijl je ook nog aan het klimmen bent. Ik geef het je te doen, laat ik het zo zeggen. Het lijkt een strijd om zilver en brons te gaan worden in die grote favorietengroep. En dan lijkt het een gouden medaille voor Brandon McNulty te gaan worden op het parcours dat hem eerder al zo goed gestemd was. Hij won al de GP van Montreal een keer. In 2016 werd hij wereldkampioen tijdrijder bij de junior. Hij won al etappes in de Giro en de Vuelta. En hij werd vorige week vierde in de tijdrit. Maar dat bleek misschien wel een voorbode voor iets nog veel mooiers. Voor misschien wel een wereldtitel.
0: En Van der Poel zit nog in die groep. Hè? Die kan nog meedoen om de medailles. Hè?
1: Ja, maar op dit moment heeft hij het toch wel heel moeilijk. Dat gebied de eerlijkheid te zeggen. Natuurlijk ook bij die klim. Dat is het moeilijkste onderdeel van Van der Poel. Maar hij is nog niet, de top dog in die achtervolgingsgroep. Maar goed, we blijven hopen en we blijven het volgen.
0: In de Nations League lopen drie wedstrijden. De ene is tussen Israël en Ierland. Die wordt gespeeld in Hongarije. Was veel om te doen. Zelfs als Ierse spelers die geweigerd zouden hebben, al dan niet uiteindelijk gestemd in dat Ierse elftal, sloten die wedstrijd wel te spelen. Staan daar wel met 2-0 voor. Inmiddels de doelpunten van Parrott en Ida. Die staat het 2-0 na een minuutje of 3-24. Duitsland-Griekenland, de wedstrijd in onze pool. Daar gebeurt eigenlijk heel weinig tot nu toe. Duitsland, zoals dat heet, wil wel, maar kan niet. Of hoe je het ook allemaal wil noemen. Het staat gewoon 0-0. En bij Noorwegen-Portugal, een topper in een van die andere pools, is het inmiddels 0-1 door een doelpunt van Felix. Jouw Felix maakte het doelpunt. Noorwegen krijgt zeker wel kansen. Ook Haaland kreeg wel een hele grote kans. En net eigenlijk nog wel weer een tweede. Maar het staat allemaal daar dus 1-0 voor Portugal.

0: Lenny Kravitz met To Believe in Me. We gaan wielrennen tijd, hè?
1: We gaan absoluut wielrennen, want wat er allemaal tijdens één muzieknummer kan gebeuren in een finale van een WK wielrennen. McNulty leek de grote man te gaan worden. Ik was de cv zo'n beetje al aan het oplezen. Maar toen leek hij in te storten, leek het gat een flink stuk kleiner te worden. Daarna weer wat groter. Gelukkig hebben we Sander Kleikers aan de lijn, wielercommentator van Eurosport. Sander, wat is er allemaal aan de hand?
2: Ja, Matthijs, verwacht niet van mij dat ik dit nog heel goed kan kunnen duiden. Er gebeurt zo ontzettend veel in deze finale van een prachtig wereldkampioenschap. McNulty op die laatste beklimming van de dag, die polytechniek. En hij geeft alles. En hij heeft nog de mazzel dat de achtervolgers ook weer een beetje naar elkaar gaan kijken. Hè. Typisch wielrennen, als dat verschil tussen de kopgroep en de achtervolgers bijna dicht is gereden, dan ga je dan gaan kijken wie doet dan het laatste gaatje, wie gaat het helemaal dichtrijden. En het is Van der Poel die het op dit moment zelf gaat proberen met nog 7 kilometer te gaan. Het verschil formeel 30 seconden, de laatste timing die we binnenkregen is 25 seconden. Van der Poel die er nu vol aan trekt, krijgt wel Matteo Jorgensen van Visma Liesebike dan in zijn wiel. Die beschermt natuurlijk McNulty als ploeggenoot van de Amerikaanse ploeg. En Ciccone op het tandvlees daarachter. Het zijn allemaal grote namen die in de achtervolging rijden. Maar ze weten het niet met elkaar eens te worden. Dus is dat weer in het voordeel van McNulty. Van der Poel kijkt, niemand neemt over. De energie is er weer uit bij de achtervolgende groep. En dus is het McNulty voorlopig als man die op weg lijkt te gaan naar een wereldtitel. Maar we hebben de afgelopen kilometer, zoals je al terecht zei, Thijs, zoveel plotwisselingen meegemaakt. Hier is nog niet echt een definitieve beslissing gevallen. Maar op dit moment nog altijd, zolang er oneenigheid is bij de achtervolgers, McNulty op weg naar de regenboogtrui.
0: 6 kilometer moet hij nog afleggen. Tussenstand in de Nations League. Israël-Ierland staat 0-2. Maar voor ons belangrijke wedstrijd Duitsland-Griekenland nog altijd 0-0. Schitterende actie van Gnabry net. Maar hij een hele lange solo schoot hij alsnog over 0-0 nog. En bij Noorwegen-Portugal, ondanks een Noors aandringen, nog altijd 1-0 voor Portugal. GPS.

0: Save Tonight van Eagle Eye Cherry. We kijken natuurlijk naar het voetbal. Nations League. Duitsland wordt sterker en sterker in de thuiswedstrijd tegen Griekenland. Griekse keeper houdt tot nu toe Griekenland overeind. Ze komen er nauwelijks meer uit, de Grieken. Maar het staat daar gewoon nog steeds 0-0. En we zitten in de laatste 3 kilometer van het WK wielrennen.
1: Ja, nog 3 kilometer te gaan. En je kunt eigenlijk nauwelijks meer een plaatje draaien. Of er gebeurt wel iets. Bijvoorbeeld Sander Kleikers, wielercommentator van de Eurosport. Er rijdt een Zwitser weg.
2: Er rijdt een Zwitser weg, Mauro Schmid, in de groep van achtervolgers. Maar hij weet ook nog altijd dat hij 1 man voor zich moet dulden. 20 seconden is het voorsprong nog altijd voor Brandon McNulty. De winnaar van de Grand Prix Montreal van vorig jaar. Een vergelijkbare wedstrijd dus over het parcours waar we nu ook aan het rijden zijn. Toen kon hij met Pogacar rijden en liet Pogacar hem ook wel een beetje de mogelijkheid om die wedstrijd te winnen. Nu doet hij het helemaal alleen en wordt hij zelfs door de Canadese fans aangemoedigd. Dat is toch niet evident in deze geopolitieke tijden tussen Amerika en Canada. Dat is wel weer mooi om te zien. Minder dan 2 kilometer nog. Het verschil 22 seconden met in de achtervolging Mauro Schmid samen met Tom Pidcock. Je weet nog wel, 3 weken geleden werd hij nog wereldkampioen mountainbike. Ja. En Matteo Jorgensen, dat is toch gewoon een beetje de man die voortdurend iedere aanval probeert af te stoppen om zijn ploeggenoot namens Amerika, Brandon McNulty, op weg naar die wereldtitel te leiden. Mathieu van der Poel zit daarna weer 6 seconden achter. En dat betekent uiteindelijk een kleine 30 seconden ten opzichte van McNulty. De kans dat Van der Poel er nog bij komt, dat is minimaal. En eigenlijk is de kans dat er nog iemand bij komt nog minimaal. Want we hebben nog iets meer dan 1 kilometer te gaan voor de grote verrassing. Mogen we hem toch wel noemen, Brandon McNulty. Misschien op papier zou je zeggen, kijk naar zijn resultaten. Hij was goed deze week ook bij het WK tijdrijden. Hij won vorig jaar ook natuurlijk die Grand Prix Montreal. Maar iedereen keek toch naar Van der Poel. Iedereen keek ook naar Pidcock, naar Del Toro of naar Paul Seixas bijvoorbeeld. Die zojuist met kramp de achtervolgende groep moest lossen. Maar uiteindelijk is het McNulty die op weg lijkt te gaan naar de regenboogtrui. Daarachter wordt echt geknokt nu om iedere meter op weg naar een zilveren en bronzen medaille. Want daar weten ze ook wel dat er niet heel veel meer in zit. En zien we Ben Healy en Michael Matthews nota bene, toch een beetje de senior in deze grote groep daar in de achtervolging, op weg naar plek 2 en 3. We rijden al richting de laatste bochtige circuit in Montreal. En hij is al in het zicht van de vaste camera's. Brandon McNulty. We weten ook inmiddels, het is nog 1 moeilijke lange klim naar boven. De laatste 600 meter. Maar hij zit al in de laatste 350. Matthews en Healy zitten daar dan achter. Mats Pedersen, de Deen, doet ook nog altijd mee. Die kwam op wonderbaarlijke wijze in de finale vandaag toch weer terug. We gaan een mooie strijd krijgen, een sprint toch wel, om de medailles. Maar het goud, de regenboogtrui, gaat verrassend naar de Amerikaan Brandon McNulty. Voor het eerst sinds 1993, weet je nog wel, in Oslo, Lance Armstrong, toen nog als een hele brede triatleet, wist hij het hele peloton te verrassen. Nu hebben we weer een Amerikaanse wereldkampioen. Zijn handen op zijn helm, kan het nauwelijks geloven. Brandon McNulty wint het wereldkampioenschap in Montreal. En dan komen de mannen erachter net te laat. Het zal 1 seconde of 20 zijn. Van der Poel misschien nog wel voor een medaille. Het is Michael Matthews voor het zilver. Of net Van der Poel. Matthews pakt zilver. Van der Poel wordt dan derde. Quinn Simmons vierde. Voor Del Toro, voor Pedersen, voor Pidcock, Jorgensen, Ciccone en Healy. En dat zijn de top 10 in dit wereldkampioenschap. Met dus Brandon McNulty als de opvolger van zijn ploeggenoot Tadej Pogacar. De nieuwe wereldkampioen komt uit Amerika.
0: Prachtig, prachtig slot van deze 274 kilometer lange wedstrijd. 6 uur en 17 minuten zat de winnaar op de fiets. McNulty dus voor Matthews en een bronzen medaille voor Van der Poel. Sander Kleikers, heel veel dank voor je prachtige verslag wat je bij ons doet hier op GPS Sport Radio. Nog even de tussenstand. Het voetbal, bijna 40 minuten gespeeld. Israël-Ierland 0-2, Noorwegen-Portugal 0-1. En de Duitsers dringen aan, maar Duitsland-Griekenland staat 0-0.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga ik je mis. Pak.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari.
0: Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
1: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
4: Komende laatste half uur natuurlijk volgen we de drie wedstrijden in de Nations League. En we praten ook met Max Meerdink, de matchwinner bij Servië-Nederland.

0: Ja, zo heette die. Move Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera. Ruststanden bij de Nations League wedstrijden van vanavond. Israël-Ierland staat 0-3 inmiddels. Ierland leidt daar dus zeer comfortabel. Duitsland-Griekenland in onze pool 0-0. En bij Noorwegen-Portugal, Noorwegen de kansen, Portugal de goal. Het staat 0-1. Wielrennen, zijn ze allemaal binnen eigenlijk? Oh, wat een monstertocht.
1: Ja, wat een absolute monstertocht. En we zijn echt nog een beetje aan het nabeven van die wereldtitel van Brandon McNulty. Die ja, huilend over de finish kwam. Ook zijn eerste interview al heeft gegeven. En daar eigenlijk ook niet kon ophouden met huilen. Je zag ook in zijn gezicht dat was een, wat voor een aanslag dat dan is. Ja. En hoe hij zijn lichaam eigenlijk het meer getest heeft dan ooit. Wie ook emotioneel was van de pijn was Paul Sijksas. Die, we hoorden Sander Kleikers van Eurosport het net al zo mooi vertellen. De kramp schoot erin eigenlijk op het moment dat die achtervolgingsploeg met man en macht McNulty aan het proberen te halen was. Maar Sijksas moest dus lossen en moest daarna nog die helse paar kilometers. Hij moest echt moed door hem ingesproken worden. Door de ploegleiders in de Franse auto. Want hij had het niet meer. En dan toch ook even naar onze zuiderburen, naar België. Want daar kwamen Wout van Aert en Remco Evenepoel samen over de finish. Gebroedelijk. Het is natuurlijk veel gegaan van tevoren. Van kunnen ze wel? Kunnen die twee kapiteins op één schip? Nou, ze zijn op één schip tegelijkertijd gefinished. Maar niet op de plekken die ze hadden gehoopt. En zo beeft het nog na in Montreal.

0: Journey met Don't Stop Believing. En ja, wie misschien ook wel niet kan stoppen met believen is natuurlijk Max Meerdink. De man die werd opgeroepen na een afzegging bij de selectie kwam. Afgelopen donderdag verdienstelijk inviel. Nog wel een kans miste, maar goede pers kreeg na de 1-1 tegen Duitsland. Vandaag in de basis stond. Brobby was afgehaakt in die vorige wedstrijd. En de 0-1 uit een strafschop, waar we straks later op terugkomen. 1-1 Jovic en toen 1-2. Een heerlijke spitse goal. Andermaal van Meerdink. Ineens dus de grote man na Servië-Nederland 1-2. Ja, dan komt er natuurlijk iedereen en alles op je af. En ja, en wat moet je dan als je Max Meerdink heeft? Ja, de collega's van de NOS vroegen het omhoog. Wat komt er allemaal?
1: Ja, er komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel, heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij. Ik denk dat ik nog steeds in de droom zit. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel en bij die tweede call dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Wat gebeurt er allemaal eigenlijk? Hij kon het nauwelijks beseffen, hè? Don't stop believing. En hij zei die tweede goal toen. Maar die eerste goal, daar keken wij ook wel met de enige verbazing aan. Want Nederland kreeg een strafschop. Ja, er staan een aantal hele ervaren mensen in dat veld. Maar Meerdink pakte de bal om ging nemen. En ook de collega's van de NOS vroegen ook dat aan hem. Hoe ging het dan bij dat moment, met die penalty?
1: Ja, op het lijstje stond dat Cody op 1 stand en ik op 2. En Cody ging eraf. Ja, toen kregen we penalty. Toen keek ik even rond. Toen dacht ik van, ja, maar ja, ik pak hem en ik pak mijn rust en ik denk dat ik hem goed binnenschiet. Spits leven op goals en dit is een grote kans om een goal te maken. Dus dan moet je je rust creëren en binnenschieten.
0: Het is leven op goals en dan moet je goals maken, rust creëren, binnenschieten. Het is toch heel verrassend, Thijshoek. Max Meerdink geldt als een groot talent, geldt als een goede voetballer. Maar als we een week geleden hadden gezegd, Max Meerdink wordt de matchwinnaar bij Servië-Nederland, had iedereen gezegd, nou, dat wil ik wel even zien.
2: Ja, nee, absoluut. Het is natuurlijk een totale toevalligheid dat hij deze memorabele avond heeft gehad. Want wat verheugde, als we even de klok gewoon anderhalve week terugzetten, verheugden we ons met z'n allen over hoe Donjel Malen het zou gaan doen in dit nieuwe oranje van Xavi. Na zijn briljante seizoenstart bij AS Roma en de Serie A weer. Donjel Malen viel af. Toen verheugden we ons op Brian Brobby. Die raakte ook geblesseerd in de wedstrijd tegen Duitsland. En dan sta je daar opeens, terwijl je eigenlijk op het laatste moment bent opgeroepen, in de spits. Natuurlijk Joshua Zirkzee, die werd opgeroepen als vervanger van Brobby, maar Meerdink kreeg het vertrouwen. Ja, dan heb je opeens 2 goals in 2 interlands.
0: En het is interessant om te zien, want we hebben het jaren over die spitspositie. Leo Driessen zei er op de avond, ja, we moeten misschien ook af van, dit is nu de spits voor de komende jaren. We moeten gewoon meer per wedstrijd, dat moeten we ook. Dat zie je eigenlijk op al die posities. Hè? Want Gakpo nou geblesseerd, Brobby geblesseerd. Nou, als je dat van tevoren, Malen er niet bij. Van tevoren gezegd dat. Ja, we spelen eigenlijk met Guus Stil in de spits nog.
2: Ja, en dat kan misschien ook wel de les van deze interlandperiode zijn. Hè? Dat het gewoon wat geruststellend kan werken om andere opties te hebben. En op die linksbuitenplek van Cody Gakpo is daar nu een hele andere duidelijke optie gekomen in Ruben van Bommel, die het geweldig heeft gedaan. Beide interlands toch echt puik gespeeld. Nou, dan heb je Max Meerdink als alternatief voor Donjel Malen. Eigenlijk is Brian Brobby ook al een alternatief voor Donjel Malen. Ja, op rechtsbuiten kun je Malen ook neerzetten. Je kun je Gakpo zelfs eventueel neerzetten, want die speelt bij Liverpool door Barcola. De komst van Barcola ook wat vaker op rechts. Ja, het is om best vrolijk van te worden voorin. Mag ik dat voorzichtig al zeggen?
0: Ja, zonder dat het een superwedstrijd was. Nederland dus 4 punten uit 2 wedstrijden. De andere wedstrijd in die pool, daar is het dus rust. Duitsland, Griekenland, daar staat het 0-0. Grieken hadden dus 3 punten voorafgaand aan deze wedstrijd. En de Duitsers 1 wordt vervolgd bij GPR Sportradio.
3: GPR.

0: heerlijk, hè? Elton John en Britney Spears zeiden het 100 keer tegen elkaar. Hold me closer. Ja, het wielrennen. De WK zit er op, hè? Nu helemaal, uiteindelijk. Met die bronzen medaille van Van der Poel. En ja, neem ons nog even mee, want het was een aandoenlijke, prachtige ceremonie.
1: Ja, we hebben er net tijdens Elton John, dat was emotioneel. Ja. Maar die ceremonie was toch ook best ceremonieel. Hebben we naar zitten te kijken met die bronzen Mathieu van der Poel. Die was toch wel het meest nuchter van de drie, moet ik zeggen. Ja. Maar Michael Matthews, die kwam redelijk ongeschonden uit de strijd, ja, voor je
0: gevoel. Hij zag eruit of hij net even bijgekletst had.
1: Hartstikke rustig. Zijn haar zat nog hartstikke goed. En de oorbelletje in. Flinke glimlach om natuurlijk een hele knappe zilveren medaille. Nou ja, degene die, het grootste succes heeft, is ook wel degene die het meest heeft geleden. Die indruk krijg je. Want Brandon McNulty was zeer emotioneel. Zag er nog steeds uit alsof hij behoorlijk vermoeid was. En moest ook huilen toen hij zijn eigen volkslied moest gaan zingen. Dat is natuurlijk ook begrijpelijk na zo'n grote en mooie prestatie. Het is dus een bronzen medaille voor Mathieu van der Poel. En je zag ook wel een beetje mixed feelings bij hem. Omdat het natuurlijk, afgaande van de laatste 500 meter alleen maar heel knap is dat hij zich nog naar het podium heeft gereden. Maar ja, tegelijkertijd, het leek er even op dat ze McNulty, toen ze hem op een gegeven moment nog op 11 seconden zaten, dat ze hem zouden gaan inhalen, dat het een massasprint zou worden. Ja, en dan zet je je geld natuurlijk maar op één iemand. Dus je zag de gemengde gevoelens ook nog wel een beetje in de blik van Mathieu van der Poel.
0: Maar goed, het is een prachtig. Dit zijn de grote ritten, hè, omdat hier de allersterkste overblijft.
1: Ja.
0: Dat maakt zo'n wereldkampioen ook wel heel waardig, zeg maar. Schitterend slot. Gisteren dus Vollering en vandaag McNulty. Er wordt weer gevoetbald. De tweede helft van de wedstrijden in de Nations League zijn begonnen. Voor ons het meest interessant is en blijft natuurlijk Duitsland. Griekenland, 5 nieuwe mensen gooiden die erin. Jurgen Klopp heeft heel veel mensen geselecteerd. En we pikken even 1 Duitse aanvalletje mee in de eerste minuut na rust. En dan gaan we heel even kijken of dat er iets gaat opleveren. Want het is een vrij kansrijke positie, zou je zeggen. Maar het staat allemaal over. Het is allemaal over. Staat 0-0 nog daar. En Noorwegen, Portugal 0-1. En bij Israël, Ierland, staat het dus 0-3. Straks, de zender gaat verder. Het live deel houdt op. Maar de zender gaat natuurlijk altijd verder. Morgenochtend om 6 uur zit hier weer Ronald van der Geer. Die is lekker gaan slapen nadat hij nog even de wedstrijd vanavond had meegepikt. Servië-Nederland. En zometeen, want de zender gaat natuurlijk gewoon verder met Danny Elbersen.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruiksslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe prijs.

0: Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
13: Goedenavond, GPR Sportradio. Het is 10:00 geweest. We blikken alvast vooruit op de komende sportweek. Wat gaat er allemaal gebeuren? En ga je ook een tip geven voor volgend weekend al? Kun je nagaan, want dan is er Formule 1. Maar dat zijn afwijkende tijden. Zo direct meer.

zondagavond. Goed nieuws voor de fans van de podcast Formule 1 aan tafel. Want je weet, er komt weer een nieuwe uit. Er wordt morgen weer een nieuwe voor je opgenomen. Elke maandag en elke vrijdag is er een nieuwe podcast Formule 1 aan tafel. Natuurlijk wordt er nagepraat over de grote prijs van Baku. Is ook wel de moeite waard om er even over na te praten. Onder andere Olaf Mol ga je daarin horen in die podcast. En vanaf morgenmiddag 16:30 staat hij online als je hem wil beluisteren. Je vindt hem uiteraard in onze eigen app, in je eigen favoriete podcast app. En onze podcast Formule 1 aan tafel staat natuurlijk ook op gprsportradio.nl.

GPR Sportradio. Met goed nieuws voor de voetbalfans, want de tweede speelronde van de UEFA Nations League gaat morgen van start. Komen weer 8 wedstrijden aan. De eerste 4 neem ik vast met je door. En morgenavond om 6 uur speelt Georgië tegen Oekraïne in League B. Armenië moet het om 6 uur opnemen tegen Montenegro. Dan België, onze zuidenburen, spelen tegen Frankrijk om 9:15. En Turkije heeft ook een pittige tegenstander. Die moeten het om 9:15 opnemen tegen Italië. Ja, Nederland speelt dus morgenavond niet, wel donderdagavond. Dan speelt Nederland uit tegen Griekenland in de Nations League. De wedstrijd begint ook om 9:15. En het live commentaar wordt dan verzorgd door Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Mis je dus niks van Oranje als je luistert naar GPR Sportradio.

Wij zijn GPR Sportradio en natuurlijk morgenavond voetbal in de Nations League. Ik heb je 4 wedstrijden gegeven, maar er zijn er nog 4. Die worden allemaal om 9:15 gespeeld. Morgenavond namelijk Noord-Ierland tegen Hongarije. 9:15 ook Roemenië die het op moeten nemen tegen Bosnië-Herzegovina. Zweden speelt tegen Polen en tot slot om 9:15 dus ook de wedstrijd tussen Letland en Cyprus. En Nederland komt dus donderdag in actie. En dat hoor je uiteraard live bij GPR Sportradio. Straks kijken we ook naar darts. En ik heb nog een goede tip voor je. Voor volgend weekend, pak je agenda vast. Kun je je kalender een beetje bijstellen met het oog op de Formule 1 in Maleisië. Straks meer erover hier op GPR Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
5: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio.
19: De Sound of Sport.
18: Danny Elbersen. We blikken vooruit op de Sportweek, maar we kijken ook alvast naar volgend weekend. En dan met name naar Formule 1, hoor je zo direct meer over. En we gaan het zo direct ook hebben over darts in Leicester.

GPR Sportradio. En laten we vast vooruitblikken op de komende sportweek. Maar ook vast naar volgend sportweekend. Want we hebben natuurlijk net de Formule 1 in Baku achter de rug. Maar de volgende wedstrijd die kondigt zich al aan voor het aankomende weekend. En let even op de tijden, want het is natuurlijk de Grand Prix van Bahrein. Maar die wordt verreden in Maleisië, dat weet je inmiddels ook. En dat betekent dat we afwijkende tijden hebben. Vrijdag namelijk de eerste en tweede vrije training om 6:30 en om 10:00 in de ochtend. De derde vrije training wordt zaterdag verreden, zaterdagochtend om 6:30. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10:00 en dan de race op zondag 4 oktober. 'S ochtends om 9:00, dan kun je hem vast goed in je agenda zetten. En als je die tijden nog even wilt checken, dat kan natuurlijk ook gewoon op onze website. Check daarvoor maar gewoon op gprsportradio.nl, vind je het ook allemaal. En vergeet niet alle sessies natuurlijk. Je hoort het verslag hier op de radio. Met name live tijdens de kwalificatie en tijdens de race met Olaf Mol en Jack Ploy hier op GPR.

is GPR Sportradio op zondagavond 27 september. De dag waarop we dan toch ook maar eventjes nog in de geschiedenis kijken, zo voor het einde van de dag. 27 september 2015, de Slowaak Peter Sagan die wint bij het WK wielrennen in Richmond de wereldtitel op de weg, 2015 alweer. 2021, geen fijne dag voor Jaap Stam. Die werd namelijk vrij snel weer ontslagen als trainer. Hij was op dat moment voetbalcoach bij Cincinnati. En bijzonder, 27 september 2016, de bondscoach van Engeland, Sam Allardyce, die wordt na 67 dagen ontslagen. De reden vrij bijzonder. Hij had namelijk aan undercoverjournalisten uitgelegd hoe de Engelse transferregels omzeild konden worden. Dat is natuurlijk niet handig voor een bondscoach om dat te gaan doen. Dus daarom werd hij ontslagen. Dat dus in 2016. Straks kijken we verder naar onder andere nog het darts in de Matteodi Arena in Leicester. En we hebben de lekkerste muziek.

Met een goede tip voor je als je nog een leuk cadeautje voor iemand zoekt. Want we hebben namelijk ook een webshop. En in die webshop staan superleuke artikelen. Onder andere sweaters, hoodie, t-shirts. We hebben ook mokken met onder andere die kreet van Olaf Mol. Yo, hey, yo, ho. Je weet wel, toen Max Verstappen kampioen werd. Ga naar onze Sportradio app. Rechts onderin zie je het icoontje staan van de webshop. Kun je het vinden en dan kun je die artikelen bekijken. En natuurlijk ook online kun je het ook vinden op gprsportradio.nl. Is maar even een tip. En nog een tip. Blijf hangen, want zo direct in het volgende uur gaan we het onder andere nog hebben over tennis en over badminton.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
16: Oh. Smin.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
19: Boost yourself.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Bij Lotto.
3: Happiness maakt je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
21: Met een vooruitblik op komende week. Wat kunnen we allemaal aan sport verwachten? Onder andere vrouwenvoetbal in Europees verband. Verder kijken we ook naar tennis bij de China Open. En badminton in Den Bosch komt er ook aan. Straks meer daarover.

Ja, we laten onze ogen alvast schijnen op de komende sportweek. Wat kunnen we allemaal verwachten? Leuke dingen onderweg, onder andere in de Maaspoort in Den Bosch. Aanstaande woensdag begint de Yonex Dutch Open. En dan hebben we het over badminton, want voor het internationale toernooi hebben 225 spelers uit 30 landen zich aangemeld. Ook Nederland is goed vertegenwoordigd met onder andere Noah Haase, die bij de mannen enkel op de deelnemerslijst staat. Flora Wang, die begint bij het kwalificatietoernooi bij de vrouwen. En ook in de dubbelonderdelen komen meerdere Nederlandse koppels in actie. Dus we zitten er goed bij. Aanstaande woensdag in Den Bosch. De hele actie begint 's ochtends om 9 uur. Straks gaan we het ook nog hebben over tennis.

GPR Sport Radio met meer over darts. Want de Boyle Sports World Grand Prix wordt gehouden. De Mattioli Arena in Leicester is het strijdtoneel. Dat begint morgenavond. Morgenavond om 7 uur gaat het van start. Er zijn 8 partijen, onder andere de Nederlanders die in actie komen. Danny Noppert speelt zijn eerste partij tegen Nico Springer. Nathan Aspinall die krijgt Kevin Doets als eerste tegenstander. Michael van Gerwen speelt tegen Ryan Joyce. En Wessel Nijman moet het opnemen tegen Rob Cross. Andere grote namen die er ook bij zijn. Natuurlijk Gerwin Price. Hij speelt tegen Sebastian Bialecki. En Luke Littler die moet het opnemen tegen zijn naamgenoot Luke Woodhouse. 7 uur morgenavond gaat het van start. 8 partijen worden er gespeeld die avond in de Boyle Sports World Grand Prix. En dan hebben we het over darts. En hoe het afloopt, ja, dat hoor je natuurlijk ook gewoon hier op GPR Sport Radio.

richting 11:30 met goed nieuws voor de tennisfans. Want woensdag gaat het beginnen in China, de China Open in Beijing. Met onder andere zowel het ATP 500 als het WTA 1000 toernooi. Talon Griekspoor staat op de inschrijflijst bij de mannen. Maar ook Jannik Sinner, Alexander Zverev en Novak Djokovic zijn aangekondigd. Bij de vrouwen Demi Schuurs in het dubbelspel op de deelnemerslijst. En bij het enkelspel staat onder andere ook vermeld Arina Sabalenka, Iga Swiatek en Coco Gauff. Dus dat zijn grote namen die aan gaan treden bij de China Open. Het begint dus aanstaande woensdag, dan weet je dat ook. En wat we woensdag ook hebben is natuurlijk de podcast Autosport aan tafel. Nieuwe aflevering, zeker de moeite waard om te luisteren. Rick Winkelman die ontvangt grote namen uit de Nederlandse autosport. En als je wilt beluisteren, woensdag vanaf 16:30 te beluisteren in je favoriete podcast-app, in onze app en op gprsportradio.nl.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bij...

0: ook doneer.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
12: GPR Sportradio.
13: De Sound of Sport.
12: Danny Elbersen.
14: GPR Sportradio met een vooruitblik op aanstaande woensdag. Want dan wordt er Europees gevoetbald bij de vrouwen in zowel de Champions League als de Europa Cup. Weer spelen, ik neem het straks met je door.

Aanstaande woensdag, we kijken alvast vooruit naar de UEFA Women's Champions League. Er zijn namelijk 5 wedstrijden die gepland staan. 3 struks om 6:15. Paris FC speelt tegen Arsenal. De dames van BK Hecken moeten dat opnemen tegen Juventus. 6:15 ook nog Roma tegen Barcelona. En dan om 9:00 nog 2 wedstrijden. Benfica tegen Bayern München en Olympique Lyonnais speelt tegen Chelsea. Dat zijn de wedstrijden in de Women's Champions League voor aanstaande woensdag die op het programma staan. Ja, er wordt natuurlijk meer gevoel. Ook in de Europa Cup, onder andere ook de Nederlandse ploegen. Neem ik zo direct met je door hier bij GPR Sport Radio.

Sportradio vooruitblikkend op de komende sportweek deze zondagavond. Met onder andere dus voetbal in de Europa Cup voor dames, de UEFA Women's Europa Cup. Er worden 16 wedstrijden gespeeld, 16 returns. Het is namelijk de tweede kwalificatieronde die wordt gespeeld. Drie Nederlandse ploegen nog in actie, die spelen alle drie uit. Laten we de belangrijkste wedstrijden, dus de Nederlandse wedstrijden, er maar even uitlichten. Woensdagmiddag om 4 uur speelt Oktober tegen Ajax. Ajax speelt dus uit, zoals gezegd. Vålerenga tegen Feyenoord is om 6 uur. En tot slot Fortuna Heuring tegen PSV in Denemarken. Ook die wedstrijd wordt om 6 uur gespeeld. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

0: bijna officieel op zit. En dan begint de maandag de nieuwe werkweek. En die begint goed, hè? Want morgen komt natuurlijk de nieuwe podcast uit Formule 1 aan tafel. Waarin onder andere teruggeblikt wordt op de grote prijs van Baku. Onder andere met Olaf Mol. En wat we nog meer hebben, morgenochtend om 6 uur natuurlijk Ronald van der Geer. Dus voor nu, fijne nacht.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goeiedag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: GPR.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: GTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 2 uur.
5: Goeienacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen. Maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden.
3: GPR Sport.